0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de Straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De zes zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk. Wel dat er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde een jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Die is droog. En dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Vannacht hebben zo'n 100 asielzoekers in het Drentse Gieten geslapen in een sporthal. Die konden daar terecht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek was. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. En gisteren gebeurde dit ook. Toen schoot Stadskanaal te hulp. Op het eiland Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Er werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters, maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar niet doorgegaan. Er kon namelijk geen geschikte ader worden gevonden voor de dodelijke injectie. De staat Tennessee heeft nu 1 jaar uitstel gegeven. Een organisatie voor doodstrafalternatieven zegt dat er al jaren problemen zijn met de gifspuit. En FC Utrecht maakt nog steeds kans op Europees voetbal. Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen in Utrecht met 3-2 verslagen. Overmorgen is de finale al tegen Ajax. Die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Het weer nog, er komt veel zon aan en ook warmte. Maximaal 26 graden vandaag. Nou, vanmiddag kan het op de stranden wat koeler zijn. En dat komt door de wind van zee.
0: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
5: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
6: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
5: Wat is dat?
6: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
5: Wie heeft daar nou geen zin in?
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
9: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
10: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
0: Let's go!
19: Dit is Radio Veronica.

0: dan. Het is Algiors. Het is vrijdag, kunnen we toch wel met elkaar concluderen. Vrijdag 22 mei 2026. Goedemorgen, we zijn er weer.
1: Het gebeurt bij Radio Veronica.
2: It's Friday.
0: We hebben maar één heel belangrijk advies. En dat advies wordt bezongen door Freak Power.

0: ochtend van 6 tot 10. De beste muziek en alleen maar lol.
1: Ik heb het hier grandioos aan mijn zin.
0: Gerard Ekdom op Radio Veronica.

0: U2. An Ordinary Love. Ik weet altijd, als ik deze plaat in de playlist heb, denk ik altijd, oh god, dat is die plaat met dat vervelende intro. Die moet ik even uitleggen. Die komt hier niet in. Weet je, een discjockey heeft heel erg hekel aan dit soort intro's. Dat het begint vanuit het niets.
1: Ja.
0: En dan wordt het langzaam, wordt het wat. Kijk, hier begint het wat pas te worden. Dus dan denk ik, oh ja, het is die. Daar moet ik even jingle voor. Er moet een stuk af. Dan moet ik even kijken hoe we dat gaan doen. Ja, ja, ja. Oh ja, U2, Ordinary Love.
2: Je kan er ook niet even lekker overheen praten, want dan het voelt heel stichtelijk. Het
0: is,
2: weet je,
0: bam! Weet je, ja. Plaat beginnen is gewoon bam! Het is gewoon lekker, maar goed. Bij U2 en Ordinary Love dachten ze, we gaan de discjockeys even een moeilijke tijd geven. We gaan het kijken of die hem gaat crashen. Kijken of het gelukt.
2: Het wordt nog een hit ook. Dat is toch ook vervelend dan eigenlijk?
0: Deed Henk Westbroek vroeger ook altijd. Die maakte intro's waar DJ's altijd op moesten gaan crashen. Vond hij het
2: leuk? Oh ja, ja. Wat dan?
0: Gewoon heel lang. Of een extra maat.
2: Oh ja, dat is waar bij Linda. Of nee,
0: dat is Frank Boeien, is
2: nee,
0: dat?
2: Ja, die andere, met die andere naam. Nee, zelfs je
0: naam
2: is mooi.
0: Naam is mooi.
2: Ja, dat is ook een lang intro.
0: Ja, die gaat maar door.
2: Godsamme, ja, zeg.
0: Toestand allemaal. Ah, ja. Hoe komen we er ook weer op? Nou goed, U2 en Ordinary Love. En daarvoor, Turn On, Tune In en Cop Out. Dat is Freak Power op de vrijdagochtend. Want dat is het, jongens. Vrijdag ineens. Joepie de Boepie.
2: En je bent er weer, Geer.
0: Ik was even een dagje weg, maar dat wisten jullie. Die stond ingecalculeerd.
2: Ja, die stond ook ingecalculeerd. Maar hoe was het?
0: Het was fantastisch.
2: Want jij hebt je 20-jarig huwelijk gevierd eigenlijk.
3: In een goed
2: hotel.
0: Ik zat gewoon in het beste restaurant van Nederland. Klaar.
2: Ja, klaar.
0: Daarmee ik zat gewoon in het beste restaurant
3: maar
0: van Nederland.
3: Maar was dat het ook?
0: Het was het.
3: Ja?
0: Ik heb Nicole zien huilen.
3: Oh, echt?
0: Maar niet omdat het zo slecht was. Nee, omdat het zo goed was dat ze echt zei, nou, dit is echt...
3: Oké, maar neem me dan heel even mee. Want dan krijg je dus een gerecht en dat stopt niet. Cool. Hoe ging dat? Wat was het wat ze in haar mond nam?
0: Ik weet niet meer.
3: En hoe, het was gewoon ineens emotioneel?
0: Ja, gewoon de combinatie van smaken. Alles klopt, weet je. Over elke millimeter is nagedacht. En niet langer dan een uur, nee, dagen. Het is gewoon, je hoort, dat is gewoon, ja, prachtig. Ik kan het niet uitleggen.
2: Maar is het dan zo overweldigend voor je tong dat je niet weet waar je het zoekt?
0: Er zijn een hoop dingen overweldigend voor je tong. Maar dit, ja, zeker. Kijk, een goede bitterbal is nooit weg. Dat weet ik wel. Maar dit, ja, mooi. Alleen, we bleven daar slapen. En ik heb inderdaad de box gevonden met alle... erotische artikelen.
2: Ja?
0: Niet opengescheurd natuurlijk.
2: Nee?
0: Nee, ik heb hem keurig terug in de kast gedaan.
2: Het cellofaantje was nog heel?
0: Het cellofaantje was er nog. Maar... Er gebeurde wel iets anders. Want je ligt lekker in een hotelkamer. Je herkent de geluiden van het hotel niet helemaal. En ik ben altijd vrij snel. Man, leg mij op een spijkerbed en ik ben weg.
2: Ja.
0: Dus ik lag gewoon lekker te slapen. Het was gisterochtend rond dit tijdstip. En Nicole was wakker, want een van haar oordoppen was uitgegaan. En zij hoort iemand rommelen bij onze deur.
3: Oh.
0: Zeg ik, hè? En dat duurde maar. En op een gegeven moment, na een kwartier gerommel... hoort ze ineens echt...
2: Wat?
0: Het is 6:45, 6:45. En je hoort ineens iemand kloppen aan de deur.
3: Dat vind je eng dan.
2: Maar wat denk je? Je denkt, de service begint wel heel vroeg hier.
0: Ik dacht maar één ding. Frank van het Hof.
3: Oh nee.
0: Ik denk, jullie hebben hem gestuurd en vragen of ik de doos al opengemaakt heb. Ja. Dat schoot door mijn hoofd. Dus Nicole die doet haar kimono, want die mocht je daar gebruiken, aan. En ze loopt naar die deur en er staat een kerel, een enorme kerel. En die zegt... Oh, ik sta gewoon bij de verkeerde kamer, joh.
3: Oh, wat vervelend.
0: En die loopt er om neer, een kwartier daar gestaan. En die man heeft dus... En dan kwamen we pas achter toen we de kamer gingen verlaten. Helemaal onder de glasscherven. Die deur, die entree lag helemaal... Die man had ook nog... Nou, die had ook nog glazen
2: gezopen, zeg maar.
0: Dus wij uiteindelijk naar de receptie. Maar er stond vanmorgen om 6:30 iemand... op onze deur te kloppen. Wat de hel was dat? En er liggen allemaal glasscherven. We weten niet wat er gebeurde. Ja, ze heeft uitgezocht. Er waren inderdaad 3 mannen. En aan de rekening van de drank te zien... hadden zij zo godsgruwelijk veel gedronken... dat waarschijnlijk deze man lam was. Zijn verkeerde kamer heeft. En die moest 1 etage hoger zijn. Die is gewoon gaan zwalken over de gang... en kon zijn kamer niet
2: terugvinden. Dus Nicole heeft ze eigenlijk 2 keer gehaald.
0: Ze heeft 2 keer gehaald. Ja, 1 keer van genot omdat het eten zo goed was. En 1 keer omdat, wie is die man? Maar ook niet sorry roepen of zo. Je maakt een hele kamer wakker. En dat is natuurlijk in 1 hotel maar 1 disjockey... die elke ochtend om 4:30 uit zijn bed moet komen.
2: Ja, ja,
0: en
2: 1
0: keer kon uitslapen.
2: Maar wacht nou even.
0: En die kamer pakte niet.
2: Maar jij denkt toch niet dat wij op jouw 20-jarige huwelijksnacht... nog Frank van het Hof naar
0: Weet ik veel. Ja, er verschiet zoveel door je hoofd heen natuurlijk.
3: Ja. Het had wel gekund.
0: Had gekund, toch?
2: Ja, natuurlijk. Maar je zegt dus eigenlijk, als je het kan betalen, en als het, dan is het wel
0: waard. Ja, ik heb er 20 jaar huwelijk voor gehad. Dus ik dacht, nu vind ik het wel tijd om daar naartoe te gaan. Maar het was echt fantastisch. We hebben lekker genoten. Heel goed. Hartstikke belangrijk. Levenstekort. Geniet nou eenmaal. Doe dat nou eens.
1: Wij waren hier en we hebben gewoon ons werk gedaan. Dus oké. De touwco is door jullie gewoon blijven draaien.
0: Ja, precies. Het is vanaf vrijdag, de volle vrijdag van Veronica. We hebben straks trouwens iets nieuws. We gaan lullen met Leon.
2: Ja, hier kijk ik zo naar uit.
0: Moet ik even uitleggen wie Leon is?
2: Dat is misschien wel een goed idee.
0: Doe jij dat anders even?
2: Dat is goed. Moet je mijn computer even openzetten?
0: Want je hebt vast iets paraat.
2: Ik heb nog wel een klein fragmentje van hem. Lullen met Leon is eigenlijk een internetfenomeen.
0: Ja, het is een fenomeen.
2: Lullen met Leon is precies ook hoe je het schrijft. Het is een Hagenees. Een man waarvan je hoort gewoon, die eet gewoon elke dag een bal shek als ontbijt.
0: Ja.
2: En die drinkt er denk ik ook nog wel een lekker borreltje bij. En hij wordt elke week, een aantal keren wordt hij gewoon het nieuws voorgeschoteld. En dan gaat hij gewoon lekker met de Haagse accent. Gaat hij er even overheen. Maar van alles. Kan van alles zijn.
0: Hij komt straks langs met die plukcheck.
2: Ja, dus je kan hem vragen. Nou, wat vind jij van een goed hotel? Hoe zie je dat? Maar je kan hem ook naar de straat van Hormuz vragen.
0: Precies. Hij heeft overal een mening over.
2: En nou, dat klinkt dan zo bijvoorbeeld, hè?
4: De wereld staat behoorlijk in brand. Allerlei grootmachten staan elkaar naar het leven en voeren oorlog. Hoe kijk jij tegen de toestand in de wereld aan?
5: Ja, een groot zootje. Ik bedoel, lijpe partijen, lijpe rot die het te zeggen hebben. Ja. En ik bedoel, dat gaat steeds gekker worden, joh. Ja. Landje pik, toestanden, onafhankelijke pers wordt.
2: Hier stoppen we hem even.
0: Ja, we zullen hem straks vragen wat hij zou gedaan hebben als er een man om 6:30 aan zijn deur klopt bij een hotel.
2: Ja, goeie gekke rij natuurlijk, hè.
0: Binnen later, dan zeg je tegen hem. Get up out of your rocket chair, grandma! Zoiets. We gaan het straks maar eens even bij hem checken hoe dat allemaal zit.

0: onherkenbare kale man geworden, Terrence van Derby. En hij heet ook niet eens meer zo. Je moet hem nog goed... Sananda, eten. En dan komt hij. Dat zo heet hij tegenwoordig. Dance, little sister. Het nieuws komt eraan zo meteen van 6:30. Wat zit er allemaal in?
1: Zoektocht naar vermiste Nederlander. Gestaakt en pas een rijbewijs na je 25ste.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
10: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
13: When I land my best punch, you will go down.
12: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
16: Gek.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het is ongelooflijk, ik heb 1 file gevonden. 1. Ik moest helemaal naar Duitsland daarvoor.
6: Oh.
5: Ongelooflijk. De A37 knooppunt Holsloot Meppen.
6: Ach, au.
5: Bij de Duitse grens 6 minuten.
6: That's it.
5: Het is 6:30 exact. Het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Bijna 100 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel konden vannacht terecht in het Drentse Gieten. Ze hebben daar geslapen in een sporthal. Later vanochtend moeten ze wel terug naar Apel. Op Saba wordt niet meer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar die voor een defensieklus op het eiland was. Na 8 dagen is hij nog altijd spoorloos en daarom is besloten de actie te stoppen. Nederlandse vliegvelden hebben in de eerste maanden van dit jaar minder reizigers gehad. Dat kwam door winters weer en de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. En een interessante mening in de Telegraaf vanmorgen die ik graag even aan jullie voor wil leggen. Er is namelijk een verkeerspsycholoog die pleit voor de verhoging van de leeftijdsgrens voor het halen van je rijbewijs.
5: Is dat Gerard ter Tolen toevallig?
7: Dat is inderdaad Gerard ter Tolen. Ja,
5: vriend van dit programma.
7: En misschien moeten we hem dan eventjes bellen hierover. Maar goed, hij wil graag dat de grens naar 25 gaat.
5: Dat is wel heel oud ineens.
7: Ja, dan ben je al bijna grijs.
5: Dan ben je gewoon bijna grijs. En dan mag je eindelijk een keer achter het stuur.
7: Hij claimt eigenlijk als het ware, dan is je hersenpan pas uitgegroeid. Dan pas kan je het beste de risico's afwegen. Want hij heeft een aantal factoren waardoor de auto ons gigantisch verandert namelijk.
5: Wat dan?
7: We wanen ons anoniem. Je denkt dat je alles maar kan maken. We wanen ons groot en sterk. Snelheid. Je bent natuurlijk een beetje... Ik ben wel ook een ander mens in de auto dan in het echt.
5: Ja, ben je een monster?
7: Nou, een monster wil ik niet zeggen, maar ik herken wel heel erg. Dat heb ik nooit gehad. Toen ik net mijn rijbewijs kreeg, toen reed ik heel weinig. En toen was ik echt een soort muppet. Toen durfde ik niks. Maar nu ik constant elke dag hierheen rijd, merk ik wel dat ik wat meer van... Rijd door! Ik wil 130 uur rijden. Ja. En dat ik denk, dit is mijn area. Je wordt wel een beetje egoïstisch
5: maar
7: in de auto.
5: Blijkt ook dat gebeuren er meer ongelukken tussen die leeftijd 18, 25? Is dat een goede vraag?
7: Een hele goede vraag. Dat staat niet per se in dit artikel. Nee, maar dat is
5: vraag nog mij goed. Ineens af dan. Want er is vast een reden voor om dat te verhogen.
2: En kunnen we dan ook de maximale leeftijd weer een beetje naar beneden schroeven?
7: Ja, maar dat is
2: zegt hij daar niks over.
7: Nee, maar daar zegt hij ook niks
5: misschien,
7: over.
5: Misschien, ja, ik wou dat zeggen. Daar moeten we ook eens even
2: het
5: naar kijken.
2: Het is weer zo makkelijk om die jongeren te pakken en te zeggen... jullie doen het fout. En,
7: maar waar zou jij dan de maximale leeftijd...
2: Gewoon zoals hij nu is. 18. Ze mogen dan ook naar front.
7: Nee,
2: dus,
7: voor de ouderen.
2: Oh, voor de ouderen.
7: Ja.
5: Bij 95 moeten we eens gaan nadenken, vind ik.
2: Ja, dat...
7: ja, maar misschien dat iemand van 90 bij mij spreekt. Ja,
2: ik weet niet of ik er een leeftijd aan kan plakken, maar jullie herkennen dit vast wel. Er zijn gewoon sommige mensen die gewoon 50 rijden waar je 130 mag.
5: Ja, dat leeft
2: En dat is gewoon angst. Ja, en dat snap ik ook, maar dan moet je niet meer in een auto gaan zitten.
5: Nee, ik ken mensen die zijn doodsbang om te rijden.
2: Ja.
5: Mijn moeder was doodsbang om in de auto te zitten. En dat heeft ze altijd een beetje proberen...
2: Van papa, rij jij maar.
5: Zo van, kom er toch niet zo goed uit om jou te brengen vandaag. Weet je.
2: Ja.
5: Later bleek gewoon, want ze durft helemaal niet te rijden.
7: Nee.
5: En er zijn meerdere mensen. Ik ken iemand die hier werkt, die liever ook niet rijdt.
2: Oh ja?
5: Nee.
2: Maar wie dan?
5: En die mist er wel eens een trein. Dat is weer een ander verhaal.
2: Ah, oké. Okay.
7: Oh ja.
2: Dat is
7: ik
2: goed.
7: Snap het wel. Je hebt mensen met snelwegangst en zo. Ja. Maar het is ook, een ongeluk zit ook in een klein hoekje.
2: Nee, dat is ook zo. Maar om die leeftijdsgrens naar 25, dat is wel heel extreem, toch?
7: Ja, misschien wel, ja. Maar goed, ik heb heel erg geleerd in die jaren richting de 25e om te auto te rijden. Maar ik kan me wel voorstellen als je 18 bent, want dan mag je dus alleen rijden, dat je de risico's nog niet zo goed...
5: Ik zou het eens vragen aan mijn jongens. Ja. Ze dat doen. Ze hebben allebei een auto, rijbewijs. Dat, ze rijden veel.
7: Het is altijd goed gegaan ook.
5: Zeker.
7: Ja. Ja.
5: Maar je ontwikkelt ook je rijstijl in die periode.
7: Ja, goed.
5: En misschien moeten we Gerard ter Tolen eens even vragen wat hij nou precies bedoelt.
7: Ja, ik vind het eigenlijk wel interessant. Het weer nog. Het wordt een mooie, zonnige en warme dag. Maximaal 26 graden.
5: Oh.
7: Als je naar het strand gaat vandaag, daar is het misschien wel wat koeler. En dat komt door de wind van de zee.
5: Komt dat van die wind van de zee altijd weer, hè?
8: Altijd. Dit is Radio Veronica.

0: Even slow dancing op vrijdagochtend met Spano Ballet en True bij Veronica. Daarvoor, ja, je hoort Gwen Stefani, maar je hoorde er wel. Gwen Stefani met Sweet Escape. Het is tijd om voor een duik in
1: Ekdom's platenkast.
0: Elke avond voordat ik hier naartoe rijd. Voordat ik ga naar bed, ga ik eigenlijk zeggen. En dan vervolgens hier naartoe rijden. Ik heb even een plaat in de tas gepropt uit de platenkast. En we gaan even terug naar mid-jaren 70. Ik moet het even hebben met je over Minnie Riperton. Die kennen we eigenlijk allemaal omdat zij nogal een hoog bereik had.
2: Ja.
0: Zij was opgeleid tot operazangeres, dus ze kon 5 octaven. En dat heeft ze een keer laten horen in een liedje wat we allemaal hebben proberen mee te zingen, namelijk Loving You. En dan vooral een stuk. En dan komt die, hè? Niemand haalt dat, niemand. Maar goed, zij wel. Zij werd niet oud, ze werd 32. Ze stierf aan de gevolgen van borstkanker in de armen van haar man. Zo jong. Maar ze heeft meer gemaakt dan alleen Loving You. En zo af en toe kom je dan bijvoorbeeld Les Fleur tegen, wat ook door Four Hero nog een keer gebruikt is. Maar in mijn platenkast vond ik deze. Oh, het wordt zo hoog tijd dat deze keer op de radio gedraaid wordt. Want wat een zangeres was dit, Minnie Riperton.

0: toch niet normaal? Are you mad? Are you stupid? Die stem. Minnie Riperton. Tegen een ipje van iemand die zegt, het is de beste plaat ooit. Ooit zo. Uit de platenkast, Gerard.
1: Nou, maar ik zat er ook helemaal in, werkelijk.
0: Tjeerd zegt, doe even normaal, man. Kutmuziek.
1: Nee. Tjeerd.
0: Dit is wat er gebeurt. Dit is wat muziek kan doen met de mensheid. Maar goed, wij stijl achterover geslagen van deze waanzinnige Reasons van Minnie Riperton. En hij staat officieel ook in de playlist nu van de platenkast. Zoek het lekker uit. Draai hem nog een keer thuis. Geen enkel probleem. We love this shit.
1: Heel vet. Ja,
0: Het wordt zo spannend. Yeah.

0: is best spannend. Het is de zwaanstand.
1: Ongelooflijk spannend.
0: Ja, 2-2. Dus dat betekent dat het echt op vandaag neerkomt. Want als je het goed hebt, dan ga je er met de week winst vandoor.
1: Ja.
0: Maar, ja, als ik hem goed heb...
1: Dan ga jij.
0: Dan ga ik hem met de week winst vandoor. Eigenlijk heel logisch, maar goed. We hebben zo'n ongelooflijk onbenullig fragment vandaag. Het slaat helemaal nergens op, maar het is wel gezellig. Het fragment van vandaag komt namelijk van het TikTok-kanaal Glas Te Veel. En dat is precies wat je denkt dat het is. Je vindt er filmpjes van mensen die net even te diep in het glaasje hebben gekeken. Oftewel, het is geen hoogstaand quizmateriaal. Maar luister even naar deze knul die binnen 10 seconden tot de conclusie komt dat zijn handen vierkant zijn en zich vervolgens midden in de nacht afvraagt waar de zon is. Luister even mee.
2: Oh. Waar nou weer dan?
3: Ja, maar vierkant.
2: Waar is de zon?
0: Ja, deze jongen heeft een iets te sterk biertje gedronken. Dus ja, het perfecte moment voor zijn vrienden om hem de volgende vraag te stellen.
4: Hey Rick, wat was die er? Kip of de ei?
0: Ja.
1: Oh. Ja.
0: Hij krijgt de vraag in zijn staat. Wat was er eerder, de kip of het ei? Wat is zijn antwoord, Marijke? A. Een kip is sneller dan een ei. B. Ik heb helemaal geen kip.
1: Oh ja, okay.
0: Of C. Nee, ik eet morgen gewoon stokbrood.
1: Oh, wat is dit weer moeilijk. Oké.
5: Deze quiz slaat helemaal nergens op.
0: Wel gezellig.
5: Ja, het is wel leuk.
1: En dat kan het ook alle drie zijn. Ja. Ik ken de makers van deze quiz een beetje. Ik heb helemaal geen kip. Slaat denk ik op een andere internet viral. Ik heb helemaal geen neus.
0: Oh ja.
1: Dus ervan uitgaande dat de redactie dit als een tongue in cheek. Ik heb helemaal geen ei. Kip. Ga ik daar een streep door zetten? Antwoord B is het denk ik niet. Nog één keer antwoord A en C graag.
0: A is een kip is sneller dan een ei.
1: Zou kunnen, ja.
0: Of C, nee, ik eet morgen gewoon stokbrood.
1: Ja, dat zou ook wel kunnen. Want dit is een jongen is natuurlijk helemaal van de wereld. Die denkt, nou, ik hoef maar geen ei, ik eet stokbrood.
5: Kijk maar om, wat was er eerder? Nou ja, een kip is sneller, dus die is er waarschijnlijk eerder.
1: Dat zou ook heel goed kunnen. Ja, ik vind het ongelooflijk moeilijk. A en C zijn voor mij... Maar ik ga toch voor C.
0: Je gaat voor C.
1: Ik denk niet dat de redactie dat bedenkt.
0: Ik eet morgen gewoon stokbrood.
1: Ja, maar
0: ik denk niet dat de redactie ook. Jij zit ook zo in dat hoofd van die mensen hier, hè?
1: Doe mijn best.
0: Oh. Oké, dus we zetten neer nummer C.
1: Nummer C, heel graag.
0: Oké. Nou, dan gaan we eens even luisteren of dat waar is.
4: Hé, Rick, wat was die er? Kip of de ei?
2: Nee, ik pak morgen gewoon stokbrood.
0: Het is ongelooflijk, hè? Ja!
1: Heerlijk.
0: Morgen gewoon stokbrood. Nou, de weekwinst is binnen, zeg. Wie had dat gedacht?
1: Ik niet.
0: Och, van harte.
1: Dankjewel.
0: Van harte, alle confetti-kanonnen gaan af.
1: Ik hoor het.

0: is Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdelen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Marijke Ketel.
17: Goedemorgen. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend wel weer terug naar Ter Apel. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisternacht al asielzoekers op. Nederlandse luchthavens hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar minder reizigers gezien, zo meldt het CBS vanmorgen. Het winterse weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten een maand later zorgde voor veel annuleringen. Het was de eerste daling sinds het herstel na corona. Er werd wel meer vracht verwerkt. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buitenaf in om toezicht te houden, zo weet nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om zo leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden en steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. En koophuizen zijn nog altijd duurder dan een jaar geleden, maar de prijsstijging vlakt wel wat af, zo ziet het CBS. In april steeg de prijs met ruim 4% ten opzichte van 2025. In maart was dat nog 5%. Een bestaand huis kost nu gemiddeld €486.000. Het aanbod steeg doordat er meer ex-huurhuizen op de markt zijn. Het weer nog, een mooie zonnige dag. Warm wordt het ook, maximaal 26 tot 28 graden. Het is op de stranden alleen wat koeler en het komt door de wind.
16: Nou, dat weer ga je eigenlijk naar het strand voor het eerst dit jaar en dan is het daar weer kouder.
17: Het is wel lekker, denk ik, hoor.
16: Lekker, hoor. En ik moet even medelijden hebben met de mensen op de A28. Er is maar 1 file in Nederland, die staat daar. Zwolle Amersfoort. Bij Wezep.
17: Oh, oké. Okay.
16: Ja, Wezep. Ongeluk gebeurt. 5 minuten.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: Ik ben een slager.
1: Dat is ook mooi, hè? Ik ben in dit geval de DJ, maar toch, God is een DJ, om dat zo te zeggen. God. Maar toch, we wisten het al jaren. Faithless heeft het gewoon bevestigd. God is a DJ. Het is vrijdag. De volle vrijdag van Veronica. Straks vanaf 9 uur gaat het basispakket weer door. En vergeet het niet, we hebben natuurlijk ook nog iets heel tofs. Namelijk de Jacksons in Concert. Zij komen naar Nederland. Sterker nog, dit weekend onder andere in Rotterdam in de Doelen. En hoor jij de Jacksons, app dan onmiddellijk Jacksons naar de Radio Veronica app. Dan maakt je kans om bij het concert te zijn. En er is zelfs een meet and greet. Echt? Je mag ze ook nog aanraken.
2: Nee joh.
1: Ja,
2: maar dan ben je dus één handshake away van Michael Jackson zelf. Hè?
1: Zie je Marlon Jackson zeggen goedemiddag. En dan weet hij, hey, dat is leuk. Dat is leuk. Dus dat, je kan erbij zijn in het concert. En hoor je de Jacksons app. Jacksons naar de Radio Veronica app. En we hebben natuurlijk de kranten even doorgespeerd deze vrijdagochtend. En Marijke, wat heb jij gevonden?
3: Nou, het gaat over Cannes, het filmfestival in Frankrijk.
1: Het kan.
3: En dat is in volle gang, dat is nog tot en met morgen.
1: Ja.
3: Nou, al een heel belangrijk filmfestival natuurlijk. Gisteravond werd daar een Spaanse film gepresenteerd. La

0: Misschien leuk om te vertellen wat ze nu hebben geklapt. Besef je even dat er dus een film is getoond? Dan is de film klaar. Deze mensen hebben gisteravond 20 minuten staan klappen na die film.
1: Mijn god, was het zo koud?
0: Ja,
1: maar echt gewoon.
0: Met hun tanden, ja.
1: Gewoon.
0: 20 minuten. En dan 20 minuten.
1: Maar dat is lang, dat is lang.
0: Dat is echt ontzettend lang.
1: Maar zouden er ook dipjes zijn geweest in die 20 minuten? Dat het bijna klaar was.
2: Ja, en
1: dat
2: het
1: er
2: toch
1: weer een applaus aan meteen.
0: Denk ik wel. Dat kan toch haast niet alles. Maar goed, het huidige record stond op 22 minuten. Dus als we nou gewoon even 3 minuutjes langer door waren gegaan.
1: Ja.
0: Maar goed. Ja, precies.
1: Je moet het gewoon. Maar na 10 minuten zit je er al zo diep in dat je denkt, hoe stoppen we dit ooit?
0: Het is,
1: hoe gaan we dat doen?
0: En gaat het ook, wie stopt er op een gegeven moment mee? Want op een gegeven moment, wie besluit dan dat je echt.
1: Ja, het gaat maar door. Dus je hoort dit, mensen blijven dus klappen, omdat er wordt. Als, ja.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment, ik zit er nu te verlengen nu. Ja. Maar dit, hoe in godesnaam, maar 20 minuten applaus. Maar hoe goed is die film dan ook?
0: Ja, goed, hij is zo goed dat hij morgen mogelijk kans maakt op de hoofdprijs van het festival.
1: Nou, dat snap ik wel, ja.
0: De Gouden Palm.
1: Dan krijgen ze dan weer applaus. En hoe heet hij ook alweer?
0: Hij heet La Bola Negra.
1: Dat jij ook niet weet. Hoe lang heb je nou al Spaanse les, Geer? Dan weet je niet wat bal is in het Spaans.
2: Ik ben al 3 jaar van Spaans af, hè.
1: Voor alle duidelijkheid, dat je het even weet. Maar goed. Wat heb jij gevonden, Max?
2: Nou, ik ga het over sport hebben die jou waarschijnlijk nog minder interesseert dan voetbal, Geer.
1: Niet.
2: Jazeker wel. Ik ga het toch doen. Het is voor de sportliefhebbers namelijk wel echt een hele dikke tip. Rico Verhoeven die staat morgenavond om 7:00 tegenover Oleksandr Usyk.
1: Ah.
2: Voor een bokswedstrijd.
1: Betekent dat in Spaans?
2: Oleksandr Usyk betekent dat. Ik heb hier wel echt op geoefend trouwens. Het is een Oekraïner.
0: Ik vind het rolt ook lekker over je. Toch nog een keertje?
2: Oleksandr Usyk.
0: Dankjewel.
2: Olé. Nou, waarom is dat nou bijzonder? 2 redenen eigenlijk. Kijk, Rico is de ultieme kampioen kickboksen. Niemand kan eigenlijk bij hem in de buurt komen. Dus nou ja, goed, hij was ook wel toe aan een nieuwe uitdaging. Maar hij gaat dus nu boksen tegen de ultieme wereldkampioen. Die Oleksandr die is 24 keer ongeslagen. Dus gewoon 24 keer gewonnen, zeg maar. Ongeslagen, ja.
1: Niet te slaan.
2: Ja. Ja. Hij is wel een keer geslagen, maar is niet verslagen.
0: Oh, ik ben verwarrend, ja.
2: Ja, maar goed. Dus het is eigenlijk een beetje alsof jij, Gerard, denkt, nou, de radiomaker, dat ken ik nou wel, 30 jaar. Ben er ook best wel goed in. Ik ga nu racen tegen Max Verstappen. Het is gewoon een hele andere discipline.
1: Ja.
2: Dus het is heel interessant om te zien, hoe gaat hij dat volhouden? En die Usyk is gewoon rete goed. Nou, en daarnaast is ook de setting waarin ze dat doen is ook best wel bizar. Ze hebben namelijk voor het gevecht een tijdelijke ring naast de piramides bij Cairo neergezet.
1: Oh.
2: Dus het is een open ring naast een piramide.
0: Ach, hij moet ook allemaal weer filmen, hè?
2: Ja,
0: dat is ook allemaal weer.
2: Ja, als je het ziet, is het is een beetje ordinair als je het ziet. Maar het heeft ook wel weer alsof ze als gladiatoren gaan vechten. Dus echt een dikke tip. Morgen 7:00. Je moet het even via een of andere onbekende streamingsdienst moet je het kopen. Ja, maar het is kopen, het wel waard.
1: Het kan ook zijn dat het binnen 10 minuten weer afgelopen is.
2: Ja,
0: knock-out.
1: Knock-out, ja. Ja, en ik zit even kijken naar het Pinksterweekend qua weer. Het wordt echt fantastisch, hè? Het wordt echt, het kwik gaat eindelijk omhoog. Eindelijk. Temperaturen van 25 tot 30 graden kunnen wij ineens verwachten. We kunnen ons helemaal volgieten met, met Aperol. Met van alles en nog wat, hè?
0: Voorbeeld,
1: zonnebrandcrème.
0: Ja. Lekker.
1: Maar de vraag is natuurlijk, wat is nou de plek in Nederland waar het vaakst de zon schijnt?
2: Oeh,
1: dat is uitgezocht namelijk.
0: Wat verschilt dat heel erg dan?
2: Mogen wij een gokje doen?
0: De Waddeneilanden, denk ik. De wolken
1: gaan. Ja, maar dat is altijd frisser, hè?
0: Ja, misschien wel frisser, maar je vraagt hoeveel de zon schijnt. De wolken gaan geloof ik serieus sneller waait dat weg. Ja,
2: ik zeg gewoon ergens bij Maastricht ook gewoon lekker zuidelijk.
1: Zuidelijk, denk jij?
2: Ja.
1: Hoensbroek.
2: Ja, zoiets, ja.
1: Daar hebben ze een waarnemer zitten. Nee. Klimaatexpert Peter Siegmund, die heeft zijn licht, of zon, wat je wilt, erop laten schijnen. En we moeten met z'n allen naar Vlissingen.
0: Vlissingen?
1: Ja, Vlissingen. Maar liefst 1889 zonuren per jaar zit je daar gebakken.
2: Hé, ja. Mooi. Vlissingen,
1: dat
2: waarom
1: is
2: daar, joh?
1: 79 dagen. En mocht je nou meer naar het noorden van het land trekken of daar wonen in de buurt, dan zou je ook Den Helder kunnen overwegen. Ja. Daar staan 1888 zonuren per jaar. Dus het is of Den Helder of Vlissingen. Maar je weet, Vlissingen ademt zwaar en moedeloos.
2: En vaak ook in de nacht ook.
1: Vannacht, ja. Dat je dat even weet. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat de setting goed is in het hele land dit weekend. Zit je goed. Maakt niet uit waar je bent. De zon gaat schijnen.

0: Gerard Ekdom.
1: Ik heb een hoop vrienden, maar met hem heb ik het meeste lol gehad.
0: Elke werkdag op het legendarische Radio Veronica.
2: Dat is echt prachtig om te zien.
0: Jawel, toch?
2: Echt wel, toppie!

0: Body Down to the Ground. En daarvoor, het was de nieuwe van Ilse de Lange. En dat is een goede plaat, zeg. Tenminste, ik vind het een fantastisch nummer. En ze komt hem aankomende dinsdag live spelen. Op de bühne hier. Something Good heet de nieuwe single van Ilse de Lange. En dan heb je die maar even meegepikt natuurlijk hier. En dit waren de Jacksons, hè. Daar was iets mee. Even kijken. Aan de telefoon hebben wij Chantal uit Purmerend.
1: Ja, daar ben ik.
0: Daar ben je, hè? Goedemorgen, Chantal.
1: Goedemorgen.
0: Wat een feest bij jou, zeg.
1: Dat hoor ik vaker.
0: Ja, ik weet niet waar je nu rijdt, maar daar moeten we zijn, hoor.
1: Ik ga naar mijn werk. Ik ben onderweg naar mijn werk.
0: En waar is dat?
1: Ja, in Haarlem.
0: In Haarlem, van Purmerend naar Haarlem. Oh, dat is een stukje, dat valt wel mee vandaag.
1: Dat valt hartstikke mee.
0: Chantal, aankomende zondag, heb je dan iets te doen?
1: In de avond heb ik niks te doen.
0: Nou, ik heb nieuws voor je, want jij hebt ons net geappt. Jacksons, naar de Radio Veronica app. En ik heb voor jou 2 kaarten voor de Jacksons.
1: Oh, yeah. Lekker!
0: En je mag ze ook nog ontmoeten.
1: Nee!
0: Ja, dichter bij Michael Jackson kom je niet.
1: Ik wou net zeggen, dat is
0: wel
1: dat kers op mijn taart.
0: Op jouw taart, dat is een flinke, het was al zo'n fruitige taart. Okay. Er komt nog een kers bij ook, het is ongelooflijk, Chantal. Heel veel plezier daar bij de Jacksons.
1: Yes, dank je. Bye bye, man.
0: Bye bye, vrouw.

0: in het nummer. Oh jee. En voor de mensen die me niet geloven, ik kan me even herhalen.
1: Oh jee. Oh jee. Dat is gewoon leuk.
0: En Misery bij Veronica, zometeen het nieuws van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Asielzoekers vannacht in Gieten ondergebracht. En wat heb je liever, TikTok of seks?
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Oranje fans op.

0: Veronica verkeer met slechts 2 vertragingen. En wel de A28 Zwolle Amersfoort bij Hattemerbroek. 9 minuten. En die is raars op de A58. Eindhoven Tilburg bij de brug over het Wilhelmina-kanaal en de Baars. Door een auto met pech, door een vrachtwagen met pech.
1: Huh?
0: Ja.
1: Zijn ze tegen elkaar aan?
0: Dus is een auto met pech door een vrachtwagen en dan vervolgens andersom.
1: Het is aanstekelijk blijkbaar.
0: Ja. Nou ja, goed. We zien graag de foto's. 8:02, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Bijna 100 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in het Drentse Gieten. Ze konden daar terecht in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Op Saba is het zoeken naar een vermiste Nederlander gestopt. Hij is ondanks intensieve speuracties over de grond en vanuit de lucht na 8 dagen nog altijd niet gevonden. Er wordt vanuit gegaan dat hij niet meer leeft. Middelbare scholen huren steeds vaker mensen van buitenaf in om toezicht te houden tijdens de examens, om zo leraren te ontzien, zo weet nu.nl. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk aan te pakken. En liever scrollen op TikTok of een vrij partij met je partner. Daar is onderzoek onder gedaan bij jongeren. 1 op de 7 jongeren blijkt op dit moment TikTok te verkiezen boven seks.
0: Echt waar, dat is wel hele slechte seks.
2: Ja, dat is ook een manier om er naar te kijken, ja. Ja.
3: Maar
2: ja.
3: Ze hebben gewoon een aantal jongeren gevraagd: wat wil je liever, TikTok of seks? En daar kwam TikTok als winnaar uit de bus.
2: Nou, ze hebben een groot onderzoek gedaan tussen jongeren. Dan hebben we het over de leeftijd 18-29. En 1 op de 7 jongeren, dat is zo'n 14%. Dus is dat dan veel? Ja, daar valt over te praten. Maar op zich een behoorlijk bedrag, vind ik wel. Een behoorlijk aantal wel.
0: Aantal, ja.
2: Die echt zegt van: ik scroll liever dan dat ik een potje ga kaasfonduen, om het zo maar even te zeggen. Een verklaring daarvoor is onder meer dat seksuele lust, dat je daar zin in hebt, dat komt niet altijd vanzelf. En de dopaminekick die je krijgt van het scrollen, ja, dat is natuurlijk zo geklaard. Ja.
0: Wat erg. Waar zijn we toch naartoe aan het gaan, mensen?
2: Ja. Herken jij dit bij jouw jongens? Ik weet niet of je die gesprekken voert thuis, maar...
0: Nee, die... Nee.
3: Nee. Ja, wat ga je daar nou eens over zeggen?
0: Nou ja, kijk, ik zie die oudste van mij was weer een paar dagen vrij deze week. En dan zit hij weer ouderwets te gamen boven in het donker in zijn kamertje. Maar ja, ik heb het gevoel dat de jongste, die heeft goed verkering. Ja. Echt goed verkering. Ja, die gaat echt niet... ik denk niet dat TikTok bovenaan staat.
3: Nee. Zeker niet in de witte
0: broodweken. Als we lopen en er weer gaan beneden, dan denk ik... Nou, volgens mij verkies die TikTok toch niet boven...
3: Kijk, wij zijn natuurlijk alle... Nou, trouwens, jij bent nog onder de 29, toch?
2: Ah,
3: jij bent 29.
2: Ja, dus ik val net buiten dit onderzoek.
3: Ja, ja.
2: Tussen de 18 en de 29, ja.
3: Ja, dus misschien kunnen we niet helemaal een eerlijke mening hierover geven. Maar ik denk dan wel dat ik herken dat steeds meer de telefoon belangrijker wordt.
0: Ja, dat is wel een enorme stoorzender in de slaapkamer.
3: Ja, joh.
0: Echt een enorme stoorzender.
3: Slurpt al je aandacht op.
0: Vroeger kroop je tegen elkaar aan en... hè?
3: Ja,
0: van het een kwam wel eens anders. Nou, er komt van het een niets anders meer, want je zit met een telefoon.
2: Ja, stom is dat eigenlijk.
0: Dat is gewoon wat er gebeurt.
2: Maar doe je daar ook wat aan, Tom?
0: Nou, binnenkort worden er gewoon telefoonloze weekenden worden er gewoon ingezet. Dat je denkt, kom op, laten we weer eens elkaar bekijken in plaats van het scherm.
3: Nou, ik weet nog, als student had ik een telefoon op mijn... of een tv op mijn studentenkamer. En toen ik met Dagi ging samenwonen, het was echt van... Oké, we doen geen tv in de slaapkamer, dat maakt alles kapot.
0: Ja.
3: Maar we hebben ook gewoon een mobiel.
2: Ja,
0: dus het slaat nergens op.
3: Het slaat nergens op.
0: Je hebt nooit de tv aan, want je zit op je
3: mobiel.
0: Het slaat nergens op.
2: Absurd. Ik zou best wel terug willen naar de Nokia-tijd. En toch eigenlijk. Ja.
0: De Nokia, gewoon lekker snake.
2: Ja, lekker snake. Ja, dan ben je daar weer druk mee bezig.
0: Lekker snaken. Ja.
3: Potje seks? Nee, ik ben aan het snaken.
0: Zit net te snaken. Ja. Kom zo even terug.
2: Met een andere slang bezig.
0: Het zijn de snakeweken.
2: Het weer nog. Het wordt een mooie zonnige dag en warm. Maximaal 26 graden vandaag. Op de stranden is het wat koeler. Daar is wat wind vanuit de zee.
0: Dus wind van zee.
2: Ja, ja, mooi.
0: Een win-win situatie, want de zon schijnt wel. Dus heb je de best of both worlds. Mooi is dat, hè.

of Jupiter. Train bij Veronica. Als het zometeen weer tijd is voor een moment die ik even wil accentueren hier. Want we gaan het zometeen weer spelen. En ik krijg de eerste appjes al binnen. Want het zal vandaag ook te horen passen. Ja, we gaan het zo spelen. Het woordenboekspel. En we hebben prachtige prijzen te winnen. Je krijgt een nuts en een prachtig boek over de Nederblues. Alles komt voorbij. Ja. Heb je het over Nederblues? Dat staat daarin. Fantastisch. Jij kan meespelen met het woordenboekspel. Doe maar slechts één woord te appen. Dat is heel makkelijk. Woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En misschien begroeten we jou zometeen als kandidaat in dat fantastische spel met die geweldige prijzen. Dus woordenboekspel appen naar de Radio Veronica app. En dan nu, ik vind hem verslavend goed. Ik vind hem zo goed.

0: Boekspel. Het is weer zover, lieve mensen. Op dit tijdstip elke dag weer een feest om naar te kijken. Het woordenboekspel. We hebben een woord van de dag geplukt uit de dikke van Dales. Moeilijk woord ook weer vandaag. Er is alleen één probleem. Marijke, Max en ik hebben alle drie een andere definitie van dat woord. Ja, het is aan jou om te bepalen wie gelijk heeft. En vandaag spelen we het met een geboren en getogen Tilburger. Morgen probeert hij Willem II de Eredivisie in te juichen met een staande ovatie. Maar eerst moet hij vandaag nog in auto's handelen. Aan de telefoon, Kees!
1: Goedemorgen, hallo. Ah,
0: Kees, goedemorgen. Hoe is het?
1: Ja, goed. Ja. Met jou ook?
0: Nou, de sfeer hangt er lekker bij. Het is vrijdagochtend. Het is een mooie dag vandaag. Het zonnetje schijnt. Wij zijn er allemaal dolgelukkig mee.
1: Ja, dat dacht ik.
0: De sterren en de zon staan gunstig ook voor jou, Kees. Dus dat moeten gewoon scoren worden vandaag.
1: Nou, we gaan het zien.
0: In dit programma dan, hè? Dat scoren bij Willem II, dat moeten we nog maar afwachten. Maar je weet het natuurlijk nooit. Hoe dan ook.
1: Ah, de tweede helft is ook leuk.
0: Ja, toch? Dat is ook altijd weer iets om naar uit te kijken. We hebben een prachtig boek voor je hier. En het gaat over de Nederblues. Valt er weer, dan doen we ook nog een nuts bij. En het woord van vandaag... Wat zeg je, hè?
1: Met 25 graden een muts weggeven.
0: Ja, nee, een nuts. Een nuts. Nee, een nuts met een N. Weet je, je hebt je Snickers, Mars, Bounty, maar je hebt ook een nuts.
2: Ja, je mag hem ook op je hoofd zetten. Okay.
1: Gaan we zien.
0: Ja, maar dan smelt hij. Maar dat maakt verder niet uit.
1: Ja,
0: Kees, het is tijd voor het woord van de dag.
1: Zeker.
0: En het woord van vandaag is...
3: Antimacasser.
0: Pardon?
3: Antimacasser.
0: Antimacasser. Nou, Marijke, wat is dat?
4: Nou, het is een antimacassar eigenlijk. Oh. En dat is een kleedje dat je over je bankleuning kan leggen. En dat beschermt dan tegen vlekken.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, dat je dit nodig hebt. Max, wat is volgens jou een antimacassar?
2: Nou, je ziet soms zelfs van die filmpjes in bijvoorbeeld Thailand... dat je de wc-deur opentrekt en dat er ineens een slang ligt.
0: Nee!
2: Nou, degene die dan weghaalt, hè, die moet je dan bellen. Dat is de antimacassar.
0: Kun jij even een antimacassar bellen? Want we hebben een slang.
2: Boa op de bril.
0: Okay. Ik denk dat het anders is. Een antimacassar is iemand die van tafel loopt... voordat anderen klaar zijn met eten.
2: Oeh.
0: Dat is hij hoor, die antimacassar. Die gaat alweer naar de keuken.
2: Asociaal ook een beetje.
0: Ja, eigenlijk wel. Kees, wie heeft gelijk?
1: Ja, dat is boeiend. Ik denk dat het A of C is. Denk ik dat ik toch voor jou ga, Gerard.
0: Je gaat voor mij.
1: Eerste ingeving.
0: Ja. Je denkt dat het iemand die te snel van tafel loopt... voordat anderen klaar zijn met eten.
1: Ja, ik ga daar gewoon vanuit.
0: En je denkt niet dat het een kleedje is? Bijvoorbeeld?
1: Dan ga ik voor het kleedje.
0: Ja. Op de bank, let toch. Oh, wel. Oh.
1: Ja, dan ga ik toch voor het kleedje. Ik ben wel goed over te halen vandaag, jongens.
0: Je weet het, ja, ik help niet, hè?
1: Nee. Nou maak ik het lastig.
0: Het is geen slakkenverleider.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat dan het kleedje toch
0: het
1: wel.
0: Het kleedje van Marijke. Nou, eens even kijken of het waar is.
3: Een antimacasser is een bankkleedje tegen vlekken. Marijke heeft gelijk.
0: Het is nog niet te geloven. Ja hoor. Nou Kees, dat is fantastisch. Jij krijgt van ons gewoon dat boek over de Nederblues.
1: Nou, hartstikke blij.
0: En dan doen we een nuts doen we erbij.
1: Een nuts, dat deed ik voor.
0: Met amandelen.
1: Oh,
0: als je hem in de zon legt, dan krijg je over een week... zie je er alleen nog maar 5 amandelen liggen. Dan weet je, hij is gesmolten, hoor. Veel plezier, Kees.
1: Yo, dankjewel.
0: En een goed weekend, hè.
1: Yo, voor jou hetzelfde.
0: Bye, man.
1: Hoi.
0: Bye.

0: is Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ek Dom in de Morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: wel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas. De ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
17: Hebbes.
16: Kijk op ben.nl.
18: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
23: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
24: Oké.
23: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
26: Big deals bij Keukenconcurrent.
25: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
27: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
28: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
29: Oh, nu al zin in zaterdag.
28: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 8 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht door moeten brengen in het Drentse Gieten. Ze konden daar slapen in een sporthal en de meeste zijn net weer teruggekomen in Ter Apel. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met honden, boten, drones. Maar de man is nog altijd spoorloos. Er wordt van uitgegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. De parkeergarage naast het Sint-Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein is vanaf vandaag weer open. 2 jaar geleden stortte in die garage de hellingbanen in. Die zijn nu hersteld, ze zijn extra stevig en overdekt gemaakt. De hele garage heeft een uitgebreide veiligheidscheck gehad. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer dichtbij kunnen parkeren. En scholieren die examen doen, die zien steeds vaker onbekende toezicht houden. 2/3 van de middelbare scholen huurt externe surveillanten in. Dat heeft nu.nl uitgezocht. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk van leraren te verlagen. En daarmee worden tijdens de examens vaak mensen van buitenaf ingehuurd. Het weer nog, het wordt een mooie zonnige dag. Ook warm, maximaal 26 graden. Op de stranden is het ietsje koeler en dat komt door de wind die afkomstig is van de zee.
4: Want hij is wel frisser altijd, hè?
3: Inderdaad.
4: Maar bij Utrecht voor het hartstikke warm.
3: Ah, zeker weten,
4: hartstikke warm. Ja. Lekker hoor. Geniet ervan. En er staan ook heel weinig files. Ook wel prettig. We hebben toch een paar gevonden daar. Via Den Haag Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. Ja, er is toch weer een vrachtwagen die dacht, oei, dat red ik wel. Nee. Zit vast. 10 minuten vertraging. En A73 Maasbracht Nijmegen bij Venlo-West door een ongeval 30 minuten.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
17: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
21: Helemaal los bij Ethos.
30: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+1.

0: Lasta.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Radio Veronica.

0: Bridge to Your Heart. Het is vrijdag, de volle vrijdag. Het is Veronica.
1: Johnny Dagloos.
0: 22 mei alweer.
2: Once again, back in the incredible.
0: En vrijdag die straks vanaf 9 uur. Dan knallen wij door met het basispakket van de popmuziek. En we zijn gebleven bij de letter... Ja, even een L'tje knappen. Maar wel flink, want er is een hoop ook, hè, bij de L, hè?
3: Ja, de Love Train bijvoorbeeld.
0: Alles met lof.
3: Alles met lof eigenlijk,
0: alles met lof. Zou kunnen.
3: Ja? Nou, noem er eens één dan.
0: Love in an elevator.
3: Oké, nou prima.
0: Love you more.
3: Love me not.
0: Ja, drijfnat.
3: En drijf, ja.
0: Nou, hoe dan ook, straks vanaf 9 uur knallen we door. Maar denk maar vast na over de letter L. Er zijn zoveel platen met een L en die gaan we straks allemaal draaien. Hoor jij een L, dan hoef je niet te reageren. Straks vanaf 9 uur en we zijn in ons nopjes, want we hebben hoog bezoek.
3: Ja.
0: We hebben iemand in de uitzending die al regelmatig in dit programma te horen is geweest. Hij is eigenlijk, we mogen hem wel een quotezak noemen, want al zijn quotes komen voorbij. Als ik hem even laat horen...
4: De wereld staat behoorlijk in brand. Ja. Allerlei grootmachten staan elkaar naar het leven en voeren oorlog. Hoe kijk jij tegen de toestand in de wereld aan?
5: Ja, een groot zootje.
0: Ja, dat is mooi. Het is Leon.
3: Ja, echt een internetsensatie. Een persoonlijke held van mij ook. Ja, als je op de webcam kijkt, kan je zien dat hij de volle anderhalf uur geslapen heeft. Ja, hij werkt namelijk ook in een coffeeshop.
0: De vel hangen erbij. Ja. Maar we gaan zo meteen met hem praten. Lullen met Leon. Zo meteen. Gezellig. Het lijkt wel vrijdag, joh.

0: Kijk, dat is duidelijk. Shy Guy. En daarvoor de Boulevard of Broken Dreams. Green Day. Ach mensen, hij is ons favoriete internetfenomeen. Met stip, kunnen we toch wel stellen. Want hoe moeten we deze man nou het best omschrijven? Ja, wat kunnen we doen? Hij is een wandelende quotezak eigenlijk. Ja, zo moet je het zien. Hij is nog haagser dan Raymond van Barneveld en Harry Jekkers bij elkaar. Hij heeft een stem om tegels mee te snijden. En hij heeft meer relativeringsvermogen dan Maarten van Rossum. Geef hem een oorverdovend applaus, want hij is gewoon bij ons vandaag in de studio. Haagse Leon!
1: Dankjewel.
0: Goedemorgen, Leon.
1: Goedemorgen.
0: Dat zeg je niet gauw, hè? Goedemorgen. Jij slaapt altijd 's ochtends.
1: Ja, dat is iets wat niet in mijn woordenboek voorkomt. Dit voelt voor mij gewoon als middernacht.
0: Ja, dat dus, is het, hè? Middernacht. Maar de zon schijnt ook. Kijk, je wist niet dat het 2 keer per dag 8 uur is.
1: Nee, daarom. Ja, nee. Normaal leg ik net op mijn bed als jij begint.
0: Oh ja, precies. Ja, dat levert. You're living it upside down, zeggen ze in Duitsland natuurlijk altijd.
1: Ja, en maar mevrouw ook.
0: Want jij zegt. Lullen met Leon, dat is jouw Instagram-account. Jouw kanaal. En wij genieten daar enorm van. We kijken er altijd naar. Je komt ook regelmatig voorbij in het programma als inderdaad quotezak, om het zo maar te zeggen. Dus wij vonden, je moet een keer langskomen en je bent er gewoon.
1: Nou, met liefde. Met liefde.
0: Dus hebben je gewoon. Hoe hebben ze je uit bed gekregen vanmorgen?
1: Nou, het ging nog. Ik heb gewoon bijna niet op bed gelegen. Dus,
0: bijna niet. Oké. Want voor de mensen die jou niet kennen, we kunnen jou eigenlijk alles vragen. En jij zegt daar wat op. Jij hebt daar een mening over. Over het nieuws. Of over het weerbericht. Maakt niet uit. Jij hebt er een ding over.
1: Ja.
0: Dus ik zat even te denken, Leon. Wat kunnen we nou beter doen vandaag? Door even het nieuws met je door te nemen.
1: Ja, helemaal goed, joh. Helemaal top.
0: Ja, is dat wat? Oké. Okay. Wij lazen vanmorgen namelijk steeds meer jongeren tussen de 18 en 29. Die zitten liever op TikTok dan seks met elkaar.
1: Nou ja.
0: Het is wel niet goed.
1: Nee, dat is niet echt goed. Nee, ik bedoel, toen ik die leeftijd had, dan wist ik het wel. Ging lekker achter de vrouwtjes aan, maar...
0: Precies.
1: Ja, de wereld verandert gewoon met een noodgang.
0: Ja, of de seks wordt heel slecht, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, nou, dat ken ook. Ja, dat ze niet meer weten wat ze moeten raken. Je moet wel de kantjes zien te raken natuurlijk.
0: Ja, dat moet je zeker. Maar TikTok is dus interessanter dan seks. Dat is niet...
1: Ja, nou ja, het is best wel een beetje triest. Maar ik ben blij dat ik niet meer zo jong ben.
0: Nee, het hoeft niet meer.
1: Nou,
0: je zit op TikTok.
1: Als ik zo met de gekkigheid allemaal op moet groeien. Nee, ik ben blij dat ik dat over kan slaan.
0: Oké. Het volgende bericht dan. Ik zie hier, Trump stuurt 5000 militairen naar Polen. Ben je wel eens in Polen geweest, Leon?
2: Uitstekende vraag.
1: Ja, en dat is lang geleden. Toen ben ik met een stel gasten. Jezus, wanneer ging Nederland naar het WK in Amerika?
0: Oh, dat is alweer een tijdje terug, hè?
1: Geen nagaan, hè? Ja, toen hadden wij even 1000 shirtjes laten drukken. Van we gaan naar Amerika, bla bla bla. En toen hadden we de beslissingswedstrijd, was daar in Polen. Dus toen zijn we met een Chevrolet-busje heen geknald. Toen zijn we die busjes, of die shirtjes zijn verkopen.
0: Oh.
1: En toen dachten we dat we wat verdiend hadden. En toen ging terug die motor verrot van dat busje. Dus toen moest er een nieuwe Chevrolet-motor in. Dus we hadden nog bijna verdiend.
0: Oh, en daar ging natuurlijk de opbrengst naartoe.
1: Ja, dat ging allemaal zo weer naar het busje. Dus maar we hebben het wel gezellig gehad daar.
0: Ik snap het.
2: Maar je bent vrachtwagenchauffeur geweest ook, hè?
1: Ja. Je
2: moest ook wel eens in Polen zijn, denk ik, of niet?
1: Nee, gelukkig toen die tijd niet. Nee, toen die tijd daar moest rijden, was het helemaal levensgevaarlijk.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik weet niet of je het programma wel eens ziet op televisie.
0: Ja, de slechtste wegen van de... Wat is het? De slechtste wegen?
1: Ja, met al die ongelukken. S'avonds laat heb je dat. Nou, moet je naar die nummerborden kijken. Het is allemaal huisblok. Ze rijden niet voor niks met zijn cameraatje allemaal achter de ramen daar. Ja, dat is levensgevaarlijk.
0: Nou, dan hebben we nog een berichtje. Want het is weer eindexamentijd natuurlijk. Hè. Het is mei. Er is een record aantal klachten binnengekomen over eindexamens op de middelbare school. Voor het eindexamen Nederlands op de HAVO was de meeste kritiek gevonden. En het bleek helemaal nergens op te slaan. Wat vind jij van al die klachten over eindexamen? Sterker nog, wat kan jij je nog herinneren van je eindexamen, Leon?
1: Nou, ik zou je vertellen, dat is al heel lang geleden. Ja. Ik was de jongste afgestudeerde op de MAVO toen de tijd.
0: Echt?
1: Ik was 15, toen liep ik allemaal met diploma naar buiten.
0: Kijk eens.
1: Dus, nou ja, ik vind ze zitten er wel tegenwoordig heel gaaf te zeuren. Ook allemaal de jeugd, kom op man. Ik bedoel, dat was voor ons toch ook niet makkelijk?
0: Nee, dat was...
1: Ik weet niet welke school jij hebt gedaan, maar...
0: Als er nu één haan gaat kraaien, dan krijgt dat laks 5000 berichten.
1: Ja, daarom joh, en dan horen ze een geluidje buiten en een dingetje en een datje. En wij mochten niet eens een rekenmachientje zo erbij hebben. Nee. Dat mogen ze allemaal. En dan gaan ze nog zitten klagen. Nou, kom op. Het is gewoon even doorbuiten en je moet zorgen dat je dat papiertje houdt, ja toch? Of het er nou geluid is of niet.
0: Geen woord aan gelogen, Leon.
1: Nee, gewoon opletten en leren.
0: Zo is het, bek houden en leren.
1: Juist.
0: Tot slot wil ik nog van je weten, Leon, wat zijn de plannen dit weekend?
1: Nou, voorlopig even uitslapen door jullie. Ja. Dus, mijn vrouwtje is ook vrij, dus...
0: Dat wordt TikTokken vanavond natuurlijk.
1: Ik denk dat ik gewoon even lekker ergens wat ga eten, een stukje rijden. Om mijn, op de 57e, dan doe je toch niet zoveel wilde dingen meer.
0: Nee, wat is je favoriete restaurant?
1: Moet je het heel eerlijk weten? Ja. Van de Valk Gilserijen.
0: Ja, dat is, ja, maar dan hebben ze die twee kroketten op brood. Die zijn
1: maar dan ook echt Gilserijen. We zijn tegenwoordig ook een hoop bout van de Valkies. Sorry dat ik het zeg. Want ik ken ze bijna allemaal in Nederland. Maar die oude, die zijn nog het beste. Zodra er nog zo'n puntdakje op zit.
0: Oh ja, die oude.
1: En nou krijg je allemaal van die moderne flatjes. En het is ook niet meer te eten gelijk, vind ik.
0: Nee, zie maar, het is wel een hotel waar je naartoe kan.
1: Ja, het is een heel goed hotel, dat wel.
3: Ik kan die uren naar luisteren.
0: Ik kan die uren. Gelukkig is daar inderdaad ook een Instagram-kanaal Lullen met Leon. Daar kun je hem vinden. Mag ik een applaus voor Leon? Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En succes. We spreken elkaar snel weer.
1: Ja, gaan we doen. Zeker.
0: Oude quote straks van me.
1: Ja, heerlijk. Toch. Succes met je programma.
0: Dankjewel. Leon in de studio.

Het was te vroeg. Smoa verliefd. Het was Doe Maar. Zing. En zometeen is het weer tijd voor jou om 150 euro bij elkaar te zingen in Zing Naar de Ping. Ja. En

0: Oh, dit was de bal, hè? Nou, hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. En wellicht spreken we elkaar zometeen. Zal ik hem nog één keer...
1: Nou, nog één keertje dan, hè?
0: Want we hebben een hele zomerse editie. Oh. Ik waarschuw vast, het is een zomerse editie. Wow.
1: Kan jij een moppie zingen eigenlijk, Leon?
2: Je komt mij vroeger huren voor feesten en partijen.
0: Je komt Leon zingen, hoor.
3: Leuk.
0: Wat leuk. Nou ja, misschien dat hij mee kan doen. Zometeen moet je het even insturen, Leon. Vind ik leuk. Doe dat even via de Radio Veronica. En wellicht ben je zometeen onze kandidaat in Zing naar de Ping. En mocht het nou fout gaan, hebben we altijd nog een troostprijs in de vorm van de kurkentrekker. Het nieuws komt er ook aan van 8:30. En wat zit daar allemaal in?
4: Nou, hou je maar vast, Geer, want er is heel slecht nieuws. Er zijn tientallen drankwinkels dicht vandaag.
0: Oh, wat dan?
4: En hoe gek mag je gaan met je broodtrommel?
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent.

0: 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Zo, waar is het warm?
10: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
13: Veronica, verkeer. Het is niet zo heel druk, dus dat is fijn. Dat is doorrijden op de volgende plekken na dan. De A27 Utrecht-Gorkum bij Houten, 13 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort door een ongeval, 33 minuten. En ook een ongeval op de A28, de andere kant op Zwolle-Amersfoort bij Elspeet. Daar sta je 41 minuten. Dus wat langer. 8:55, het allerlaatste nieuws. En hier is Marijke Ketel.
14: Goedemorgen. De 100 asielzoekers die vannacht hebben geslapen in een sporthal in het Drentse Gieten zijn inmiddels weer terug in Ter Apel. Het is nog maar de vraag of er in het overvolle aanmeldcentrum nu wel plek voor ze is. De nachtmerrie van Gerard. Net als vorige week vrijdag zijn vandaag tientallen slijterijen van gal en gal dicht.
13: Alsof ik daar altijd ben. Dat is het nou weer. Nou wat.
14: Verbond FNV laat dat weten. Het personeel is aan het staken uit ontevredenheid met het eindbod voor een nieuwe CAO. Oh, de bond vindt het veel te mager. Nou goed, wanneer was je daar voor het laatst?
13: Nou, ik moet zeggen, ik heb voor jullie een cadeautje gekocht. Voor de Pinksteren, denk ik. Zo ben ik ook. Dus ik was gisteren daar om voor jullie wat rosé te kopen. Want het is mooi weer. Pinksteren, ik denk, gun jullie ook iets?
15: Ja, het is wel echt heel lief. En dan zitten we jou nog te pesten met je drankgebruik.
13: Als ik een drankprobleem heb, is onzin. Want ik heb genoeg fles.
14: Ja, je doet altijd 0.0.
13: Ik heb altijd 0.0.
14: De examens zijn inmiddels over de helft. En dit jaar doen een record aantal leerlingen ook examen in het Fries. Over een paar uur is het voor de VMBO'ers zover. Nou, RTL Nieuws die sprak met een leraar over waarom het nou ineens zo populair is.
16: Tegenwoordig is het best wel op veel scholen de mogelijkheid om het, ja, in plaats van, ik wil Duits, ik wil Spaans en ik wil Fries. En dat is wel een extra stimulans om het te kiezen.
14: Ja, en dat is natuurlijk
17: geweldig voor een docent Fries.
16: Ja, absoluut.
17: Zijn we dus geweldig in het Fries?
16: Geweldig.
13: Nou, dat scheelt heel veel.
14: Wat is het in het Haags dan?
18: Lekker. Lekker.
13: Lekker.
14: Nou goed, en over school gesproken, er is nogal wat discussie gaande over de inhoud van je broodtrommeltje.
13: Oh nee, hoezo dan? Nou, oh, pindakaas, dat ruft natuurlijk die hele zaal in, of niet?
14: Nou, daar gaat het nu even niet om, maar daar kunnen we het straks nog even over hebben. Er is presentator Steven Brunswijk, die heeft namelijk broodtrommels voor zijn kinderen meegegeven. En hij claimt nu alleen nog maar warme maaltijden mee naar school te geven. Dus denk aan een kippetje met rijst, een aardappeltje met zalm en pasta met runderkwark.
13: Maar dan moeten die kinderen dat zelf even in de magnetron stoppen, denk ik.
14: Dat is, dat is een hele goede vraag. Dat
13: want het is toch niet meer warm dan in de pauze?
14: Ik denk het dat ze dat moeten opwarmen.
13: Eten na de ping, dat is een ander item.
14: Echt een hele goede vraag.
13: Eerst de magnetron in.
14: Nou, hij heeft er over Facebook heeft hier een heel verhaal over geschreven. Want hij pleit eigenlijk voor het feit dat brood minder goed is dan we denken. Hij zegt, het is ook niet zo gevarieerd als we 8 jaar lang onze kinderen alleen maar brood geven. Mensen zijn boos.
13: Ja, ik snap het wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn moeder die, als ik dan zei dat ik iets lekker vond, dan kreeg ik dat ook echt 3 jaar lang.
14: Oh, ja.
13: Elke dag. Tot ik zei, oké, mama, ik heb genoeg gebraden, gehakt, gegeten. Ja, heb je dat ook, Leon?
18: Ja, dan word je gelijk 3 maanden doodgegooid met als je zegt dat je het lekker vindt.
14: Nou, dat is wel ook heel lief.
18: Het is heel lief, natuurlijk. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, er kotst iets wat weer uit. Dan denk dat durven wij dan weer niet te zeggen. Want ja.
13: Ja, dan ben je weer onaardig natuurlijk. Ja.
18: Snap je.
14: En wat krijg jij altijd bij naar school dan?
18: Nou, niet veel, want ik woon 100 meter van school af, dus ik liep lekker naar huis.
14: Ah, dat is slim.
13: Dat is slim, zeg.
18: Ja, nee, ik had heel veel geluk.
13: Maar betekent ook dat je heel slecht kon spijbelen natuurlijk.
18: Maar ik moet wel zeggen, trouwens, even wat anders over dat brood. Dat is wel zo, hè, want ik ben 60 kilo afgevallen in een jaar. Door alleen geen brood te eten.
13: Door alleen geen brood te eten, Maar wat at je dan?
18: Nou, dan eet je crackers en volkoren, beschuit en allemaal zulke dingen. Maar brood is echt geen goed dingetje. Maar wij Nederlanders eten we dat. Dat gaat heel slecht. Want we weten, overdag eten we brood, alleen maar koolhydraten. En s'avonds eten we aardappels, alleen maar koolhydraten.
14: Ja.
18: Nou, pak een beet.
14: Nou, dus eigenlijk ben je het wel een beetje mee eens. Dat het gevarieerder mag.
18: Inderdaad, ik heb het zelf meegemaakt.
13: Ik voel nu ook een dieetkanaal aankomen met Diëten met Leon.
18: Ja, Diëten met Leon.
13: Ja, niks meer. Zo, dieet. Ja, precies. Ja.
18: Het was wel een leidersweg, even.
14: Het is weer nog vrij zonnig. Vanmiddag ook stapelwolken. Weinig wind. 25 tot 26 graden. Ja, dat is een groot verschil natuurlijk. Maar op de stranden is het wat koeler. En dat komt ook.

0: Met elke ronde kun je 50 euro verdienen, in totaal 150 euro. Maar je mag na elke ronde ook stoppen. Maar als je besluit om door te gaan en je zingt het fout, of je hebt een blackout, dan ben jij je geld kwijt. Maar dan hebben we wel de act van de morgen. Kurkentrekker.
1: En die ligt lekker in de hand.
0: In de hand. Ja. En vandaag hebben wij een hele fijne kandidaat gevonden om mee te spelen. Het is Linda. Goedemorgen, Linda.
2: Hey, goedemorgen. Ja, dat klopt.
0: Uit Den Haag.
2: Ook al, ja. Ongelooflijk, het moet zo zijn.
0: Het is ongelooflijk, een Haagse ochtend hier, joh. Leon, hoor je dat?
3: Ja. Goed volk, die zal hem zeker winnen.
2: Ja, klopt.
0: Je gaat alles winnen, ja. Ik hoor dat je alles gaat winnen, zeg. Want jij verhuurt oldtimers.
2: Ja, dat doe ik ook inderdaad. Ja, hartstikke leuk. Dus de dagtoertjes kunnen mensen plannen. En ja, voor bruiloften en de partijen, dan kan je een auto huren. Dus, en die brengen wij dan weg en verzorgen ze, dus dat is hartstikke leuk.
0: Wat leuk, zeg. Ik had een pink Cadillac op mijn bruiloft.
2: Oh, dat is ook gaaf. Ja, super.
0: Dat zeg. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd of je ook vocaal lekker bent. Maar in de app klonk het wel als zodanig. Want je moest dit afzingen naar de ping. En dat is

0: going to eat pizza.
1: Going to eat pizza, zong iemand. Maar jij zong dit.
2: Wow, we're going to eat pizza.
1: Ja. We're going to eat pizza. Heel goed, heel goed. We hebben een hele zomerse editie klaarstaan. Linda, ben je er klaar voor?
3: Ik ben benieuwd. Ja, we gaan maar. Huppakee.
1: Oké, heel spannend. Komt-ie aan voor €50.

0: Bandoleo! Bandoleo!
1: Bandel Leon heet hij nu, hè?
2: Ja, Bandel Leon.
1: Oh, speciaal voor jou, hoor, Leon. Ja, ja. Gypsy Kings voor 50 euro. Ga je door?
0: Jawel, tuurlijk.
1: Oké, okay. Komt hij aan voor 100 euro. Zing na de ping.
0: We're jamming.
1: Ja hoor, heel goed. Bob Marley en de Wailers en jamming.
0: Ja, heerlijk.
1: Euro. Ga je door?
0: Huppakee, we doen het gewoon, ja.
1: Oké, okay. Oh, spannend. 150 euro, zing na de ping.
0: Oeh, die vond ik niet goed. Ja.
1: Hamburgers met korting. Oh, oh, oh, oh, oh. Hamburgers met korting.
0: Oh, vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Kijk, kijk.
0: Ja. Ah, ik hoorde niet goed. Ja,
1: ja, nee, ja, helemaal goed gezongen, Linda.
0: Nou, wat heerlijk. Dat
1: is toch fantastisch. Je wint 150 euro.
0: Kijk, hartstikke idee. In de pocket.
1: En de vraag is natuurlijk wel, welke we helemaal gaan draaien. Want de Benga Boys, Gypsy Kings, Bob Marley en de Wailers of Rigetta.
0: Nou, laat Leon maar kiezen.
1: Leon, gast. Welke wordt het, Leon?
3: Dan wordt het op zeker Bob Marley.
1: Bob Marley?
0: Ja. Oh, lekker. Snap ik. Ja, daarom.
1: Oh, heerlijk. Hangmatmuziek.
4: Leon werkt ook in de coffeeshop, hè? Dus jij hoort dit regelmatig.
0: Nou, daarom.
3: Ja, ja, ik ben fan van reggae en dit hoor je altijd in de coffeeshop, hè? Dus ja, dat is echt...
1: Dan gaan we die toch gewoon draaien. Nou, Linda, veel plezier en een mooie dag, hè?
0: Hartstikke.

0: Platenpraktijk is weer geopend. Wel weer een tijdje terug eigenlijk. Maar er zijn nog steeds altijd mensen die platen zoeken. Want hoe heet toch dat ene liedje wat zit te dwarrelen in je hoofd? Je hebt nogal flarde tekst. Misschien nog een woordje hier en daar. Laat het achter als jij zo'n muzieknoodgeval hebt via de site radioveronica.nl. Daar vind je de Dr. Pop praktijk. En we zaten al in zonnige sferen, maar we hebben iemand aan de lijn die zoekt ook een zomers liedje. Patrice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij zoekt iets zomers, hè?
1: Ja, klopt.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je op een dag als vandaag daar wel behoefte aan hebt dat je ook weet wat je zoekt.
1: Het hele liedje zit bijna in mijn hoofd. Ik weet alleen nul tekst.
0: Nul tekst, oké. Okay. Maar je kan het neurien, zei je?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Kom maar door.
1: Even denken hoor. La la la la la la la la la la la la la la. La la la la la. En iets met ai, ai, ai, ai.
0: Ai.
2: Ja, jij maar kennen wel.
0: Ja, Leo gaat bij Leon ook een lampje branden.
1: Ja, het is wel een bekend liedje, maar ik heb me helemaal kapot gezocht en ik kon hem nergens zenden.
0: Wacht eens even. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
0: se desnuda de impaciencia ante tu voz. Komt dit bekend voor?
1: Ja, dat is hem.
0: Dit is hem.
1: Ja.
0: Oh, ja. Nou, we zitten in de sfeer, hoor. Burbujas de amor. Wat betekent dat ook alweer? Bubbeltjes van de liefde.
1: En
0: het is van Juan Luis Guerra.
1: Oké. Nou,
0: het was een top 10 hit in 1991.
1: Nou, dan heb ik hem toen een keer gehoord.
0: Ik weet het zeker. Grote hit. Zal ik hem draaien? Dan vergeet je nooit meer.
1: Ja.

0: Bubbeltjes van de liefde, heerlijk. Het werd gezocht door Patrice uit Heteren. Oh, kan het toeval zijn, dat geldt er ook daar Heteren aan toe vandaag. Het was Burbujas de Amor, Juan Luis Guerra. Heb jij ook een muzikaal vraagstuk waar je mee rondloopt? Niet opkroppen! Laat het achter via radioveronica.nl. Zometeen als een achterlijke gaan wij door met het basispakket van de popmuziek, de letter L.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: De keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de keukenkampioendivisie. Live op ESPN.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. On
2: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
7: Het is

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 9 uur.
5: Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. De 100 asielzoekers die gisteravond naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn inmiddels weer terug bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen en in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisternacht nam Stadskanaal alle groep asielzoekers op. Het is nog de vraag of het vandaag allemaal wel goed komt daar, of dat er weer een andere plek gezocht moet worden. De parkeergarage naast het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is vanaf vandaag weer open. 2 jaar geleden stortte in de garage de hellingbanen in. Die zijn nu hersteld. Ze zijn overdekt en extra stevig gemaakt. De hele garage heeft een uitgebreide veiligheidscheck gehad. En opnieuw zijn tientallen gal-in-gal-slijterijen vandaag dicht. Vorige week vrijdag was dat ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindbod voor een nieuwe cao. Daarin krijgen ze er 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondagtoeslag gehalveerd. Ja, en dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Het weer nog vrij zonnig vandaag, maar vanmiddag wel ook wat stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Maar op de stranden, daar waait het wel en daarom is het daar wat koeler.
5: Oh jee, jongens. Nou, neem even een zuidwestertje mee.
6: Ja, is wel lekker verkoelend, denk ik.
5: Allemaal goed. Lekker. We hebben 8 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A28, Zwolle Amersfoort bij Amersfoort zelf. Daar is een ongeluk gebeurd, 1,5 uur vertraging. En daardoor ook de andere kant op. A28, Zwolle Amersfoort bij Elspeet door een ongeval 3 kwartier. En de A28... Utrecht-Zwolle. Je moet eigenlijk gewoon de hele 28 even helemaal vergeten. Want daar sta je in de file bij...
7: Hoevelaken!
5: 12 minuten.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu bij Vibra. Dat is die glasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
12: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Ik wil
15: zoveel als Dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Let's go!
3: Dit is Radio Veronica.
4: Gerard Ekdom.
5: Is Veronica. En we gaan door met het basispakket van de popmuziek. En we zijn gebleven bij de letter...
3: Letter L.
5: De L. Dat zijn de laatste L'tjes, want we gaan langzaam zeker richting de M. En dat is ook een grote. Maar we hebben er nog een paar die gehad. En Luc heeft het daar helemaal... die heeft dat in de gaten, hoor. Dat we er één die gehad hebben.
21: Goedemorgen. De plaat die zeker in de lijst moet staan is die van The Kinks met Lola.
5: Precies.
21: Dat was mijn tweede officiële singeltje ooit. Het begin van ontzettend veel. En ik heb daar hele goede herinneringen aan. The Kinks dus met Lola.

0: geproduceerd door Jeff Lynne. Die van de Electric Light Orchestra, dat hoor je wel. Die produceerde een hoop in die periode. Tom Petty en de Heartbreakers met een vogel erop. Ja, daar is de vogel, hè. Learning to Fly.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: En daarvoor, ja, Luc kwam met de suggestie om The Kings met Lola te doen. Het is zijn eerste single geweest. Dan moet je weten dat hij in 1970 ook al een hit was. Maar dan in de studioversie. Dat was de eerste single die hij toen kocht. Maar 10 jaar later, in 1980, werd het opnieuw nummer 1 in Nederland in de live-uitvoering. En die drijven dan maar even de Kings bij de L natuurlijk, Lola. Want we zijn nog steeds bezig met het samenstellen van het basispakket van de popmuziek. Welke liedjes hebben eeuwigheidswaarde? Moet je minstens 1 keer in je leven gehoord hebben. We zitten nog steeds bij de letter L. Daar gaan we wel een langzame afronding van maken. Maar misschien ontbreekt er nog wel eens wat. Ja, dan moet je ons maar even laten weten welke dat dan is. En dan maken wij de balans op. René uit Den Helder, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Oh, René, jij hebt een L.
3: Ja,
0: ja, we knappen,
3: een hele mooie L.
0: We knappen nog even een L'tje.
3: We gaan naar links, naar left.
0: Want we gaan even naar de jaren 80. Dit is geproduceerd door de man, the man who invented the 80s. Zo noemden ze hem destijds, Trevor Horn. Want wat gaan we draaien, René? Wat ontbreekt er volgens jou nog?
3: The Pet Shop Boys met Left to My Own Devices.
0: Oh.
3: En een alarm erbij.
0: Ja. Ja, we zullen hem hebben.
3: Daar is hij.
0: Ik ga het hoedje opzetten, ja?
3: Oké.
0: Dankjewel, René. Een goed weekend.
3: Goed weekend.

0: onder andere deze, The Less I Know, The Better, bij de L. En daarvoor, dankjewel voor het toevoegen, René uit Den Helder. Die kwam namelijk met de Pet Shop Boys aanzetten, Left to My Own Devices. En een hoop hartjes daarvoor ook zeggen, oh, eindelijk, Left to My Own Devices, zegt Chris. En Happy van Dennis zegt, dat is het leuke van deze van het basispakket. Ik had deze gewoon nog nooit gehoord van de Pet Shop Boys, maar wat een fijne. We zijn bezig met de letter L in de afrondende fase. En Olaf, die komt met een suggestie.
1: Hey, goedemorgen Gerard en team. We zijn nu bij de L. Ja. Dus ik dacht zelf eigenlijk aan Love and Pride van King. Dat is toch de ultieme One Day Fly.
0: Zeker.
1: Mag zeker niet ontbreken in de lijst. Hey, fijne uitzending. Doei.

0: De ideale one day fly, zei Olaf over deze man King, inderdaad, een love and pride.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl.

0: Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Sinds 1999.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Hi, Veronica, verkeer. 8 vertragingen en dit zijn de langste. De A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens, 13 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort bij
10: Hoevelaken.
9: Daar staat de auto met pech en daardoor 12 minuten. En verderop op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet door een ongeval, 21 minuten.
11: Gerard Ekdom.
9: Het basispakket en Losing My Religion.

0: met Anderson .Paak. Onder de naam Silk Sonic. En daarvan was dit de eerste single en die is fantastisch. Leave the Door Open.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Bij de L natuurlijk, ja zeker. En daarvoor, och man. Ja, het gezegd ook. Had je R.E.M. nog niet gehad, joh, met Losing Memory liedje. Die moet bij de L. Ja, natuurlijk. Nou, dat is op de valreep zeker gebeurd. We zijn bezig met het basispakket van de popmuziek, de letter L. Een hoop mensen komen met platen die wel al geweest zijn natuurlijk.

geweest, dus die moet wel gedraaid worden. Hallo, David. Hebben we niet genoeg tijd voor dit? Kom op nou.

0: geproduceerd door Nile Rodgers. Jawel, daar is hij weer. Hè? David Bowie. Uiteraard, Let's Dance.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Ja, we zijn er nog flink bij bezig. Nog een hele week gaan we door met het samenstellen van het basispakket. Liedjes die je minimaal één keer per jaar, of nou, één keer in je leven vind ik, moet horen. Maar bij ons misschien één keer per jaar. En zo af en toe komt er een plaat binnen, meerdere malen. Ik denk, hé, maar dat is toevallig. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, vrachtwagenchauffeur.
2: Ja, ik zeg al, pak de lijst er maar bij.
0: Ja. Annie, hebben we de lijst erbij? Niet. Ja, oké. Okay. Of je getal tussen 21 kunt noemen, dan gaan we kijken welke er staat.
2: Nummer 12.
0: Welke staat er, Annie?
3: Met welk schoeisel rijd je het lekkerst?
0: Oh, goeie vraag.
2: Nou ja, officieel mag ik niet op sokken, maar ik rijd meestal gewoon met mijn werkschoenen aan. Ik ben niet zo van de schoenen uit, schoenen aan, de schoenen uit. Dus ik hou mijn schoenen gewoon aan.
0: En daarom vind je ook vaak van die eenzame schoenen langs de weg.
2: Ja, die liggen op de deur, op de treedplank.
0: Ja, die vallen dan naar buiten, ja. Dat is waar het vandaan komt. Ja, Peter, jij hebt een goeie bij de L die er zeker nog even bij moet. En waarom?
2: Ja, live and learn. Ik denk, het is prachtig mooi zonnig weer. Ik was al bang dat ik hem al gemist had. Ik heb niet de hele dag gisteren en zo kunnen luisteren. Ja. Dus ik denk, nou, gokje. Maar blijkbaar is hij nog niet geweest.
0: Hij is gewoon nog niet geweest. Nou, dan moeten we dat maar duidelijk. Maar het is een oude alarmschijf. Oude alarmschijf ook, zeg jij. Dus kunnen we deze draaien?
4: Dit is een oude alarmschijf.
0: Ja, 1992 alweer. Peter, ik hoor hem al.
2: Dankjewel.
0: En een goed weer.

0: aller tijden.
1: Dit is het basiskapet.
0: Dit is het basispakket.
1: Op Radio Veronica.

0: is The Drug. We pakken hem in, de letter L. Bij deze afgerond. Zometeen is Marisa hier. En zij gaat met welke letter beginnen? Tot vanmiddag.
1: Lieselot van Prijsvrij.
2: Lot, je bent op de radio, hè?
1: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
2: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
1: Ja, dat wou ik dus zeggen.
2: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
1: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Vandaag moet blijken of er nu wel genoeg ruimte is voor alle asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo'n 100 asielzoekers moesten vannacht mogelijk buiten slapen, tot ze uiteindelijk toch in het Drentse Gieten terecht konden. Hart van Nederland sprak vanmorgen met inwoners van Gieten, waar de een nog een beetje twijfelt.
21: Ja, ik vind het mooi dat Gieten helpt, maar ik begrijp de andere gemeentes wel. Die zien het misschien meer in die zin als last.
22: Hoop je dan dat het bij die ene keer helpen blijft?
21: Ik hoop het wel, ja.
20: Is de ander juist trots dat hun dorp hulp biedt?
23: Ik vind het geweldig. Dat moeten ze allemaal doen, in iedere plaats.
24: Ja, ik vind het prima. Mensen moeten toch ergens terecht buiten liggen. Dat kan ook niet, hè?
20: Inmiddels zijn de vluchtelingen weer terug in Ter Apel. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas. Dat vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen een volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze hun werk weer oppakken. En de Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks. Dat melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. En ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime informatie aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het weer nog vrij zonnig. Vanmiddag wel wat stapelwolken, maar weinig wind. Het wordt 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het wat koeler en het komt door de wind van de zee.
25: Oh, Marijke, dank je wel.
20: Graag gedaan.
25: Eindelijk.
20: Het is eindelijk zover, hè?
25: We kunnen eindelijk los. Nou, je hoort, ik heb daar zin in. Het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 14 vertragingen op dit moment. Dit is de top 3 van de langste files. De A2 Utrecht en Bos bij Everdingen. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging is daar 35 minuten. En de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Leenderheide. Daar doe je er 17 minuten langer over. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen. Bij Oud-Dijk liggen er voorwerpen op de weg. En de vertraging is daar 20 minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
26: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
27: Het is

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
2: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.

0: specialist.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

gaat, dan weet jij welke letter nu komt, hè? Ja, inderdaad, heel goed. Dat is de M. Daar zijn we. Bij de M van mooie liedjes. Denk vooral mee en app me maar welke plaat absoluut wat jou betreft niet mag ontbreken. Dat kan via de gratis Radio Veronica-app. Ja, dat is misschien wel het leukste van deze lijst, hè? Hij wordt ter plekke samengesteld. Maar Kate Bush ga je sowieso horen, dat beloof ik. Net als ABBA en Marvin Gaye.

gemaakt door Gerard met zijn balla. Che idee, ma quale idee. Zoiets, ik probeer dat op mijn beste Italiaans, hè, dat hoor je. Ja, stel je eens voor, je zit in een opnamestudio, er wordt muziek gemaakt en er komt een gast binnenlopen in een campingsmoking. Nou, de producers van die plaat die kijken op en die denken, oké, die zal de instrumenten van Carlos Santana wel komen brengen. Maar als die man de gitaar niet neerzet, maar virtuoos begint te bespelen, dan valt ineens het kwartje. Ja, dit is Carlos Santana. Hij zag er een beetje uit als een verdwaalde opa bij een bushalte, maar van die indruk was niets over toen ze dit hoorden.

voor je wordt gezongen. Prachtig, aldus Steven Engelberts, die Kate Bush de lijst instemde met het beeldschone The Man with a Child in His Eyes. Ja, ook je favoriete hits uit de karaoke bar hoor je in het basispakket. Zometeen ABBA!

0: dit een tikkie anders doet.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
7: When I land my best punch, you will go down.
6: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Ja, goedemorgen. Het is 5 minuten over half 11. Tof dat je luistert naar Veronica en het basispakket. Ik heb de verkeersinformatie van Flitsmeister voor je. De A2, Utrecht en Bos bij Nieuwegein-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd, bijna een uur vertraging. En de A4, Dinteloord-Antwerpen bij Bergen op Zoom. Ook een ongeval, 17 minuten extra. En op de A29, Bergen op Zoom-Rotterdam, staat een auto met pech bij Willemstad. De vertraging daar is 17 minuten. Er zijn nog meer vertragingen die wat korter zijn, maar alsnog super vervelend natuurlijk. Die kan je checken in de app van Flitsmeister.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu.

gebeurt als je van dik hout in een blender gooit met Agda de Munnik en de littekens van een gekwetste ziel? Nou, dan krijg je het liedje dat je zojuist hoorde. De Puma's met Mijn Houten Hart in het basispakket op Veronica. De mooiste Nederlandse songtekst ooit geschreven, dat appte Ellen van de Brink. Ja, Sander heeft ook geappt. Hij zegt, ik ken dit hele liedje niet, maar ik ben diep onder de indruk. Ik heb de auto maar even aan de kant gezet. Ja, dat is mooi, hè? Soms dan gebeurt dat. Dan word je gewoon totaal overvallen door een liedje. En dan word je zo geraakt dat je ineens verandert in, ja, toch een soort van nostalgisch wrak met volle traanbuizen.

jaren geleden live gezien toen we in Engeland op vakantie waren. Ik had kaartjes geregeld als verrassing voor mijn vrouw. En het was een geweldig uitstapje tijdens de vakantie, dat Ed Maarten. Je hoorde Mandy van Baron Manilow. Ja, tegenwoordig lijkt hij op een wassen beeld. Niet omdat hij gebalsemd is, want hij is alive and kicking. Maar vanwege alle botox en fillers. Ja, daar is hij redelijk verslaafd aan, zo te zien op de foto's. Wauw. Oké. Oeh, jongens, luister toch. Ah, dit is fijn toch. Marvin Gaye en Mercy, Mercy Me.

0: Nou, er zijn heel wat baby's verwekt hoor, op liedjes van Marvin Gaye. Mercy, Mercy Me in het basispakket bij Radio Veronica. We zijn bij de letter M en er kan nog meer bij, want ja, dat is het mooie van deze lijst. Hij wordt on the spot samengesteld. Kom maar door via de gratis Radio Veronica app. Deze ga ik zo sowieso draaien.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ja,

0: 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten Stadskanaal en Gieten te hulp. Pas aan het einde van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Het is een goedmaker voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld en dat werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam 13.000 euro in beslag. Veronica Weert, het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het aan de kust iets frisser, maar landinwaarts 25 graden.
0: Oh, lekker! Dankjewel, Joost.
22: Alsjeblieft.
0: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 19 vertragingen, dus ja, die vrijdagspits die begint al weer op tijd. Ik heb voor jou de top 3. De A4, Dinteloord, Antwerpen, Bergen op Zoom. Ongeluk gebeurt, 50 minuten vertraging. En de A12, Oberhausen, Arnhem. Bij de grens, daar doe je er 18 minuten extra over. En tenslotte, de A58, Bergen op Zoom, Vlissingen bij Zoomland. 43 minuten in de rij. Ja, er zijn er dus nog meer en die kan je checken in de app van Flitsmeister.
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
23: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
23: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
24: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
25: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
26: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
28: Voor de makers.
29: Praxis.
30: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
31: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
32: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
33: Boost yourself.
34: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: dat was er weer eentje uit het mapje. Mooi meer stemmig. En Vogue en My Loving. En heb je het stekkertje er net pas ingedaan, dan heb jij de Rolling Stones gemist met Miss You. Oh, dat was ook fijn.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ja, tof dat jij bent ingetuned bij het basispakket. Dat is de lijst van liedjes waarvan jij vindt dat ze bewaard moeten blijven voor de volgende generatie. Ja, geen idee of die volgende generatie erop zit te wachten natuurlijk. Maar dan heeft het in ieder geval niet in ons gelegen. Weet je dat? Ja, het is op alfabet, dus ik zou zeggen, laat je innerlijke Rob Stenders, je innerlijke muziekmissionaris, even los. En vertel ons maar welke track, beginnend met de letter M, zeker niet mag ontbreken. Stardust in the line-up, Music Sounds Better With You, komt eraan na Sinead O'Connor en haar muzikale viering van persoonlijke vrijheid en eigenzinnigheid. Dit is Mandinga.
3: Goedemorgen Marissa. Ik heb nog een mooie om eventueel toe te voegen aan de lijst. Mandinga van Sinead O'Connor. Zou je deze willen draaien? Dank je. Fijne dag.

vers op te strijken. Dat lukt niet natuurlijk. Stardust and the music sounds better with you. Al wat een feest moet het zijn geweest om dat liedje te maken, denk ik dan, hè? Waarschijnlijk plukken ze nog steeds de confetti uit hun haar. Het is het basispakket op Veronica. Ja, en soms kom je een liedje tegen met een levenswijsheid. Ja, die kan zo op een tegeltje op de wc. Zoals deze van de Truckener Keks. Doe alles wat je doet met hart en ziel. Ja, dat is de waarheid als een koe, toch? Zo is het gewoon.

0: Ja, dit liedje, het is toch eigenlijk net alsof je in een film zit, hè? Waarvan je niet zeker weet of die goed gaat eindigen. Want ja, die soundtrack is natuurlijk wel meeslepend en een beetje mysterieus. En toch ook wel een beetje zwart, vind je niet? Misschien wel een beetje donkerzwart zelfs. Je hoorde Max van Paolo Conte. Een man die in 1998 een dikke vette hit wist te scoren met dit jazzy chanson. Waarvan niemand wist waar het over ging, maar iedereen die voelde hem. Er ook echt wel heel veel mensen in de app, hè? Het is toch wel echt heel erg leuk. Bertie zegt van ja, stop dat basispakket maar. Beter dan dit gaat het niet meer worden. Ik ben het eigenlijk wel met je eens, maar we gaan wel door. Ik hoop dat je dat oké vindt. Hey, zo na de break blijven we even hangen in de jazzclub. En dat doen we met Nina Simone. My baby don't care.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Het is 3 minuten over 11:30. Moest even spieken hoor, 11:30. Top dat je luistert naar Radio Veronica. 31 vertragingen op dit moment. Sterkte voor iedereen. En luister naar het basispakket. Hopelijk voelt de tijd dan alsof die een beetje sneller gaat. Ik heb de top 3 van files voor je. De A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Apeldoorn-Zuid. 30 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duiven. Een vertraging van 22 minuten. En tenslotte de A27 Breda-Gorkum bij Hank. 20 minuten extra.
14: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu,
14: Marisa.

0: Jazz Hands, Jordan, Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. Ik had een gesprek met Joost, de nieuwslezer hier in de studio. Hij zei, dat was toch die videoclip met die kleipoppetjes? Hè? Ja, daar hadden we het toch over, Joost? En, Oh, wacht.
1: En toen zei jij, nee, maar dat was toch die andere?
0: Dat was toch Jackie Wilson en Reed Petit?
1: Nou, wij googelen.
0: Ja, en wat bleek?
1: Allebei gelijk.
0: Ja, gewoon in de jaren 80 deden ze een heleboel met kleipoppetjes.
1: Ja, ja,
0: nee, toen bestond er nog geen AI, toen moesten we toch wat. Het mooiste nummer van Nina Simone, dat appte Ilona. We hebben onze dochter naar haar vernoemd. Och, wauw. Ontzettend mooi eerbetoon. Het is het basispakket hier bij Radio Veronica. Coldplay komt voorbij, Magic, die wordt heel vaak aangevraagd. Maar ook Michael Sambello. Ja, in de 80's scoorde Michael Sambello een dikke, vette hit met Maniac. Weet je nog, uit de film Flashdance. En heb jij altijd al gedacht, ja, dat liedje voelt een beetje naargeestig. Nou, dat klopt inderdaad, want het origineel ging niet over een danseres, maar over een ras-echte seriemoordenaar. Sambello zong eerst, he's a maniac, maniac, that's for sure. He will kill your cat and nail him to the door. Gezellig, man. Maar speciaal voor de film besloot hij de kat met rust te laten. En er een vrolijk...

waar een suikerspin stopt, daar gaat Prince verder. Moet even checken hoor. Nee. Nee, inderdaad, er zit werkelijk geen glazuur meer op mijn tanden. Maar toch ook wel heel mooi deze, hè? The most beautiful girl in the world in het basispakket van Prince. En de volgende notering is mede mogelijk gemaakt door Gene Simmons. Je weet wel, van de smeerpoetsjes van de band Kiss. Ja, hij vond dit lied zo fantastisch dat hij de platenmaatschappij hoogst persoonlijk belde. En hij zei, moet jullie even luisteren. Garland Jeffries die heeft nu een lied gemaakt. Die moet je gewoon op single uitbrengen in Europa. Want dat was de platenmaatschappij helemaal niet van plan. Maar hij zegt, doe dat nu. Echt, ik zweer je dat het een hit wordt. En ja, dat klopte inderdaad als een zwerende vinger. Dit is Matador.

0: Recent onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
1: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
2: Toptalenten.
1: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
3: Veronica. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Zo, waar is het warm?
13: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
14: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Het dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of moord. Hij stond te dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Er is een tweede voetbalmiljardair. Na de Portugees Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt, blijkt uit een Amerikaans miljardairsindex. Hij zou niet alleen met de voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en heeft hij zijn eigen sportdrank. En het Rode Kruis maakt zich zorgen om de mensen die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat er verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor de langere termijn. Veronica weer, het is zonnig, maar later verschijnen ook wat stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of zelfs 26 graden.
8: En dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort vanaf Apeldoorn-Zuid. 39 minuten vertraging. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Beest en Waardenburg. 21 minuten. En de A4 Dinteloord-Antwerpen vanaf Tolen. Een half uur vertraging. De rest van de files vind je allemaal in de app van Flitsmeister. En ze zijn korter dan 20 minuten.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
13: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
14: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
16: Topdealweken bij Van Halen. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanhalen.nl. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
17: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
21: Deze week komt je trek aan zijn trekken.
19: Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
21: craving. Domino's.
22: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: vrijdag.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
2: Oh, ik hoop echt dat je lekker met een Bluetooth speakertje buiten ergens in een park zit of in je tuin of desnoods op de bouwplaats, dat je in ieder geval wel lekker buiten bent. En dat je lekker het basispakket aan hebt, want we zijn er weer met in ieder geval een uur lang of twee uur lang het fijne muziek van het basispakket op de radio die ik dan mag presenteren. En daarna gewoon Rob Stennis nog en Wouter Frank en de rest van de bende om je een beetje door het alfabet heen te loodsen qua goede muziek. En we draaien dus de muziek op alfabet en het gaat op titel, want anders zou je natuurlijk heel veel dezelfde artiesten met meerdere liedjes achter elkaar krijgen. Dus we hebben de M nu. Daar zijn we gebleven. De M van Message to My Girl van Split Ends. Dennis Leuzink die zegt, ik verwar dit altijd met Crowded House. Het klinkt een beetje gelijk.
0: Zou je denken, Dennis?
2: Nee, het was bijna dezelfde band. Split Ends zat daarvoor. Tim en Neil Finn die zaten daarin. En Neil Finn die vormde later de band Crowded House. En toen dacht Tim, ga ik ook maar bij spelen. Dus dat kan heel goed kloppen, want het waren dezelfde gasten. Gerard de Lange die reageert erop. Connie Hemkes, dat is wel een goeie. Bij de M. Heel veel M's stuurt ze via de Veronica-app. En dat heeft niks met McDonald's te maken. Crash Test Dummies is natuurlijk een hele goede suggestie om te draaien, het basispakket. Dus die zetten we erbij. Mocht je jezelf ook tegenaan willen bemoeien, doe dat dan vooral ook via een Veronica WhatsApp bericht. Vind ik altijd leuk. Ik had net al een bericht van Dennis Leuzink. En er is ook nog een andere Dennis. Die heeft een heel goed idee waar ik meteen mee wil beginnen. Ik heb een dubbele M voor je. Master of Puppets, Metallica.

0: is de basis van je muzikale opvoeding.
1: Het basispakket bij Radio Veronica. Need to be the ticket to the past now.

0: muziek aan het maken.
1: Is lekker aan het teasen voor een nieuwe plaat. En dat lijkt me heerlijk. Leida die stuurt dat ook. Ze komt weer terug met nieuwe muziek. Leid. Want deze hebben we nu wel gehoord. Maar hij hoort wel in het basispakket. Mercy. Daarvoor Master of Puppets van Metallica. Een dubbele M om je vrijdag lekker mee te beginnen. En Nicolette die zegt nog, wat een baggernummer nu. Nou, dan heb ik nog een baggernummer voor je. Maar wel lekker met dit weer. Dit weekend temperaturen tot 26 graden. Dan mag deze niet ontbreken. De M van de Macarena.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Zo, daar is het warm. Hoor ik daar de bar?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
10: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
15: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister met de 3 langste vertragingen op dit moment. Rijden op de A2 Utrecht-Sertogenbosch. Dan kom je vanaf Beest in een half uur vertraging. De A58 Tilburg-Eindhoven vanaf Moergestel 24 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg vanaf Best 26 minuten. De rest van de files vind je in de app van Flitsmeister en zijn korter dan 24 minuten.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu.
16: Sander.

stromen fijne emmetjes binnen. En ook minder fijne emmetjes, waaronder Marco Borsato met het nummer Mooi. Die sla ik even over, Edwin. Dank je. Dit was de dubbele M van Madonna, Material Girl. We zitten lekker in de dubbele M's vandaag. Want ook nog Master of Puppets gedraaid van Metallica eerder al dit uurtje. Lekker, lekker! Ja, als vader van Mickey mag Tony Basil zometeen niet ontbreken. Dus die knal ik er zometeen even in. En ik zag My Generation nog binnenkomen van zowel The Who als van Limp Bizkit. Misschien allebei wel even draaien.

0: Alle voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB.

0: Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
24: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt. Dinsdag moet hij voor de rechter verschijnen. Met een heet weekend in het vooruitzicht neemt de organisatie van de Europa Run maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route en er wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Koolsingel. Met Europa Run wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. Mensen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten wachten, hoeven niet in de volle zon te zitten. Het Rode Kruis zet op het terrein 5 open tenten neer voor beschutting. Ze zijn niet om in te slapen. Het is al dagen overvol in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk waar mensen die er vanavond niet terecht kunnen naartoe moeten. Veronica, weer nog zonnig, maar later ook wat stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts maximaal 26 graden.
1: Veronica, verkeerde flitsmeister, vielen op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Urmond en Airport Maastricht. Aken 24 minuten, de A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Beest 44 minuten en de A73 Maasbracht-Nijmegen vanaf Vierlingsbeek 23 minuten vertraging. De rest van de files is korter dan 23 minuten en vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Ja, voordat ik

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.

0: Lunchpakket.
1: De beste muziek van A tot Z.
2: Met de A van Adele, maar de M van Make You Feel My Love. De M ook van Mr. Blue Sky. Welkom in het basispakket. De beste muziek van A tot Z. Alsof we onze cd-kast een beetje opruimen, in de juiste volgorde zetten en samen met jou eigenlijk bij ieder liedje bepalen. Heeft dit eeuwigheidswaarde? Is dit iets wat ook de volgende generatie moet horen? Ja of nee? Bemoei je daar vooral mee via de gratis Radio Veronica-app. Ik ben heel benieuwd naar jouw mening en ook naar liedjes waarvan jij denkt, och, die zullen jullie misschien wel vergeten zijn. Deze niet hoor. Simon & Garfunkel en de M van Mrs. Robinson.

ben heel benieuwd waar de M voor staat. Ik kan er in ieder geval lekker mee dansen. Moving on up, weer een lekker dubbel emmetje. Cora die reageert erop via de gratis Radio Veronica App. Die zegt yes, M people, thanks. Hij stond in het basispakket en nu is het tijd om even terug te schakelen. Poch, het is ook veel te warm, hè. Mad World, Gary Jules en Andrews Michael bij Veronica.

0: Oeh, had je hem al herkend? Ik gooi hem er per ongeluk in, maar hij komt er wel zo aan. Het is De La Soul en Me, Myself and I ook bij de M zometeen op Radio Veronica. Als mede ook de Manic Street Preachers, weer een dubbele M, Motorcycle Emptiness en Cat Stevens onderweg.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Passie voor techniek? Mooi. Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walra Badtextiel 1 plus 2 gratis.

0: Veronica. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister met de drie langste vertragingen op dit moment. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord vanaf Born 36 minuten. De A2 Utrecht-Hertogenbosch vanaf Culemborg 35 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Schaarsbergen een uur vertraging door een ongeluk. De rest van de files vind je in de app van Flitsmeister en is korter dan 35 minuten.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu
2: Sander Hoogendoorn.

Radio Veronica basispakket met de M. De M van Me, Myself and I, De La Soul. De M van Magic zometeen, Pilot komt eraan. En natuurlijk mag ook MacArthur Park van Donna Summer niet ontbreken in het basispakket bij de letter M. Maar welke mag nog meer niet ontbreken? Laat je horen via de Veronica WhatsApp.

0: deze zomerse vrijdag. Have fun zometeen met meer basispakket, meer emmetjes om je vingers bij af te likken. Met Rob en Gerard. Veronica.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad.
11: Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
7: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Zo, waar is het warm?
21: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
22: Hey buurman.
23: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
22: Stef?
23: Ja?
22: Waar bel jij nu mee aan?
23: Je Ring videodeur. Ah, ja.
24: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
25: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
26: Honor the craving.
27: Domino's.
28: Radio Veronica.
29: Met het nieuws. Het is 2:00.
30: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers hoeven dan niet in de volle zon in het gras te zitten. Medewerkers van Vluchtelingenwerk die zijn nu in Ter Apel om te controleren hoe het met de asielzoekers gaat. De aantal plofkraken in ons land is enorm gestegen. Het zijn er al 15 tot nu toe dit jaar. Terwijl er heel vorig jaar 4 plofkraken waren, zegt de politie. Doordat het criminelen steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op zogenoemde sealback-automaten, waar ondernemers geld kunnen storten. En wie een cv-ketel heeft, krijgt er binnenkort verplicht 4% groen gas in. Dat is milieuvriendelijker, maar gaat ook iets meer kosten. Volgens klimaatminister Van Veldhoven gaat het om €15 extra per jaar per gezin. Groen gas wordt gemaakt uit afval of mest. De Eerste en Tweede Kamer moeten het plan nog wel goedkeuren. Het weer zonnig, in het noordoosten ook wat stapelwolken. Het is van noord naar zuid 21 tot 26 graden. Morgen nog een paar graden warmer. Dan de files, die is al behoorlijk druk. Door het begin van het Pinksterweekend gaan veel mensen er nu op uit. 88 meldingen, dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel een half uur extra. A2 Eindhoven-Maastricht voor Meersen 26 minuten. Dan de A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven 16 minuten. A27 Almere-Gorkum voor Houten 19 minuten. Door een spoedreparatie is daar maar 1 rijstrook open. En een eerder ongeluk zorgt nog voor veel vertraging op de A50 tot slot. Apeldoorn richting Arnhem tussen Beekbergen en Waterbergen. 1 uur en 5 minuten erbij.
31: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
32: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
33: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
32: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
34: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
35: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
36: Ik wil als dino.
37: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
35: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
38: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
39: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
40: Joehoe!
39: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
38: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
41: Mijn internet is traag, maar ik wil doorstroom.
42: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
41: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
42: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik
0: wil
1: snel.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Het lijstje van ene Frank Evenblij. Ja, een speciale pleidooi gaan we nog over dit nummer van Hallo. Luister even naar die drums. Even Stuart Copeland. Dat is de reden waarom ik ooit achter een drumstel terecht ben gekomen. Door de drums van dit nummer Message in a Bottle. Dus die moest erin.
1: Radio Veronica. Het basispakket.
0: We zijn er weer, hè?
2: Het schijnt inderdaad toch een hele bijzondere drummer te zijn. Nee, ik ben geen little drummer boy. Jij hebt ook nog een kit ergens.
0: Ik ben één keer van slag geweest.
2: Ja, precies, ja. Maar hij schijnt iets te doen met tegenritmes en zo. Het schijnt echt werkelijk fenomenaal te zijn. Elke drummer ter wereld roept, ja, het Police soundje is goed. Maar dat komt ook voor een groot gedeelte door de drum. Dus.
0: Komt door hem, want hij raakt een hoop pannen. Ja. En een hoop deksels ook. Ja. Dus het gaat deksels nog aan toe. Het gaat goed.
2: Ja. Laatst nog een filmpje gezien. Onderling gaat het nog niet zo goed. Maar, zegt hij, als we het gewoon even over mekaars kinderen hebben en zo, met de andere leden van de Police, dan gaat het helemaal goed. Maar
0: ja, maar dat ligt ook weer gevoelig, want ik begrijp dat Sting in ieder geval geen cent aan zijn kinderen gaat geven van al die royalties. Kan je helemaal niet even hebben. Goed, we zijn bezig met het basispakket van de popmuziek. En we zijn bij een, en ik weet, bij mij in de kast is het bij artiest altijd heel druk bij de M.
2: Ja. Ja, dat is bij titels ook, hoor.
0: Maar titel ook wel, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Dus als je een liedje hebt waarvan je denkt, nou, deze titel begint met een M en die is nog niet geweest in het basispakket, dan moet je je eventjes melden bij ons via de app van Radio Veronica. En wij zitten hier met twee schermen driftig mee te lezen.
0: Ja, we hebben een enorme redactie, 100 man groot, die zich inzet om alles mee te schrijven. Dus dat komt goed. Hopelijk zit die van jou er dan ook bij. Ja. Dus we slaan ons op deze prachtige vrijdagmiddag door de letter M. En dat is met een, dat is met er eentje. Het is dan wel vrijdag, maar we moeten even vooruitblikken naar Pinkster maandag.
2: Monday.
0: Zijn we gewoon vrij, hè? Tenminste.

0: zo leuk als het origineel een keer hoort.
1: Ja, die is heel rustig, hè?
0: Die is zo rustig dat je... Ja.

0: Ja, dit is de originele versie, maar die...
1: Die
0: Freemasons, ja, wat een geweldige versie is dat. Bij de M, want we moeten natuurlijk wel een beetje laten merken dat het vrijdagmiddag is. En dat krijg je met dit soort liedjes. Mesmerized moest bij de M, vonden meerdere mensen.
1: 90% van de redactie is inmiddels weggelopen, dus we moeten samen flink door het postvakje heen.
0: Ja, komt goed. Ja, komt goed, want we hebben echt genoeg klapblokken hier liggen om alles bij te houden, dus dat komt ook uit.
1: Ik heb hier één velletje.
0: Je hebt één velletje. Ja, maar ik heb genoeg laders. We zitten voor alle duidelijkheid in de platenkelder.
1: Ja, dat is waar.
0: Want we zijn even, ja, er zitten dicht bij het vuur. Hè. Alles ligt hier ook.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: We kunnen zelfs kiezen voor een krakend exemplaar. Als dat zou moeten, is geen probleem.
1: Ja, even uit die roemruchte vinylkelder van je wat halen straks. Wel
0: zou
1: leuk,
0: kunnen.
1: Ja. Heb jij wat ecstasy in huis ook?
0: Ik geloof dat ik inderdaad ecstasy.
1: Ja?
0: Maar ik geloof ook dat ik de aanvraag in kwestie... Want een hele hoop mensen zeggen, ja, ik heb hier een hele lijst. En een van die mensen is bijvoorbeeld Fulco Bakker. Die zegt, oké, jullie zijn nu bij de M in het... in het alfabet, dan is het tijd voor dubbele punt. Nou, er komt met een lijst aan. Het is gewoon een top 10, maar we hebben er maar één gekozen dan even, Fulco. Dus we hebben hem zelf ingevulcoat, zeg maar. Want dit is inderdaad ecstasy. Op de rand van de jaren 70, het was 1979. Hoe hoog is de top 40 ook weer?
1: Nou, daar zal niet veel zijn geweest, 29 of zo, denk ik. Ja, we zoeken het op.
0: We're only making plans for Nigel. Where

0: kerst krijgen we er ook nog wel eentje van. Dat kan niet anders. Census working overtime. We hebben het nog even uitgezocht. Hoogst genoteerde notering voor dit nummer was 32, nog lager. Nummer 32.
1: Maar wat een klassieker.
0: Mooi. Absoluut. Het was Making Plans for Nigel. Het is natuurlijk even geleden dat wij bij elkaar waren.
1: Ja, we moeten toch weer eens vaker bij elkaar gaan wonen.
0: Zullen we het vanaf nu gewoon weer... Zal ik om even te vieren dat het weer zover is. Gewoon even een oude westen vrijdagmiddag ding al draaien. En officieel weer zijn. Het basispakket, de letter M.
1: Ja, Monique van Ark, Hans, Guido, Robin waren eigenlijk allemaal verantwoordelijk voor deze. Was het de eerste van Simply Red? Ja, hè?
0: Dit was de eerste hit.
1: Ja. Nog bedankt overigens dat jij via een verzamelcd'tje de goeie van Jericho.
0: Ja,
1: want ik ben dus alles aan. Maar ik ben alles aan het invoeren. Spotify-lijstje voor het basispakket. Maar die goede versie staat er nog niet op.
0: Hey, sorry nog.
1: Ja, geeft het.
0: Wordt aangewerkt.
1: Moet voor betaald worden, maar of ja, geld. Money's too tight.

0: Origineel trouwens van de Valentine Brothers. Niet van Simply Red. Dus het eerste hitje dat hij ooit had, was al een cover. Ongelooflijk, hè, maar goed. Het was maar niet zo'n tijd te mentionen bij de M.
1: Jij hebt hem vast wel eens geïnterviewd, of niet?
0: Een paar keer.
1: Hij lijkt mij een bloedchagrijn, maar is dat nee?
0: Schijnt dat je erover begint.
1: Ja?
0: Het eerste interview dat ik ooit met hem had, was hij strontzagrijnig. Ja. Pas bij de derde vraag kreeg hij de gaten, maar deze gast weet alles van mij.
1: Toen ging het best gedaan.
0: Het blik ging open en hij stopte niet meer met praten. Hij heeft alleen maar gepraat. Ja. Het ging maar, dat was de tijd van Sunrise, was dat?
1: Hij moet gewoon het gevoel hebben dat je een beetje je best gedaan. Dan is het goed.
0: Maar het tweede interview is nog leuker.
1: Ja?
0: Dat was namelijk in de Whistler Studios. Dan moet je weten, het nummer wat je net hoorde, Marius de Tijd, de Mensen, een hele picturebook album, is opgenomen in de bossen van Hilversum, ja, in de Whistler Studios. Dus ik zit daar met hem, met mijn cassette recorder, toen nog minidisc speler.
1: Ja.
0: En ik vind het een leuk gesprek ook, jongen. Hij zegt, we hebben het hele album hier opgenomen en ik denk dat tussen de schuiven moeten nog spaghetti resten van mij liggen. Ja. Dat heb ik gedaan. Ik heb geknoeid in jullie mengtafel. Sorry nog. En leuk, en ik maak het interview af en we gaan op de foto en ik kom naar huis en ik stop het diskje in de speler.
1: Ja.
0: En je laat het nooit.
1: Nee.
0: Niks.
1: Ach, nee.
0: Niet opgenomen. Dus ik dacht, wat nu joh, wat is dit? Wat moet ik in godesnaam doen? Dus ik de plaat van de speler, ik zeg, luister, ik heb een klein probleem, want hij heeft niks opgenomen. En toen zei hij, dan heb jij een geweldig gesprek gehad met Mick Hucknall, wat nooit iemand zal horen. Dus ja, dat is gebeurd. Het tweede gesprek was wel heel leuk.
1: Ja. En is er geen derde gesprek geweest?
0: Nee, maar ik verwacht elke week een telefoontje. Zo terug bij de letter.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Exact 2:30, dit meen je toch niet?
1: Wow.
0: Zou die als Sief hier was geweest, zou hij zo trots zijn geweest. Het allerlaatste nieuws, Sief Roskam, goedemiddag.
8: Goedemiddag, ook op afstand ben ik ontzettend trots op jullie. Bedankt. De handel in producten uit illegale Israëlische nederzettingen moet verboden worden, vindt het kabinet. Er is al lange kritiek op het geweld van Israëlische kolonisten in Palestijnse en Syrische gebieden, ook internationaal. Het kabinet wil voorkomen dat de nederzettingen blijven bestaan dankzij de handel met Nederland. Asielzoekers die het aanmeldcentrum in Ter Apel niet in mogen omdat het er te druk is, kunnen in tenten voor de ingang afwachten waar ze naartoe moeten. Het Rode Kruis zet ze neer vanwege de zon. De tenten zijn niet om in te slapen. En het is nu officieel, de succesvolle trainer Pep Guardiola vertrekt bij Manchester City. Hij won daar de afgelopen 10 jaar 15 prijzen, waaronder 6 landstitels. In een afscheidsvideo zegt Guardiola geen reden te hebben voor zijn vertrek. Nee, hij voelt het gewoon diep van binnen.
1: Ja.
8: Oké.
0: Ik maak me zorgen, Siet. Ik zit met een schuin oog naar de files te kijken... maar het lijkt wel een pinksterweekend of zo. Het is er in godsnaam aan. Oei. Waar staan al die knelpunten?
8: Ja, ze schieten als onkruid uit de grond. Er zijn nu op meer dan 100 meldingen inmiddels. Ja. Dit zijn de meest opvallende. Nu de A27 Almere richting Gorkum. Voor Houten 22 minuten door een spoedreparatie is maar 1 rijstrook open. Dan de A27 Utrecht-Breda voor Gorkum. Een 30 minuten extra. Daar heeft de brug open gestaan. En op de A28 Golle. Dat is dus een samenvoeging van Groningen richting Zwolle.
0: Golle, mooi is dat.
8: Ja. Voor afrit Westerbork 33 minuten.
0: Jezus. Nou, heel veel sterkte allemaal. Gelukkig hebben we daar de ideale begeleiding bij. Namelijk

0: met de letter M. En ik zie deze al veel binnenkomen.
1: Ja, Erik net.
2: Erik al.
1: Ja, seconden geleden, nu al op de radio.
0: Hoe snel kan het zijn?
1: Wat een service.
0: Wat een service. Modern Love. Dan hebben we het over David Bowie. Is hij binnen of buiten eigenlijk? I know when to go out. Ja, wel hier naar buiten.

0: Jij hebt ook staan huilen toen ze dit live deed hebben in North Sea Jazz.
1: Dat is wel bijzonder, hè? Dat, we zagen gewoon een heel peloton aan radiomedewerkers staan.
0: Ja.
1: En die hielden het allemaal niet droog. Hoe hard en macho ze van buiten ook leken bij Midnight Train to Georgia van Gladys Knight. En hoe lief en intens dat gezongen werd ook. Ja.
0: Ongelooflijk. Ja. En wat zijn we blijken toch mens te zijn.
1: Uiteindelijk wel onder dat macho panzer.
0: Onder dat macho panzer. Oh, ik zal deze, ja, deze moet ik even doen om overheen te praten. Want deze komt echt heel veel binnen in de app. Zie ik al 5 keer. Het zijn de Muppets.
2: Manamana.
0: Met Manamana. Ik heb het singeltje hier.
2: Manamana.
1: Ja, verdomd. Wat heerlijk.
0: Heerlijk is dat, hè?
1: Toesje. Eens even kijken of ik ze allemaal nog ken.
0: We hebben de Kermit natuurlijk. Ik zie hier, Luc heeft hem aangevraagd. Jenny heeft hem aangevraagd. Koert Pieper heeft hem ook aangevraagd. Manamana van de Muppets. En ook Frank zegt, ik heb altijd de Muppets leuk gevonden. En ik moet even Manamana.
1: Ik zie hier...
0: Fassie
1: Bear. Wat Animal natuurlijk, had je een favoriet karakter uit de Muppets?
0: Ja, ik vond de Animal fantastisch.
1: Ja, de drummer,
0: dus, ik was weer verslag. Ja. Ja. Dus dat is ja, fijn. Dus we hebben meteen 2 vliegen in 1 spreekwoordelijke klap gehad. Dan zijn die voorbij. En inderdaad, hij komt al binnen, want bij de letter M... ja, het is de langste titel zonder 1 klinker. Want het refrein was nog niet af. En Brad Roberts dacht, vullen we nog wel in? Nooit gebeurd. Ze

0: rennen. Terug naar het begin van het alfabet. Die A er even bij nog.
1: Heerlijk.
0: Dit hoort er voor het eerst bij jou, Rob.
2: Bedankt.
0: Ja. Ja, 1994. Ja. Jij draaide dit, je zei het is een ontoegankelijke schoonheid. Het gaat nooit een hit worden.
2: Je zit er wel eens naast, hè, gelukkig maar.
0: Ja. Het werd een monsterhit.
2: Ik heb een gouden plaat gekregen, volgens mij. Leuk, hè?
0: Je houdt een gouden plaat.
2: Uit
0: van
2: mijn thuis.
0: Dat ga ik gewoon bij je drie keer raak geschoten.
2: Yes, zo is het.
0: Ja. Ja, ik weet nog welke drie, want ik heb zo vaak bij jou thuis gezeten om platen in te voeren in jouw computer in de 90's.
2: Ja.
0: Dus je had Positive K, When I Got a Man. En je had Mansion van Lucy Electric. En de Crisis Dummies van.
2: Ik zou bijna willen zeggen, zou die erin staan?
0: Mansion. Oh, dat is een goede vraag, ja. Zit er bij de M natuurlijk. En we hebben er een hoop. We hebben zoveel post. Het lijkt wel alsof iedereen het hitdossier erbij heeft gepakt. De letter M.
2: Ja.
0: Het zijn er een hoop.
2: Multicolor moet erin. Sombieu Mattis staat erin. Main Street Bob Seger staat er natuurlijk in. Dan Air Supply. Making Love Out of Nothing.
0: At all, ja.
2: Ik weet niet zeker of die erin staat, maar daar kunnen we misschien nog verandering in brengen. Dick die wil graag Money van Pink Floyd. Het is een check, double check.
0: Staat erin, hè?
2: Michelle, My Bell. Gaan we eens even controleren. Mark die wil Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Dan hebben we de Midnight Man van Marius Linotte.
0: Hoop emmen, hè? Hoop emmen zijn dat
2: ook. Het is al een hele hoop emmen. Dan hebben wij, ik ben misschien de duizendste die money wil. Ja, iedereen wil geld.
0: Iedereen wil geld. Het is duidelijk, het is toch de tijd van het vakantiegeld, hè?
2: Dat is Doekoe. Moon over Bourbon Street, een hele serieuze van Sting, maar wel een hele mooie. Ralf Vragen die wil graag Meisje Meisje horen. Weet je nog van wie dat is?
0: Meisje Meisje.
2: Van de Kreuners.
0: Oh ja, ja. Dat is de opvolger van Ik Wil Je natuurlijk. Ja,
2: ik ken het niet helemaal. Menno die wil, dat is een heel lekkere natuurlijk ook. Me Gustas Toe. Mano Chao die staat zeker.
0: Met dit weer is dat extra lekker. Maar Eefje Spierings, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag
0: heren. Hey, hallo. Hoe is het daar? Zit je in de tuin?
3: Ja. Nee, ik ben nog aan het werk helaas, maar vlammende bandjes naar huis straks en de barbecue aan.
0: Giro, de barbecue gedaan ook al?
3: Nee, vanavond.
0: Vanavond, ja. Vanavond, je zit op hete kolen om aan te steken, begrijp ik.
3: Ja, ik zit op hete kolen om naar huis te gaan, jazeker. Ja.
0: Oké, okay, jij hebt een plaat doorgestuurd via de Radio Veronica-app en die moet erin. Er zijn natuurlijk, we zijn bij de M, er zitten een hoop meneren zitten daar ook bij.
2: Ja, zeker.
3: Ja, het was twijfelen tussen twee meneren aan deze kant. Maar ja.
0: Welk is het geworden? Ja.
3: Het is Mr. Brightside geworden natuurlijk van de Killers.
0: Ja.
2: Welke andere mister had je ook nog?
3: Mr. Jones van de Counting
0: Crows. Mr. Double E, Mr. Bob Double E hebben we ook nog. We hebben er heel veel, hè? Mr. Blue Sky natuurlijk.
2: Ja. En en Mrs. Jones dan?
0: Me en Mrs. Jones.
2: Ja, dat is ook goed. Ja. Ook goed. Daar houden we zoveel om uit te kiezen.
3: Wandelende
2: S-kloppen. Ja, je wandelt een lekker stukje mee, hoor.
0: Nou zeg. Ja, als je al samen de bar ziet zitten, wil je wegrennen, hoor. Geloof mij, maar goed. Ik ga hem draaien even. Fijn weekend, hè.

0: van de zonnige kant dit weekend.
1: Lift the bright side. Ja, ik zit me net af te vragen, want dat vertel je wel even terwijl dat nummer loopt. Maar ik denk, hoe weet je dat als voetballiefhebber? Want jij zegt, dit is echt gewoon een volkslied in Engelse stadions.
0: Ja, dat wat wij hebben met ik weet nu, dat hebben zij met de Killers en Mr. Brightside. Ga maar eens kijken, die filmpjes. Overal komt het er voorbij.
1: Dus. Oh, ja. Jij ziet dat gewoon in die clipjes van Killers langskomen.
0: Daar zie ik het.
1: Okay.
0: Maak je geen zorgen.
1: Ik dacht dat je een nieuwe hobby had.
0: Nee, gelukkig. Ik ben bij mijn geloof gebleven. Killers en dit is Matt.

0: lekker deze zeg. Je naam zit er ook in.
1: Ja.
0: Goed luisteren, dan hoor je ergens het woord Stenders voorbij komen. Pretenders en Message of Love. En wie kwamen hier allemaal weer mee, Robby?
2: Nou, een heel leger. Ik slikte er even drie. Mats, Jacqueline, Petra, die hebben dat voor elkaar gekregen. Deze prachtige Message of Love van de Pretenders staat in het basispakket. En Message of Love dringt zelden door tot het nieuws van onze seats. Maar misschien dat hij er straks wat van heeft. Je weet het niet, want we gaan het nieuws toch zo'n beetje.
0: Zeker, we gaan het nieuws. Dan doen we nog een uur M. En die kunnen we de M nog wel even volhouden.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
18: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar €0,99. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
19: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9.99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
22: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 3:00.
10: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Premier Jette is het wel eens met de burgemeester van de gemeente waar Ter Apel onder valt. Die heeft het namelijk over een asielcrisis.
25: Nou, ik denk ook dat het een crisis is. Want als je het 's avonds om 22:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie.
10: Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor dreigen mensen buiten te moeten slapen. Nederland mag niet meer handelen met door Israël bezette gebieden in Palestina en Syrië. Er komt een verbod waarmee het kabinet Israëlische kolonisten wil dwarszitten. Israël neemt steeds meer land in door de oorspronkelijke bevolking met geweld weg te jagen. En een van de bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus uitbrak, is nu ook besmet. In totaal zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 12 mensen allemaal op het schip besmet geraakt met het Hanta-virus. 3 van hen zijn overleden. De bemanning zit in quarantaine sinds het schip maandag binnenkwam in de haven van Rotterdam. Het weer bijna overal volop zon, soms wat stapelwolken. Het is van noord naar zuid nu 20 tot 26 graden. Morgen nog warmer, 24 tot 30 graden. Dan de files, behoorlijk druk, 135 meldingen aan het begin van het lange Pinksterweekend. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. A2 Eindhoven-Maastricht voor Elslo, 21 minuten door een pechgeval. Bergingswerkzaamheden op de A12 Duitse grens Utrecht voor Grijsoord, 17 minuten extra. Dan de A27 Almere-Gorkum, daar een spoedreparatie, 1 rijstrook open. Tussen Utrecht-Noord en Houten daarom 24 minuten extra. A27 Utrecht-Breda dan voor Gorkum, 31 minuten. A28 Groningen-Zwolle, ongeluk gebeurd bij Westerbork, nog een kwartier extra. En de laatste op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg. Een vertraging van 31 minuten.
26: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
27: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
26: Dus nog meer vakantie voor je geld.
27: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
28: Het is

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
10: Domino's. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: toch blij dat ik het ooit live gezien heb. Rod Stewart in de Ziggo Dome, een jaar of wat geleden.
1: Ah, ik niet.
0: Oh, was je er niet bij?
1: Ik niet.
0: Hij deed Maggie.
1: Had hij nog
0: en
1: wij
0: deden allemaal mee.
1: Oh, hey, Maggie mee.
0: Sorry.
1: Had hij nog een goede strot?
0: Hij had een goede strot, Stewart.
2: Radio Veronica.
3: Het basispakket.
0: En een hoop mensen die het mooi vinden. Ook Lawrence die zegt, ach, bedankt voor deze mooie, mijn moeders favoriete zanger.
1: Sam, Jaden en Esther, zij waren allemaal voorstander van deze eerste mooie solo-hit. Het zal maar je eerste solo-hit zijn. En Maggie May, heb jij Rod Stewart ooit geïnterviewd of niet?
0: Nee.
1: Ineens nieuwsgierig naar alle mensen wil ik nu even vragen of je ze geïnterviewd hebt.
0: Iedereen die we nu nog gaan draaien vragen
1: Heb je die geïnterviewd?
0: Ja, die dus niet.
1: Nee, hoe kan dat?
0: Hij is nooit op een pad gekomen.
1: Nee, dat is dan wel jammer, dat moet toch. Hoe is het eigenlijk in principe nu met Rod Stewart gesteld? Hij had toch ook wel last van zijn stem en zo, maar dat is allemaal weer in orde.
0: Ja, hij had last van schorheid. Maar ja, dat hoor je bij hem natuurlijk niet.
1: Heel slecht, maar ook heel leuk. Ja.
0: Sorry hoor.
1: Het basispakket, zijn we mee bezig. De letter M, en die duurt nog wel even. Vanavond zijn we er ook nog mee bezig. Als je emmetjes in het basispakket wil hebben, laat het even weten via de app van Radio Veronica. We lezen driftig mee met z'n 3,5.
0: We hebben trouwens over emmetjes gesproken. Deze man heeft een emmertje op het strand neergezet. Ed, die zegt, ik kan bevestigen, jullie songs zijn 100% strandbedproof. Groeten uit Katwijk aan Zee. En hij vraagt om Magic van Pilot. Maar die hebben we al gedraaid.
1: Ja.
0: Die is al geweest. Zo weet je dat. Voor de rest ook nog veel meer post. Zoveel M's. Want ja, heb jij een goede plaat? Beginnende met de letter M. Want daar zijn we nu in het basispakket. Laat het ons weten. En misschien komt die nog wel voorbij. Je weet het niet.
1: Ron, Isa, Sarah, Ine en Gert. Die hebben allemaal interesse voor een van de hits van vorig jaar. En nog een beetje dit jaar, want die loopt lekker door. En dat is terecht. We zijn hier ook allemaal blij dat zij er is. Olivia Dean.

0: stond in de Ziggo Dome vorige maand, dus ze komt terug, hè?
1: Terecht ook.
0: Ja, in juni nog een keer. Het is een soort greatest hit. Met één album wat succesvol is, vind ik dat heel knap.
1: Ja, je hebt toch een column in het gidsje van Ziggo Dome, dus jij kunt er natuurlijk altijd gratis heen.
0: Ik heb gevraagd of Stennis en Ekdom daarbij kunnen zijn.
1: Oh,
0: is nog pending.
1: Oh, is toch pending.
0: Ik haat dat altijd. Als iets pending is, dan weet je ook. Okay.
1: Meestal niet.
0: Humor was de film, want het wordt helemaal niks. Okay. Het was in ieder geval de Man I Need. Inderdaad al door een hoop mensen omarmd om in het basispakket te knallen. En dat
1: is het al niet.
0: Humor was de film, want het wordt helemaal niks. Okay. Het was in ieder geval de Man I Need. Inderdaad al door een hoop mensen omarmd om in het basispakket te knallen.

0: even de speurneus uitgehangen, Rob.
1: Ja, je hebt een briefje achtergelaten. Oktober 99 was Anouk, Are You Kidding Me? En april 1999, ietsje eerder dus, Blondie.
0: Was deze?
1: Ja.
0: Ja, even naast elkaar leggen. Dit is dus Maria van Blondie. En dit is Are You Kidding Me van Anouk.
1: Dat is alleen versneld.
0: Ja, toen deze nog aan drugs waarschijnlijk. En dat ging werken. Nou, wat grappig is dat.
1: Ja.
0: Nou, hoe dan ook, bij de M, Maria.
1: Ach, iedereen laat zich zo eens een keer inspireren, hè? Dat mag. En het is wel duidelijk volgens mij dat dit een rechtstreeks lijntje heeft om er even jouw drugsassociatie te omhelzen.
0: Dit wordt ook aangevraagd als filler. Dat is mooi. Music to watch girls by.
1: Oh ja, dat is lekker ook hoor.
0: Ik denk, ik zet hem even op de achtergrond. Elke uur hebben we in ieder geval één instrumental gedraaid. Waar we dan overheen gepraat hebben, dat dan weer wel. Want er is weer een plaat veel binnengekomen. En als dat het geval is, dan moet hij erin. Dat kan niet anders. Henk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het?
2: Aan het werk. Dus dat is wel een beetje zonde als ik zo naar buiten kijk.
0: Ja, hoe lang moet je nog?
2: Nou, niet zo heel lang meer.
0: Oh.
2: Formeel tot 5 uur, maar ik denk niet dat ik dat ga.
0: Dat haal je niet, hè? Nee, joh, iedereen is onder
2: huis. Nee, dat gaat er niet worden.
1: Ik dacht het al te horen, ja. Formeel, dat vind ik een hele goeie. Formeel werk ik tot zo laat, ja, goed man.
0: Wij formeel ook tot 4 uur, dus ga met ons mee naar het weekend. Kan ook.
2: Ja, ja. Nou, klinkt goed, ik wou nu om doen.

0: Dus.
1: Ja. Oh, goed zo. Oké. Nou ja, Henk, ja, jij komt met een plaat aan. Die zag ik echt in neonletters zagen wij die hier knipperen in de app. Dus ik denk, moeten je even bellen? Want welke moet er in het basispakket bij de M?
0: Nou, uiteraard Mountains van Pink and the Revolution.
1: Ja, man. Ja. Och.
2: Je hebt ons weer heel
0: en als je daar gewoon een lange versie doet, dan kan je de rest van de uitzending tullen.
1: De makkie-jingle van de week, hoor ik net.
2: Nee, nee, we zitten hier formeel tot 4 uur en willen we ook gebruik maken van onze talenten.
1: Ja, dat redden we niet. Maar dankjewel voor de toevoeging, Henk. En ook Fulco heeft er weer aangevraagd. Die stond in dat lijstje van 15 hits. Dus dan hebben die ook meteen ingevuld.
2: Debbie ook. Die zit in de auto in Blijswijk, niet in de bergen. Maar wil naast Move Closer van Phyllis Nelson toch ook deze van Prince horen.
1: Nou, fijn. Mountains. Dankjewel, Henk.

0: week had ik Kenny Dolver in de studio. Die deed even een Prince medley. Holy shit, dat was dat goed, zeg.
1: Ja, het doet er wel aan de hoort, maar jij bent zo'n fan en je vroeg het me, dus dan doe ik dat.
0: Heerlijk. Zij mocht gewoon toeteren bij Prince en dat heeft ze regelmatig gedaan. Ze vertelde nog een mooie anekdote over een appeltaart.
2: I only eat special things. I don't want your cake.
0: En vervolgens was die hele taart dus op. Had de moeder gebakken. En toen kwam de aap uit de mouw. Prince had die taart opgegeten. Dat is een mooie anekdote. Daar hou ik van. Dit was...
3: Mountains.
0: Fijn dat er nog een andere band is die hem even afkondigt.
4: Ja, In the Dutch Mountains staat uiteraard ook in ons basispakket bij de letter I.
0: Ja. Twee keer gedraaid zelfs, waarvoor nog excuses. En dan nu, eentje die heel veel is aangevraagd.
4: Ja, Nederlands trots in bange en onbange dagen. Earth and Fire en Survivor Memory spelen.

0: zo'n nostalgisch gevoel bij dit nummer. Echt inderdaad. Memories. Alle mogelijke manieren. Vroeger. Naar mijn bescheiden mening misschien wel het beste wat de Nederlandse popmuziek ooit heeft voortgebracht. Prachtige memories van Earth and Fire, zegt Jacob in de app. En er waren er een hoop. Luc, Monique, Piet, Vincent, Remco, Dick Beek, Dick Markerstein. Heel veel dikkies.
1: While my melaton gently weeps, zegt Dennis van der Geer.
0: Mooi zeg.
1: Mellotron.
0: Ja, Mellotron. Earth and Fire in het basispakket. Zoveel emmertjes. Oeh. Je haalt 12 uur vannacht wel, denk ik, hè?
1: Ja, dat gaat lukken, anders wordt het 1 uur, zitten we niet mee.
0: Probleem.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden, 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: voor 3:30. Het allerlaatste nieuws in Amsterdam, dames en heren. Steve Roskam.
1: Goedemiddag. Een asielcrisis wil premier Jette de situatie in ons land wel noemen, zei hij in zijn wekelijkse persconferentie. Het werd deze week zo druk in Ter Apel dat het aanmeldcentrum te vol zit. Asielzoekers moesten voor de nacht snel ergens anders opgevangen worden. Volgens Jette is er vooral een gebrek aan structurele opvang. Een bemanningslid van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus uitbrak, is nu ook ziek. Die persoon had nauw contact met zieke passagiers en zat in Nederland in thuisquarantaine. Volgens het RIVM is hij uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis. En demonstranten van Extinction Rebellion mogen morgen niet het spoor blokkeren bij Utrecht Centraal. Het mag niet van de politie en burgemeester. Toch zegt Extinction Rebellion de actie tegen Israël alsnog te willen doen.
0: Kijk eens daar. Ik maak me zorgen, Siets, want ik kijk weer even met een schuin oog naar de hoeveelheid files. Mijn god! Ja, het is de Pinksterweekend. Men gaat erop uit?
1: Ja, er wordt echt een extreme spits verwacht. Het wordt alleen nog maar drukker. Op dit moment zitten we al op 150 vertragingen.
0: Goedemiddag.
1: Ik zal de drie langste even doornemen. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel een half uur extra. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Hellegatsplein 31 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 32 minuten extra.
0: Och jongens, sterk allemaal. Veel ziet. We gaan door met de M, het basispakket. En we hebben er eentje van vorig jaar.

0: Och, jongens toch. Wat een binnenkomen was dit, hè, vorig jaar.
1: Ja. En deze is voor de eeuwigheid. In elk geval het liedje. Lola Young hoop ik uiteraard ook. Maar het gaat geestelijk niet altijd even goed met haar.
0: Nee, die stortte even in vorig jaar. En daarna was het dodelijk stil, maar ze is weer terug. Maar ja, en nu hebben we weer een hele andere popsterren. Maar dit was wel echt haar, haar meesterwerk. Messi bij de M uiteraard. Want daar zijn we nog steeds mee bezig. En we hebben zoveel liedjes. Zoveel liedjes.
1: Dit is weer de instrumental natuurlijk, hè?
0: Ik kreeg een appje van iemand, ja, die zegt, even zijn naam. Hij zegt, ja, jullie zitten nu ook achtergrondmuziekjes met de M te draaien. Heb je al gedacht aan Man of Action? Nou, daar is die Les Reed.
1: Ja, vooral beroemd geworden inderdaad als achtergrondmuziekje, dus niet zo gek. Meestal praten daar discjockeys overheen, want het was de tune van Radio Noordzee.
0: Internationaal.
1: Ja, internationaal.
0: Ja, ik was er nog niet, maar ik ken het van de filmpjes, hè?
1: Ja, ik ook.
0: Aan de telefoon hebben wij de legendarische Esther, en die zit maar te wachten. Esther, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het wordt er wel tijd voor, hè?
2: Ja, ik moet zeggen, ik zat daar straks in de auto. Toen had ik er helemaal zin in. Maar nu ben ik de badkamer aan het poetsen en daar kan ik het ook bij gebruiken.
0: Oh, ik wou dat zeggen. Ja, nee, wil je het nog wel horen? Maar de badkamer zal zelden zo snel klaar zijn geweest als nu.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja, doe jij met een tandenborstel of doe je het met een lappie?
2: Alleen de voegjes. Ja.
0: Oh, de voegjes. Ja, dat voegt een hoop. Oké, want welke bij de M mag niet ontbreken, Esther?
2: Nou, wat mij betreft More Than a Feeling van Boston.
0: Oh man, ja natuurlijk niet. Die moet erin, die moet erin. Ik hoor hem al.
2: Ja.
0: Voor jou, Esther.
2: Dankjewel, fijne dag.

0: Mijn jeugdheld Eminem, zegt Jelle.
1: Ja.
0: En wat een debuut was dit, hè, zei Taxi Bas.
1: Over Bas gesproken, Man of Action, Les Reed Orchestra, de tune van Radio Noordzee, komt bij hem vandaan.
0: Bas, oh ja, Bas. Ik weet dat hij dat even doorgaf.
1: Over Bas gesproken, het origineel eigenlijk.
0: Ja, ja. Pak hem er even bij. Labi Siever heeft het origineel staan op zijn naam. I got the puntje, puntje, puntje. Yep. Dus hi, my name is puntje, puntje, puntje. In feite heeft hij het zelf in dezelfde basis gegoten, die Eminem.
1: Ja. Short wil nog even weten, maar Kwale Idea, die hoort bij jou, Gerard Ekdom, met heel veel ballen erin. Maar is al gedraaid.
0: Ja, staat er ballen nog, ja, zijn al geweest. Dus ja. De straks al gedraaid staat al genoteerd bij de M.
1: Ja, en nog veel. Jacob Bosga zegt mijn all-time favorite, maar het all-time classic Boston en More Than a Feeling. Jurrit wil nog eventjes Motel California bij de M van de Eagles.
0: Ja, ja. Ha, ha, ha, zeggen we expres. Het is natuurlijk hotel, maar goed, maak er een motel van.
1: En Marjan, horecanova.nl, laat ik maar reclame maken, zegt Messi, dat is toch wel echt een van de allerbeste liedjes van de afgelopen 10 jaar. Dank dat hij in het basispakket staat.
0: Doen wij graag. Voeg vooral toe, hè. Raoul, Elias en Paulien gingen voor deze. Oeh, nu al toeteren. Dan moet het weekend nog beginnen. Chicago. And make me smile. Dat doen we, hoor.

0: Sneeboer, Raoul, Elias, Paulien waren allemaal voor Chicago en Make Me Smile.
1: Maak er een slot aan.
0: Nog maar een keer. Ja, Steve Harley komt natuurlijk veel voorbij. Staat in het basispakket uiteraard. Zijn Make Me Smile.
2: Ze hebben genoeg gelachen. We moeten even gaan bewegen.

0: bewegen. Ook in de discotheek. Move your feet.
1: Wil je nog weten wie ongeveer verantwoordelijk zijn voor het toevoegen?
0: Ja, doe maar.
1: Het basispakket van Junior Senior, dat waren Evi, Marie, Alex, Edwin, Gabriel en Felicienne. Wat een mooie naam, hè?
0: Felicienne, dat is een mooie naam.
1: Ja.
0: De letter M die gaat in volle vaart verder zometeen na 4 uur met...
2: Wout en Frank! Veronica.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebo!
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal deals die je niet mag missen.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
2: Dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks of wat.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Ja!

0: 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
10: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag.
11: Twee mannen die agenten met vuurwerk aanvielen tijdens rellen rond een AZC-protest in IJsselstein moeten wat justitie betreft de cel in. Er is 10 maanden geëist. Agenten werden beschoten met een Romeinse kaars, door justitie een opholgeslagen machinegeweer genoemd. 1 agent raakte gewond. De nieuwste patiënt met het Hantavirus in ons land zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Het is een bemanningslid van het cruiseschip waar het virus uitbrak. Hij of zij is uit voorzorg in het ziekenhuis opgenomen. In totaal zijn wereldwijd 12 mensen besmet geraakt met het Hantavirus. Allemaal zaten ze op het cruiseschip. Nederlandse bedrijven mogen straks niet meer handelen met door Israël bezette gebieden in Palestina en Syrië. Het kabinet komt met het voorstel om Israëlische kolonisten niet langer te laten profiteren van de handel. Zij verjagen de oorspronkelijke bevolking met geweld. Ook internationaal worden maatregelen genomen tegen de kolonisten. En actievoerders van Extinction Rebellion willen morgen alle sporen bij Utrecht Centraal bezetten. Het is verboden door de gemeente, maar de demonstranten willen het toch doen. Ze zijn tegen de handel met Israël. De burgemeester van Utrecht zegt dat er best gedemonstreerd mag worden, maar niet door op het spoor te gaan zitten. Het weer dan veel zon, soms een stapelwolk. Het is rond 25 graden. Vanavond nog lang warm. Morgen en zondag volop zon bij 24 tot 30 graden. De files dan. Ja, we gaan richting misschien wel de drukste spits van het jaar. We zitten nog maar 100 kilometer onder het record van de avond voor Hemelvaart. Het is erg druk dit Pinksterweekend. Veel mensen gaan erop uit. En veel Duitsers komen deze kant op om het weekend door te brengen. Het zorgt voor veel vertragingen, onder andere op de volgende trajecten. De A2 Eindhoven-Utrecht voor knooppunt Empel, 26 minuten extra. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel, 35 minuten. Dan is er net een ongeluk gebeurd op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor afrit Urk nu 12 minuten extra, maar het kan snel oplopen. Ook een ongeluk op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Voor Apeldoorn zelf 18 minuten extra. A73 Maasbracht-Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg ruim 1/2 uur. En tot slot de N57 Rotterdam-Middelburg. Daar is het heel erg druk voor de Haringvlietdam. 41 minuten.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
13: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
14: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
15: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Koeling alarm. Shop nu koeling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
17: Is dit allemaal van jou?
18: Alleen de belangrijke dingen.
19: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
20: Allsafe geeft ruimte.
21: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
22: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Nou, als wij een euro zouden krijgen voor iedere keer dat deze werd aangevraagd, waren we ook rijk. Bob van Hensen.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Bij deze is hier toegevoegd aan het basispakket.
3: Er zitten natuurlijk ook extreem veel M'en in, hè?
0: Bob. Ja. Bij Gerrit en Rob nog...
3: Ja, de Crash Test Dummies.
0: Dat zijn nog meer Emmen, maar wij hebben dan Bob van Hensen. Lieve mensen, welkom vrijdagmiddag, 10 minuten over 4. Het is Siets. Is het al de drukste spits van het jaar of bijna?
4: Ik ververs nog één keer de actuele stand van zaken. Nou, ik kan je vertellen, we zijn een paar kilometer gezakt. Dus de piek lijkt zo rond de 940 kilometer te liggen.
0: Jezus, jongens.
4: Sterker met hemelvaart op 1040.
3: 1040?
4: Ja, dat was toen echt het record. Ja.
3: Maar, dat is wel een record. Ik weet niet eens of het een record is. Maar ik krijg een pushmelding. 25 graden. Het is een eerste officiële zomerse dag van 2026. Lekker.
0: Ja. Oh, en mag ik ook heel even een verhaal van achter de schermen delen? Want ja, ik heb
4: het is trouwens geen record.
3: Oh, dat is geen record? Iets.
4: Het record was 32,5.
0: Oké. Okay. Mag ik wel even iets van achter de schermen delen? Luister, dat vind ik toch wel weer heel grappig. Op vrijdagmiddag hebben wij bitterballen hier.
3: Ja.
0: Maar een collega van ons is voor het eerst met een nieuwe liefde op dit moment in Parijs.
3: Parijs, de stad van de liefde.
0: En app nu vanuit Parijs de bitterballen zijn. Dus ze hebben haar gebeld. En hier voor de deur staat de bitterballen. Nou goed, we kunnen beginnen. Overleg met een... Nee, wie zouden we bellen? Hoe heet hij? Ik versta je niet. Wat zeg je?
3: Frank! Hebben we Frank aan de lijn ook?
0: Ja. Hebben we Frank niet aan de lijn, hè?
3: Nee.
0: Oké, okay, maar wat
4: gaat wel over?
0: Frank is van My Generation, toch? My Generation van de Who. Nou ja, we probeerden Frank terug te bellen, maar er waren meer mensen. En uiteraard hoort die ook in dat basispakket.
1: Dit is de basis van je muzikale opvoeding.
2: Het basispakket.

0: De hoe is toegevoegd aan het basispakket weer bij Teruggebeld.
1: Rick aan de lijn. Rick, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag met Rick.
1: Welke plaat moet nou echt in dat basispakket?
2: Ja, Jamie Lydell met Multiply.
1: De Multiply, uiteraard van Jamie Lydell.
3: Waarom dan? Plaat?
2: Ja, dat is een plaat die mij doet denken aan het glazen huis toen Gerard en Giel erin zaten. Misschien zat jij er ook al in, Wout.
1: Nee,
2: dat
1: niet
2: weet
1: toen.
2: Ik niet.
1: Maar niet
2: Dat was echt de hit. Die was echt geweldig.
3: Nou, ik vind dat een hele mooie. We gaan er bij deze toevoegen. En ik wens je een hele mooie zomerse dag, Rick.
2: Ja, super. Jullie ook. Fijne uitzending. Ja,

0: Even kijken, Man in the Mirror van Michael Jackson is veelvuldig aangevraagd. Maar ik wil even het appje van Jordi erbij pakken, want dat vond ik wel mooi. Die is van 15:51. Nou ja, dat is dan nog snel geregeld. Is Man in the Mirror van Michael Jackson al geweest? In de playlist zie ik hem niet staan. En dan komt de duiding. Een plaat met een boodschap. Eerst naar je eigen gedrag kijken. En dan pas oordelen over iemand anders.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk
0: wil je dat aan Frank doorgeven?
1: Ons levensmotto.
0: Dat laatste heb ik eens hebben. Zonnige groet van Jordi. En er waren meer mensen die zeiden Michael Jackson Man in the Mirror toegevoegd aan het basispakket.
1: We hebben René aan de lijn. René, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Hallo, René?
2: Ja, ik ben Vincent.
1: Ja, oh, ja, dat moet
0: ik
1: het even
0: laat jou even zwemmen.
1: Ja, laat mij maar even zwemmen.
0: Dit heb jij geregeld.
1: Oké, okay, we hebben aan de ene kant hebben we René. René, zeg nog één keer hoi.
2: Hoi.
1: We hebben aan de andere kant hebben we Vincent. Hallo, Vincent.
3: Hallo, Frank en Bout, hallo.
1: Hoi. Wat jullie niet weten is, jullie hebben iets met elkaar gemeen. Namelijk dat jullie allebei dezelfde plaat willen in het basispakket. Ga ik even terug naar René, want René, waarom wil jij hem erin?
2: Ja joh, we volgen Sommieur al een hele tijd. En ja, kom op, heet dat Multicolor, dat is onderhand wel een klassieker geworden, vind ik. Voor een Nederlandse band al.
1: Vincent, stem jij in met het verhaal van René?
3: Ik heb niks toe te voegen, prima, toch?
1: Nou, dan rammen we hem erin.
0: Ja, is dat mijn cue? Dit is de cue. Nu mag ik hem draaien, ook maar. Technicus. Zowel Vincent als René, dankjewel en een mooi weekend alvast, hè?
2: Ja, hoi, bedankt.
0: Dit was wel heel goed, Frank.
1: Dit was leuk, hè? Zo, je brengt mensen samen. En dat is natuurlijk waar wij voor staan ook.
0: Basispakket bij Radio Veronica. Nog altijd...

0: multirollen van Sommieux is bij deze toegevoegd.
1: Siet Roskam hoor je zometeen in het nieuws. Siet, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Straf voor schieten op agenten en boetes voor asielzoekers zijn ongeldig.
0: En een update van de verkeersinformatie. Het is erg druk vandaag.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Het is

0: toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Veronica weerbericht.
7: Er is veel zon. Af en toe is er een stapelwolk en temperaturen zo rond de 25 graden. Vanavond is het nog lang warm. Morgen en zondag, en eigenlijk ook maandag, heel Pinksteren, bloedverziekend heet. Tussen de 24 en 30 graden lekker. Lekker, lekker, lekker. 2 minuten, bijna 3 minuten over 4:30. Dit is het nieuws, ziet Roskam. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. 3 maanden cel voor een man die met vuurwerk op agenten schoot. Het gebeurde tijdens rellen over een AZC in IJsselstein bij Utrecht begin deze maand. Volgens de rechter gaat het geweld alle perken te buiten. Een tweede verdachte is vrijgesproken. Europa neemt meer verantwoordelijkheid in de NAVO, zegt NAVO-baas Rutte.
9: The trajectory we are on, which is a stronger Europe and a stronger NATO. Making sure we will over time, step by step, be less reliant on one ally only, as we have been for so long, which is the United States. So that also for them, they have the possibility and the option to pivot more towards other priorities.
8: Ja, de Amerikanen
10: kunnen geen taal afvasting. Nou,
7: hij is not yet bij de dons geweest.
10: Nee, nee,
7: dat is nog niet.
10: Nee, maar dit is, hij heeft toch in principe volgt hij dezelfde cursus als Louis van Gaal, toch? Of niet?
8: Ja, nou, het komt er ongeveer op neer dat hij zegt dat dus de Europese landen wat meer verantwoordelijkheid overnemen, omdat Amerika ook op andere plekken in de wereld hard zijn werk moet doen en daardoor niet alles meer kan oplossen wat er in Europa moet gebeuren.
10: Zie, nu snap ik het.
7: Ja, nu begrijp ik het. Now I understand.
8: Mooi. En duizenden asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel die in de trein betrapt werden op zwart rijden, kunnen hun boete verscheuren. Ze zijn ongeldig verklaard omdat ze werden gegeven op basis van een verkeerd legitimatiebewijs, schrijft RTV Oost. Namelijk een pasje van de opvang dat ze lieten zien in plaats van het vreemdelingenbewijs.
7: Kijk eens aan. Thank you.
10: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Het is een behoorlijk drukke avondspits. Pinksterdrukte zorgt voor veel files. De meeste vertragingen zijn in de Randstad, midden van het land en in Noord-Brabant. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar sta je 24 minuten te wachten. De A28 Utrecht richting Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk. Daar 32 minuten. A73 Maasbracht Nijmegen tussen Verrij Noord en Nijmegen Dukenburg. Daar 43 minuten. De A76 Aken Geleen tussen Kunnenberg en Spouwbeek, daar 31 minuten. En dan hebben we nog een N-weg waar het heel druk is. De N57 Rotterdam-Middelburg tussen Brielen en de Haringvlietdam. Daar 23 minuten. Overige files vind je allemaal in de app van Flitsmeister. En dat zijn er nogal wat. 953 kilometer in totaal op dit moment.
7: De één na drukste spits van het jaar tot nu toe. Ziet, zeg ik het goed?
8: Ja, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Want ik weet alleen dat de drukste was voor Hemelvaartsdag 100 kilometer meer.
7: En wat hebben we nu?
8: Nu zitten we op 950.
7: Ja, maar die kunnen we toch nog, hè?
8: Die kunnen we nog top.
7: Daar hebben we het hoogste.
8: Ja, dat denk ik wel inmiddels. Ja.
7: Ik hoop het voor iedereen. Sterkte, succes in alle drukte.

0: Kroos, of zoals jij zegt...
1: De Kunti-Kroos, hè?
0: De Kunti-Kroos. En Mr. Jones, ook toegevoegd aan het basispakket. Voor de mensen die naar de radio kijken en denken... het basispakket, what the fuck? Nou, daar zijn we inmiddels ruim een week mee bezig. Wat we doen is een pakket samenstellen met liedjes... die ertoe doen en die ertoe blijven doen. Die je wil doorgeven aan andere generaties. En we doen dat in alfabetische volgorde. We zijn slechts bij de M. Wat moet er op veel letters gaan?
1: Nou, het leuke is wel als je dan die Radio Veronica-app... een beetje aan het doorbladeren bent. Want dat is echt heel verslavend. Er komen fantastische platen komen er binnen. En blijf ze ook vooral sturen. Maar er is één plaat die ik toch echt veelvuldig voorbij zie komen. En dat is Money for Nothing van Dire Straits.
0: Ja.
1: En Money for Nothing van Dire Straits, dat is Wout.
0: Ja,
1: dat zoals, is... zoals Clubby, hè?
0: Nou ja, kijk, muziek is altijd levert herinneringen op. En ik denk dat we het afgelopen maanden dat we deze plaat het meest hebben gehoord... in het stadion van Telstar. Dus ik heb even goed nieuws. We hebben namelijk de stadionspeaker van Telstar onder de knop. Dat is Robert Zand. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: mannen. Hey. En dan moeten
2: hallo
0: we toch...
2: daar.
0: Hallo daar. En voordat we over die Money for Nothing gaan beginnen... Telstar speelde afgelopen seizoen voor het eerst in 47 jaar weer in de Eredivisie. Afgelopen zondag stonden jullie tegen Volendam. Ja. In Volendam. Daar won Telstar. Daarmee is eigenlijk de plek voor het komend seizoen weer veiliggesteld. Jullie moeten toch belachelijk trots zijn, Robert?
2: Ja, het is echt gekhuis geweest. En de berichten die overal vandaan komen, ook naar de stadionspeaker. En je bent natuurlijk maar een van de kleine radertjes in dat hele grote pakketje wat hiervoor gezorgd heeft.
0: Ja.
2: En je hebt er mogen mee genieten vooral. Zo ben ik ook naar Anthony gelopen en heb hem daarvoor bedankt dat ik hiervan mocht genieten.
0: Ja.
2: En dit mocht doen Anthony Correa, voor de duidelijkheid, de vertrekkend trainer. Waarvan ik denk dat hij samen met zijn spelers natuurlijk, ja, daar gaat het spelletje ook om. Maar echt zijn manier van doen, zijn spelopvatting, maar ook hoe hij als mens de club heeft verkocht. Ja, dat maakt dat ik weinig mensen tegenkom die het Telstar niet gunnen. En ik kom zelf uit Haarlem en Haarlem en Telstar, dat was altijd haat en nijd. En ook zondag, toen het publiek van Volendam wat vroeg vertrok, werden ze uitgemaakt voor Haarlem publiek. Dus dat zit er ook nog altijd. Maar ik weet dat zelfs binnen een groot deel van de harde kern, niet iedereen hoor, maar een groot deel, ja, hoopten ze toch wel dat Telstar zou handhaven. En ja, dat zegt me alles, denk ik.
0: Hey, wat is de reden dat jij altijd vlak voor de wedstrijd Money for Nothing instapt van Dire Straits?
2: Nou ja, redelijk bij de opkomst blijven de muziek van de Tornado's. En dat nummer heet Telstar. Komt ook uit het oprichtingsjaar. Dat is helemaal cult, hoort bij de club. Ooit wilde ik het veranderen. Nou, dat was bijna einde stadionspeakers.
0: Ja, dat is bijna klaar.
2: maar dat is ook alweer zo'n plaat die dan op het eind vooral veel voortkabbelt. En ja, je wil juist naar een soort van apotheose. Ook de aftrap moet wel weer een spektakel worden, al stelt hij niet zoveel voor. Dus ja, dan denk je dan over na en dan probeer je wat. En ja, en dit is natuurlijk in mijn beleving het mooiste intro in de popmuziek. En dus het intro genomen en toen het slot daar netjes achteraan geplakt. En dat is precies de tijd die nodig is voor scheidsrechters om nog even te tellen. Of te net kijken voor de grensrechters of de netten vastzitten. En ja, als ze er een beetje opletten ook, dan, ja, dan valt het allemaal precies goed. En dan wens ik iedereen, zoals altijd, een doelbedrijke wedstrijd.
0: Moet je horen. Misschien hebben we het intro nog ietsje mooier gemaakt. Maar ik wil eventjes een klein woordje tot jou richten. Ook namens Frank. En eigenlijk namens ons hele team hier bij Radio Veronica. Wij waren afgelopen seizoen shirtsponsor van Telstar. En dat vonden we fantastisch. Mm. En daar wil ik jullie eigenlijk voor bedanken. Ja. We hebben in de rust mogen draaien. We hebben naast jou gestaan. We hebben daar eigenlijk iedereen ontmoet. En we hebben daar echt een toffe tijd gehad.
1: Ja, we zijn met onze club onderdeel geweest van de club van Telstar.
0: Dus dank je wel daarvoor. Ja, wij zijn in onze groepsapp ging iedereen helemaal uit zijn stekker afgelopen zondag. In positieve zin, toen uiteindelijk jullie wonnen van Volendam. Dus we hebben misschien een paar fragmentjes van die wedstrijd van afgelopen zondag in het intro van Money for Nothing gepropt. Wil je alsjeblieft heel veel liefs aan iedereen met Telstar doorgeven? En we zijn trots shirtsponsor geweest dat je dat even doorgeeft.
2: Dankjewel en ik wil jullie bedanken voor de kans om bij Radio Veronica op zender te mogen zijn geweest. Want als radioliefhebber, ik heb met heel wat kleine omroepjes gezeten, kunnen zeggen dat je daar op zender was, dat telt, hè.
1: Dames en heren,
0: ik voel alleen maar lief.
1: Ah,
0: en even terug naar afgelopen zondag. Een club die me het allemaal gunde. En dan die wedstrijd tegen Volendam. En dan gebeurt er dit.
3: Hardeveld brengt hem in. Daar is Bakker. En die profiteert van de inschattingsfout van Doemar Royster. De schade is hersteld. En het zal aanvoerder Danny Bakker weer eens niet zijn. Met een belangrijke treffer. Telstar terug op pole position. Bal geraakt op de tegenstander. Dat is dan wel binnen de lijnen. Ik kan me voorstellen dat hier nog even naar gekeken wordt. Penalty gegeven. Ronald Koeman junior heeft zich gemeld bij de strafschopstip. En gaat zijn verantwoordelijkheid pakken. Heel opmerkelijk. Want stel dat hij mist. En Volendam kan omschakelen. Koeman staat bijna haaks op de bal. Maar schiet hem feilloos binnen. En rent onmiddellijk de hoek in. Naar de fans. Telstar op 2-1. Met nog een paar minuten te spelen. Dit kan niet meer fout. Een ongelofelijke prestatie van Telstar. Nog een jaar Eredivisie.
4: Natuurlijk komt wel wat spanning bij kijken. En wat ik ook net zei. Ik liep wel naar de bank. Van, wil je wel dat ik hem nu neem? Staat 1-1. Als je hem mist. Met nog 9 minuten extra tijd ongeveer. Ja, hij zei, doe gewoon. Maar je moet hem wel maken. Nou, toen dacht ik, ga het gewoon doen.
5: En ik moet eerlijk zeggen. Hij schoot op aan naar binnen volgens mij.

0: dimensie.
1: Sorry, wat zei je?
0: Nou, ik zei een tijd in dimensie. Is dit een lekker ritje, hoor, die Dire Straits. En Money for Nothing hoorde je in het basispakket. Heeft natuurlijk alles te maken met Telstar, waar die gedraaid wordt in het stadion. En daarom hadden we Robert Sand aan de lijn. Want ja, absoluut de topper is de stadionspeaker van Telstar.
1: En wie hoorde je zingen bij Dire Straits? Wie was die meneer die zong I Want My MTV?
0: Mark Knopfler?
1: Nee. Nee, wie was dat?
2: Was dat Phil Collins?
1: Nee.
3: Dat was Sting.
0: Oh, was dat Sting? Oh, natuurlijk was dat Sting.
1: Alright, basispakket. We zijn bij de M en we blijven nog wel even hangen bij de M. Maar ondertussen ook een mogelijkheid om lekker veel monies te winnen.
0: Bij het spelletje Woordenjacht. Daar kun je veel geld mee verdienen. Als je nu Woordenjacht stuurt naar de Radio Veronica app, dan zou het kunnen zijn en we je zo terugbellen. En dan mag je wellicht meespelen.
1: Zoveel money.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Dit is Radio Veronica.
4: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
6: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas. Zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles voor Wicker en Modifast.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond.
13: Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: soep.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
6: When I land my best punch, you will go down.
5: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Zo, wat is het warm?
9: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Het is

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
5: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
6: Goedemiddag. Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven in door Israël bezette gebieden. Het kabinet komt met een verbod op handel met Israëlische kolonisten in Palestijnse en Syrische gebieden, zegt premier Jetten.
7: We zien de laatste tijd echt een hele snelle uitbreiding van die illegale nederzettingen en een toename van geweld door extreme kolonisten. En daar wil Nederland niet alleen maar in woord op normeren, maar er ook acties aan verbinden.
6: Ook internationaal worden maatregelen genomen. Voor het schieten met vuurwerk op agenten krijgt een relschopper 3 maanden cel. Het gebeurde tijdens een anti-AZC-protest in IJsselstein bij Utrecht. 1 agent raakte gewond. Een andere verdachte is vrijgesproken. Europese landen nemen meer verantwoordelijkheid in de NAVO, zegt NAVO-baas Rutte na overleg met ministers van Buitenlandse Zaken. Daar zijn ook de spanningen met Amerika besproken, dat minder militairen in Europa wil houden. Volgens Rutte is dat omdat Amerika niet overal in de wereld tegelijk aanwezig kan zijn. En voetbalclub Vitesse komt weer in Nederlandse handen. De KNVB geeft toestemming voor de overname van alle aandelen door een groep Arnhemse ondernemers. Daarmee is Vitesse ook weer een stap dichter bij het behoud van de proflicentie gekomen. Het weer vanavond nog lang warm. Het is nu op veel plekken zonnig en 25 graden. Morgen nog warmer, 24 tot 30 graden wordt het. Net als zondag en maandag. Dan in het noorden eerst nog wel wat mist, verder volop zon. Actuele situatie op de weg. Het is iets minder druk geworden dan een uur geleden, maar nog altijd extreem druk voor de vrijdagmiddag. 850 kilometer in totaal voor veel mensen die het hele Pinksterweekend erop uitgaan. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. Nu de A2 beginnen we mee. Eindhoven richting Utrecht voor Waardenburg 33 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Oude Rijn 1,5 uur. A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug 28 minuten door een ongeluk. Dan de A27 Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein 19 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 38. En ook is het druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haringvliedam 37 minuten.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
9: Vertrouwd sinds 1999.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
12: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus... Aldi.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
18: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Robbie Williams en Millennium.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat hij al wel zo vreselijk veel is binnengekomen, maar we hadden hem nog even bewaard. Uiteraard toegevoegd bij de letter M, daar zijn we.
3: Als jij nog een goede suggestie hebt, een plaat die begint met de M, geef het dan even door via de gratis Radio Veronica. Je kan een berichtje inspreken of je kan gewoon een tekstberichtje sturen en dan voegen wij hem toe aan het basispakket.
0: We blijven echt nog wel even hangen bij de M, hè?
3: Ja, zeker blijven we nog even hangen. Zoveel met de M.
4: Rob Stennis gaat ook nog de hele avond ermee door.
0: Ook nog door met de M.
4: Na zes. Okay,
0: ja. Dus geef maar door. Liedjes die beginnen met een M, die valt van jou in het basispakket. We hadden van de week een appje van iemand die zei, ja, maar wat zijn de criteria? Wanneer mag het in het basispakket? Als jij vindt dat het in het basispakket moet, vinden wij dat ook.
3: Dat bepaal je helemaal zelf.
0: Sorry. Je mag het doorgeven via de app van Radio Veronica. De ADP. Hey, luister.

0: Frankie Ouweboef. Wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Onze woordenjager is Marco Kossen, komt uit Alkmaar. Marco, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Hoi. Jij gaat zo meteen lekker op jacht, woord voor woord. Gaan Wout en ik proberen een zin te maken. Dat is niet altijd even succesvol. Jij moet raden welk woord wij proberen te omschrijven in die zin. En die woorden die kennen wij dus vooraf niet, hè? Even voor de duidelijkheid.
2: Ik ken het spel.
1: Nou ja, laat ik toch heel even voor de volledigheid nog even roepen dat je per goed geraden woord €20 kan winnen. En je mag pas zeggen welk woord het is als je de pong hebt gehoord.
0: Dat is de pong. En het exacte woord. Maar goed, je kent
2: duidelijk.
0: Het. Alright. Dan okay. Marco denkt bij zichzelf, begin dan maar, want het is best spannend.
2: Ja, precies, ja.
0: Ja, dan gelul allemaal. Goed zo. Marco, succes. Frank, jij mag beginnen. Je minuut gaat nu in, Marco. There we go.
1: Hier.
0: Kun
1: je
0: papier
1: mee
0: doormidden
1: knippen.
2: Papiersnijer.
0: In.
2: Schaar.
0: Oké. Okay. In.
1: Je.
0: Buik.
1: Zit.
0: Dit.
1: Om.
0: Eten.
1: In.
0: Te bewaren.
2: Maag.
1: Gebruik.
0: Je.
1: In.
0: De.
1: Computer.
0: Voor.
1: Het.
0: Cursor. Goed. Zeg wat.
2: Muis?
0: Ja, oké. Okay. Dit
1: gebruik
0: je
1: om
0: in
1: een
0: muur
1: te
0: schroeven.
2: Schroefboormachine.
1: Hier
0: ga
1: je
0: mee
1: op
0: vakantie. En ander woord is sleurhut.
1: Nou, hey.
2: Caravan.
0: Ja.
1: Even kijken. Nou, dit ging behoorlijk rap. De eerste schaar.
0: Ja, schaar had hij.
1: Die had je goed. De tweede, maag, had je ook goed.
0: Ja.
1: De derde, muis, had je ook goed.
0: Ja.
1: Ja, en toen vervolgens, we bedoelden een schroef.
0: Ja, met dat geen schroef voorbezien. Maar ik had ook al schroef gezet, die heb ik gewoon verkloot. Die is niet goed. Die is niet goed.
1: En de laatste, caravan, die had je wel goed. Betekent 4 goede antwoorden. Betekent €80. Ja! Maken we naar jou toe, Marco.
0: Ja, dat is wel een mooi Pinksteren dipje, mooi binnen. Vakantiegeld vragen op de rekening, €80 erbij. Die Marco loopt binnen, hoor.
1: Oh, ik heb even vakantiegeld gekregen al.
0: Zeker, vriend.
1: Oh, dat moet ik
2: helemaal. Oh, ik nog niet.
0: Oh, jij nog niet.
1: Ik ook nog niet.
0: Dat moet er aankomen. Marco, dankjewel. Ja. Ik wens je een heel mooi Pinksterweekend en fijn dat je meedeed.
2: Hetzelfde, dankjewel.
0: En voor iedereen die denkt van, ja, maar dat is lachen, woordenjacht. Nou, we hebben komende maandag vieren wij Pinksteren.
1: Ja.
0: Maar aanstaande dinsdag spelen we het weer. En als je mee wilt doen, laat het ons weten. Stuur een appje met de tekst woordenjacht.
3: Dit. Het basispakket.
4: Met de beste muziek van A tot Z.
3: Veronica.

0: Renault. Het was de Renault-reclame waar deze in zat. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Wout. My Silver Lining First Aid Kit is toegevoegd aan het basispakket. En dat is ook leuk om daar nog heel even bij te noemen wie dat dan gedaan heeft. Nou, die First Aid Kit is onder andere aangedragen voor het basispakket door Marco, door Willemijn en door Adam.
1: Ik maak toch heel even gebruik van mijn chat. GPC's. Ja. Is dat inderdaad Renault? Ik dacht IKEA namelijk.
2: Nou, het begon allemaal in 2014 met de Renault Kadjar. En toen werd het echt een hit. Oké. Okay. Daar is hij nog wel vaker voorgekomen.
1: En IKEA speelt eigenlijk geen enkele rol hierin.
0: Nee. Maar het is wel weer duidelijk dat IKEA een top of mind is bij jou.
1: Nou ja, ik heb hem een keer bij IKEA gehoord. En is dat het.
0: Ja.
1: Florian, goedemiddag.
3: Goedemiddag, heren.
1: Ik zal je vertellen, ik zat vanmiddag naar Rob en Gerard te luisteren. En die hadden een lijstje met liedjes die al in het pakket stonden. En toen kwam Money van Pink Floyd ook voorbij. Toen dacht ik, oh, dat vind ik jammer, anders gaan wij hem vanmiddag draaien. Maar ja, ik ben dan toch zo'n nerd. Ik ben toch even gaan kijken, is hij inderdaad al gedraaid? Antwoord, nee! En toen dacht ik, oh, dan kunnen wij dat doen. En dan kun jij mooi uitleggen waarom hij zo bijzonder is, Florian.
3: Ja, goed, ik vind alles wat David Gilmour heeft gezongen, dat zit gelijk op de huid. En naast Wish You Were Here vind ik toch wel een van de mooiere nummers van Pink Floyd.
1: Ja, en dan wel de albumversie, weet je, met ook die prachtige gitaarsolo in het midden. Ja. Die gewoon even lekker, alright. Nou, we beginnen met wat Money's geluiden. Let op, daar komt hij al. En dat is al het begin van Pink Floyd en Money. En we gaan het toevoegen aan het basispakket. Florian, dankjewel.
3: Helemaal draaien, hè?
0: Mooi, dus ja, begin tot het einde, Florian.
1: Doei!
3: Goed. Hoi.
1: Doei.

0: had beloofd om hem helemaal te draaien. En dat is bij deze gebeurd. Ik vind het een bizar moment waarop die fade-out zit. Ik doe echt niks, hè. Dit is gewoon het einde van de plaat.
1: Nee,
0: eindigt gewoon midden in zang. Prachtig verhaal, maakt niet uit. Hij is afgelopen. Pink Floyd, Money, enkelvoud, is toegevoegd aan het basispakket.
1: Hoppa! Ik zit in de tussentijd heel even door de app heen te bladeren. Want er komt nu namelijk net een appje binnen van Etienne. Die zegt, joh, is Janis Joplin met me en Bobby McKee al toegevoegd aan het basispakket? Ja, volgens mij nog niet.
2: Nee?
1: Volgens mij nog niet, hè?
2: Oeh.
1: Wout, ik heb zojuist unaniem besloten...
2: Ja.
1: Dat we die zomaar gaan toevoegen aan het basispakket.
0: Sissi, wat zit er in je nieuws?
3: Jette wil onderhandelen en goed nieuws voor Vitesse.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
12: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
3: When I land my best punch, you will go down.
2: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Veronica weerbericht.
1: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Zomers, en dat blijft het tot ver in volgende week. 2 minuten over 5:30. Het is hartstikke druk vandaag op de weg. Zometeen update wat betreft de verkeersinformatie. Maar nu eerst het nieuws met Sietse Roskam.
2: Goedemiddag. Premier Jette wil onderhandelen met de vakbonden en de werkgevers over de AOW en de werkloosheidsuitkeringen. Er moet hoe dan ook bezuinigd worden, zegt hij, om ze in de toekomst betaalbaar te houden. Vakbond FNV dreigt met stakingen als de plannen van het kabinet niet van tafel gaan. Ook vandaag in het nieuws, het wordt deze zomer goedkoper om met de trein te reizen. Per maand €49 in plaats van €128 om onbeperkt te reizen buiten de spits. Het is een compensatie van het kabinet voor de gestegen brandstofprijzen door de oorlog in Iran. En goed nieuws voor voetbalclub Vitesse, die komt weer een stuk dichter bij het definitief terugkrijgen van de proflicentie. Alle aandelen mogen van de KNVB worden overgenomen door een groep Arnhemse ondernemers.
1: Wauw, dat is wel heel gaaf nieuws, hè? Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Pinksterdrukte zorgt nog altijd voor heel veel files. Dit zijn de meest opvallende over 735 kilometer in totaal op dit moment. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Lederheide en Maarhezen. Daar 40 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer.
3: Wat gebeurt er?
1: Wat ik niet had moeten doen is, ik heb dus net het laatste bitterballetje, dat lag op die schotel. Die heb ik naar binnen geduwd. Maar dan er ligt dus op mijn stemband ligt net zo'n bitterbalkorreltje.
3: Ja, maar het is hartstikke druk. Dus mensen, het liep net zo lekker.
4: Nee, toch niet.
1: Pinksterdrukte zorgt nog altijd voor heel veel files. Op dit moment 716 kilometer in totaal. Dat is natuurlijk heel veel. Overzicht met de meest opvallende. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leenderheide en Maarhezen 40 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. Daar 25 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strand Nulde 35 minuten. En A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Gubbevoorst en Venlo-Zuid. Daar 26 minuten. Vanwege een kapotte auto is de rechter rijstrook daar dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
3: Nou, dat was een lekkere bevalling, hè?
1: Nou, deze kwam er moeilijk uit, ja. Maureen, goeiemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Er is een plaat
5: Sorry,
1: die moet...
5: Ik moest nog even lachen om het bitterbalverhaal.
1: Ja, maar lachen daar niet om, want dat doet hij het binnenkort weer.
3: Nee,
1: dat is gewoon heel onprofessioneel.
3: Nee, ik ben ook gewoon een mens, hè. Ja. Dat gebeurt. Ja.
5: Typisch Frank. Ja,
1: ze eet de hele dag door.
3: Ja, ja, dat nodig ook.
1: Maar, zegt Frank altijd, als je niet eet, dan ga je dood.
3: Dan ga je dood, zo simpel is het natuurlijk ook.
5: Ja, zo werkt het.
1: Luister, er is een liedje dat wil je graag toevoegen aan het basispakket. En welke plaat is dat?
5: Dat is van Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Nou, is dat een leuk liedje, maar waarom moet dit echt in het basispakket?
5: Omdat dat gewoon een vrolijk nummer is. En ja, de zangeres is ook gewoon hartstikke goed.
1: Ja, en eigenlijk als jij
5: je
1: een beetje...
5: hoort er niks meer van, maar helaas.
1: In Nederland hoor je niet zo heel veel meer van. Maar als jij een beetje een off-day hebt, dan zet je deze plaat op en dan lacht het leven je weer tegemoet.
5: Cd'tje erin en lekker mee jengelen.
1: Hoppa, Man, I Feel Like a Woman, Shania Twain. We gaan hem toevoegen, mooi weekend.
0: Je luistert naar het basispakket op Radio Veronica.
6: Let's go, girls.

0: basis van je muzikale opvoeding.
1: Dit is het basispakket bij Radio Veronica.
2: Busted flat in Ben Rouge, waiting for

0: dat is lekker. Janis Joplin en me en Bobby McGee. Bij deze toegevoegd aan het basispakket. Dankzij Etienne, die stuurde een bericht.
1: Nou, ik moet er even iets bij zeggen. Want jij zat, wat piepte de hele tijd. Ik word er doodziek van.
0: Ja, ik had een beetje hard staan.
1: Komt er wel wat zachter. Nee, kijk, je kunt liedjes meezingen. Maar jij zong niet mee met Janis Joplin. Jij was Janis Joplin.
0: Ik was Janis Joplin.
1: Dit was gewoon fantastisch. Jij ging uit je dak. Nou goed, toegevoegd aan het basispakket. De letter M. Ja, man, waar moeten we uit kiezen? Er is zoveel. Nou, weet je wat ik wel even leuk vind? Daar moest ik zelf aan denken, ook aan vroeger. Vroeger had je LP's, had je die serie Now This Is Music. Ken je dat nog?
0: Ja.
1: En dat was een LP van mijn zus, maar die jatte ik dan. Omdat dit liedje erop stond. En dat was de enige die ik op die hele LP fantastisch vond. En ik zag hem meerdere keren binnenkomen via de app. Ik dacht, laten we deze ook meteen toevoegen. Want we zitten nu toch bij de M. De M van Midnight Blue. En dit is wel fantastisch. Nu ga ik meezingen. In dit geval met

0: We zouden volgens mij gewoon tot ergens zesde Pinksterdag door kunnen gaan met de M, hè? Als
1: dat nou, dat weet ik wel zeker, ja. Want er komen nog steeds heel veel liedjes binnen. Blijf ze ook vooral doorgeven, want ik denk dat op zender zo meteen ook wel even door zal gaan met de M.
0: Ja, dat vermoed ik ook. My Friend van Groove Armada is toegevoegd aan het basispakket. En we hebben verbinding met Greta. Dag Greta, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij zegt zelf, je bent besmet met het virus. Welk virus is dat?
2: Het Elvis Presley-virus.
0: En wie heeft je besmet?
2: Mijn echtgenoot, mijn man Alex.
0: Daar ben je lekker mee. Nee, maar jij leerde hem kennen en hij was groot fan en een groot liefhebber van Elvis Presley. En toen is dat bij jou ook gaan borrelen of zo. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, toen hij de eerste keer bij me kwam, toen dat is nog in de tijd van dat we nog langstuurplaten draaiden. En toen zag ik tussen mijn LP's de neus en toen zegt hij, heb jij Elvis? Ja. En ik had daar een paar LP's aan, waaronder één kerstalbum. Ja. En toen zei ik van, ik zeg, maar hoezo? Hij zegt, ja, hij was eigenlijk al heel lang Elvis. En hij, ik weet niet hoe oud hij was, een jaar of... Hij was ook een Elvis overleed. Ja. Dus eigenlijk heeft hij hem heel weinig meegemaakt, maar... We hebben op zolder drie kratten gestaan met allemaal Elvis LP's en singeltjes, EP's.
0: Ah, en weet je hoe dat is gegaan? Hij zag die LP's staan en dacht, Greta, dat is goed. Die heeft goede muziek, ja. die moeten we houden. En de mooiste van Elvis, dat zijn we eens, dat is dan My Boy nu bij de M. Die moet toegevoegd worden, toch?
2: Eén van de mooiste.
0: Ja, maar we zitten bij de M, hè? Welke heb je meer dan bij de M die heel mooi zijn?
2: Memories.
0: Memories, kan ook nog. Ja, nou, misschien later nog. Maar we gaan nu even die My Boy toevoegen. En ik vind het een mooi verhaal. Ik vind het fijn dat Elvis jullie heeft samengebracht. We gaan hem draaien. Maak er een mooi Pinksterweekend van, hè?
2: Doen we. Jullie ook, hè?

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Connaught, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor mijn 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
5: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
7: Passie voor techniek? Mooi. Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
7: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: 25 Goossenswinkels.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooi.

0: You too, Mysterious Ways.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: En we gaan de hele vrijdagavond gewoon door met het basispakket. Er zijn vast liedjes waarvan je denkt, nou ja, die moet iedereen één keer in zijn leven gehoord hebben. En

0: See Me and Make Me Smile. In Amsterdam zit Dennis Hoebe. Ik zit hier op mijn zolderkamer inmiddels in Almere. En hopen dat de internetverbinding stand houdt. Want ik heb een beetje ruzie gehad met de internetverbinding. Ja. Maar ja, Dennis, huilen, jeugdsentiment. Steve Harley zie ik net binnenkomen. André, mama van Janice hoort er zeker in thuis ook, zegt Desiree. Was ook de aanvrager trouwens van Make Me Smile. Hoi Rob, ik hoop dat je My Way van Frank Sinatra niet vergeet. Die moet toch echt gewoon in het basispakket. Of heb ik hem gemist? Is die al gedraaid? Dat is wel een belangrijke vraag, ja. My Way volgens mij nog niet. Hey Rob, nou Made of Orleans dan van Orchestral Maneuvers in the Dark. Heerlijke 80s classic. Ik heb nog al hun oude albums gekocht van zakcentjes. Stefan van der Sluik. Hebben we die al gehad of nog niet?
1: Die kan.
0: Die kan? Oké, okay, ja. Dan vul ik hem nu onmiddellijk in. Made of Orleans, Joan of Arc, Orchestral Maneuvers in the Dark. Da-da-dam. Zo. Human League, Mirror Man mag niet ontbreken, dat zegt Alfred. Dan hebben we basispakket Money van Pink Floyd natuurlijk. Frank, die hebben we net gedraaid bij een andere Frank. Dus die is geweest. Mississippi, dat is een mooie, hè, voor het radioreferendum van de Pussycat. Ja. Mississippi, wat een ongelofelijke internationale hit. Was gewoon ook een hit in Engeland. En het was het Nederlandse bandje Pussycat, Mississippi. Ik voel een radioreferendum opkomen. Master of Puppets, Bart, die staat er zeker in. Justin van der Linden zegt, hoi Rob, is My Hero van de Foo Fighters... als toegevoegd aan het basispakket.

0: door zo'n nummer heen kwekken. Ja, Dennis. Dat is de rol die we overhouden, hè? Door zo'n nummer heen kwekken. Ja. Probeer mensen te enthousiasmeren, weet je wel. Maar goed, oké. Joan of Arc, The Made of Orleans, Orchestral Maneuvers in the Dark. We hebben een...
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Ik gooi hem er maar meteen in.
4: Toch lekker, hè, Des?
0: Nou, stiekem wel, hè. Ja. Wat gaan we doen met Pussycat en Mississippi? Laat het ons weten via de app van Radio Veronica. Is het een ja of een nee voor Pussycat?

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly en The Moonlight Shadow.
1: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. We hebben het over MISSI, PPI, van Pussycat, Mississippi. Ik moet wel lachen om deze... ja, ik zit nog maar heel even in de auto. Doe alsjeblieft de Mississippi. Want anders ben ik de auto uit en dan zit ik in Duitsland. Dan kan ik jullie niet meer ontvangen. Ja, je kan ons altijd blijven ontvangen, hè? Ja.
2: Via de app.
0: Via de app. Ja. Wat is de rolverdeling tot nu toe, Pussycat Mississippi?
2: Ja, gaat hartstikke goed. Veel ja en heel af en toe een neetje erbij. En iemand die heel enthousiast is, die zegt dat het bijna moet. Dat is Sharon.
3: Lady Gaga aan, maar Mississippi Pussycat, hey, die moet gewoon. En die gaat op standje buren barbecue ruzie.
2: Dus een beetje samengevat wat er binnenkomt, hè, Mark?
0: Ja. Hebben jullie eigenlijk al een grote meerderheid voor Mississippi? Want dan gooi ik hem er nu in, hoor.
2: Ja, eigenlijk ja. Kan je wel zeggen eigenlijk dat wel. Ja, het is een ja.
0: Ja, wacht even. MISSI, PPI, PPI. PPI, OZI. Eerst even deze. Dat is helemaal niet zo makkelijk te spellen, hè, dat Mississippi.
2: Mississippi, ja, dat is, kijk hier op.
0: Ja. Eerst even deze Tears of

0: gehad, maar de originele versie nog niet. En die is zo ongelooflijk goed ook. Tears of Fears en Mad World. Ja, we zitten nog steeds bij Pussycat in Mississippi. Ja, lieve schatten, moet er in Pussycat zomaar genoten. Ik ben er gewoon mee opgegroeid door een oudere zus. Dus tja, tja, tja, tja, Mississippi, ja. Zegt Ardien, agropper, alsjeblieft, Mississippi, Jeannette. Dan zie ik nog, ja, Pussycat hoort erbij. Alhoewel er betere nummers zijn. Henk, Desiree Jansen zegt Pussycat, erg wel. Pussycat is een ja, zegt Cassie. Wilma zegt, tuurlijk, Mississippi van Pussycat draaien. Mijn vader in de hemel, dit was zijn favoriet. Daar zullen we maar gewoon doen dan.
1: Goed idee.
0: Ja,
2: het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Yes.
4: Yes.
0: Yes.
4: Yes.
0: Yes. Niemand had het in de gaten in het buitenland dat zij gewoon uit Limburg kwamen. Al hebben we daar ook in Amerika. Mississippi, Pussycat.

0: PPI. Pussycat, gewoon een echte absolute nummer 1 in Engeland. En het kwam uit Nederland ook. Geweldig, zegt Saskia. Mississippi van Pussycat hebben we laten draaien op de crematie van mijn vader, omdat hij het zo mooi vond. Ik zie hem nu in gedachten door de kamer heen dansen. Dat vind ik berichten hoor. Hè? Die mooi. Zeg. Ja. Wat mooi, danste ons pap zo graag op, zegt Suzanne. Wat heerlijk, deze Mississippi. Ondanks dat ik het eigenlijk zelf niet zo mooi vind, vind ik het toch wel een cadeautje. Een bijzondere herinnering aan de situatie van vroeger. Dankjewel. En Jan, die zegt, ja, er was toch een variatie op. Ik mis mijn slippy. Ja, zeker waar. Die herinner ik me ook nog wel, ja. Maar ja. Hij heeft het net niet gehaald. Sander mailt zich, die zegt, hallo Rob, hoe zit het met mijn naam en naam van de Muppets? Die mag toch zeker niet ontbreken. Hebben we vanmiddag gedraaid bij Ekdom en Stenders, dus dat was goed. Non de Ju zegt de Mie. Als kind was ik al geobsedeerd door dat blonde spleetje. Bedankt. Ik ga vanavond weer badend in het zweet verder. Met Mississippi zeggen, ja, ja.
1: Linda, die meldt zich ook nog. Die zegt, zo mooi Rob, dankjewel. Weet je trouwens dat die blonde vaak optreedt in Elburg in een kroeg? Ze heeft daar een huisje. Dus je kan er gewoon live zien.
0: Nou, ongelooflijk. Ja. En Sandra zegt nog even groetjes uit Brunsum. Hometown van Pussycat, Mississippi, oké. Okay. We gaan zo meteen verder met het basispakket. Als je nog liedjes hebt bij de letter M, meld je vooral. En dan gaan we nu even naar de reclame. Even ademhalen en zijn we zo meteen weer terug. Dankjewel voor alle reacties.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: glad als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt. Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving. Domino's.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Rob Stenders.

0: Erik, Benno van der Sluis, ze zeggen allemaal hetzelfde. Jullie gaan toch wel even Gerard Ekdom bellen? Voor Mr. Rock'n'Roll. Zullen we even bellen? Mr. Brightside is geweest hoor trouwens. Mr. Rock'n'Roll, waar is Gerard Ekdom als je hem nodig hebt? Ik ga het gewoon proberen, kijken waar we uitkomen. Is het Gerard?
1: Nee, ik ben hem aan het
0: zoeken. Oh, sorry. Okay. Ja. Waar zitten we? Hou ons een beetje bij het proces, Dennis. Oh, dit. Je hebt het zo druk. Moet alles tegelijkertijd doen.

0: Ik denk dat die Dennis, hallo.
1: Ja, ik denk dat we hem nu gaan krijgen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Denk ik.
0: Ja. Oh, wat op, hè.
3: Goedenavond.
0: Gerard Ekdom, goedenavond. We hadden net Amy McDonald met Mister...
3: Rock and roll!
0: Ja. Nou ja, dankjewel. En een fijne avond verder.
3: Oh, dat was het alweer.
0: Ja, dat was het. Ja. Veel luisteraars vroegen om Mr. Rock and Roll. Dus ik denk, nou ja, dan gaan we maar even bellen. En het is nog gelukt ook.
3: Ja,
0: hey, Gerard, nu je er toch bent. Mr. Rock and Roll, moeten we ook wel een klein beetje denken toch aan Elvis Presley. Hè? Mr. Rock and Roll. Als we dan die van de drie doen. My Baby Left Me, Moody Blue of My Boy. Waar kies je dan voor?
3: Oh, My Baby Left Me.
0: Klaarstaan. Ik hoopte er al op dat je hem zou kiezen.
3: Ja. Die kent mij, hè?
0: Ja.

van Gerard en van mij. My Baby Left Me, Elvis Presley. Mr. Brightside van Killers, is die al geweest? Ja, die is al geweest, Corné. My First, My Last, My Everything, zegt Henry. Die mag niet ontbreken. Die hebben we nee, die komt pas bij de Y. Moet je nog even op wachten. Want die heet You're the First, You're the Last, You're My Everything. Het is zo heerlijk om de post bij te houden. Het is veel, maar het is wel ontzettend fijn. Missing komt er nu aan, Everything But The Girl. En ja, er zijn heel veel mensen die het hebben aangevraagd. Maar ik ga het zo even opzoeken.

0: Everything but a girl. And listen, my boy, zeggen heel veel mensen mij, is net voor 60 geweest. Leuk dat je luistert. Nou, daar kan ik wel iets over vertellen. Ik was mijn internetverbinding kwijt. Volledig kwijt. En ik zat lekker te luisteren en voor te bereiden. En Frank heeft zijn uiterste best gedaan om de internetverbinding te herstellen. En dat lukte ook wel. Maar 20 minuten ben ik dus helemaal out of the loop geweest. Dus daarom heb ik die My Boy net even niet gehoord van Elvis Presley. Nou ja, dat gezegd hebbende, fijn dat jullie opletten. Die hebben we dus niet meer, maar misschien dat we vanavond nog wat toekomen aan Moody Blue van Elvis Presley. Ja. De post, Dennis. Het houdt niet op, hè. Het is heerlijk, hè.
1: Het is aan de ene kant keihard werken. Ja, ja. Het is wel echt ontzettend leuk om te zien hoeveel mensen er meeleven. Liedjes aanvragen met de letter R, maar ook gewoon even willen laten weten dat het ontzettend leuk is. Dat dit de allerbeste lijst is die ze ooit hebben gehoord. Tim Jansen vanuit de vrachtwagen, die zei over Missing, dit nummer houdt me wakker tijdens de lange ritten. En hier zegt iemand, hey Rob, Kevin van Loon hier. Ik ben de keuken aan het opruimen met jullie op de speaker. En moet altijd denken aan de middelbare school als ik dan zo'n liedje voorbij hoor komen van Everything But The Girl.
0: Dat laatste berichtje. Alle letters moeten zijn. Ik wou zeggen, healthy Todd Terry. Dat was inderdaad de remix van Missing Everything.

0: Ja, ondertussen komen er heel veel verzoeken binnen voor. Bijvoorbeeld Meeting Across the River van Bruce Springsteen. Die gaan we zeker draaien, Kees. Ja. Maak je daar helemaal geen zorgen over. En My Immortal gaan we ook draaien. Evanescence gaat allemaal nog lukken. En dan Mike Baker. Die wil helemaal niet Maar Baker, maar Mr. Maker. Ik denk dat het wel gaat lukken. We gaan erover nadenken. Zometeen meer van het basispakket. Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu bij Vibra. Dat is die glasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
17: Het

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms wel 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hantavirus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is niet bekend. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort en er zijn al 15 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van gebouwen. 5 van de 6 Nederlanders die deze week werden opgepakt door Israël zijn aangekomen op Schiphol. Het zijn activisten die de bevolking van Gaza wilden helpen en journalisten die verslag wilden doen. Sommigen raakten gewond bij een arrestatie. De 6e activist komt pas vanavond aan, want die heeft zijn vlucht gemist. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers.
6: Je bent gewaarschuwd dat het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 18 vertragingen. Totale lengte 76 kilometer. Dit zijn ze vanaf 16 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 18 minuten. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug 16 minuten. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 21. En de laatste dat is de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Haps en Dukenburg, daar doe je er 18 minuten langer over. Sterk dat je vaststaat.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
1: Boost yourself.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijpmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet

0: Mein Chef.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
0: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Sophie Alice Baxter.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: En Murder on the Dance Floor. Is Making Plans for Nigel al geweest, wil Sandra weten. Ja, die is al geweest. Ja, vanmiddag nog gedraaid. Dennis Obey zit daar in de studio in Amsterdam, in Dukstad. Yes. Ik op mijn eigen zon.

0: proberen de post bij te houden. Dat probeer jij ook. En het is heerlijk, hè.
1: Ja, het is heel veel. Echt zoveel dat je denkt, waarom doen we dit eigenlijk niet het hele jaar?
0: Ja. Ja, Ralf, My Sharona van den Eck, die hebben we gehad. Keuze te over voor de M, zegt Andy. Mucustas Toe, Manu Chao. Missing You van John Wade. More Than a Woman van de Bee Gees. Munich van Editors. Allemaal heerlijk, hè. Oh. Ja. Is My My My al geweest van Amar van Helden, wil Kim even weten. Dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ben jij dat toevallig?
1: Ik ga nu Wowie Speak even kijken. In het enorme grote Radio Veronica muziekarchief. Helden. My My My. Nou, ik zie Yoda Nomi. Die moet nog wel gepland. Die staat nog wel ergens in de lijst. Ja. Maar ik zie My My My niet. Nee.
0: Het is goed. En een Message to My Girl van Spit Dance. Fijne herinnering aan. Ja, ja, ja. Ja, ik zet je even aan het werk. Even kijken wat Desiree wilde.
2: Hey Rob, ik ben eigenlijk niet zo'n Stevie Wonder fan. Maar dit nummer van hem.
0: Ja. Ga verder.
2: Hey Rob, ik ben eigenlijk niet zo'n Stevie Wonder fan. Ja. Maar nummer van hem
1: is
2: werkelijk fantastisch. Oh. Ja. Master Blaster. Die heb ik nog niet gehoord. Ja. Dus die moet je zeker spelen. Ja. Groetjes Desiree. Doeg.
1: Goeie Spit Dance geweest.
0: Ja. En hoe is hem Master Blaster gesteld?
1: Master Blaster.
0: Master Blaster is ook lekker, hè?
1: Je werkt even kapot, te kijken. Hè? Ja, ik werk hem kapot. Maar die is geweest. Tenminste, ik hou even een kleine slag om de arm. Want het zou nog kunnen. Even zien. Nou. Ik denk dat hij. Dat hij nog kan. Ja.
0: Ja?
1: Master Blaster, ja, kan. Ja. Ja?
0: Oké, dan zet ik hem nu meteen in. Ik had andere plannen. Maar als je zegt hij is nog niet geweest, dan pakken we hem nu wel.

0: Heerlijk om deze lijst te plekken samen te stellen. Het is het basispakket van de muziek. En we zijn met de letter M. Wat moet er allemaal gedraaid worden? Laat het weten via de app van Radio Veronica. En stel voor dat we deze dubbelen. Dan hebben we wel een hele goede gedubbeld. Maar jij zegt, Dennis, hij is veilig, hè?
1: Hij is veilig.
0: Hij is veilig, ja. Het was het eerbetoon aan Bob Marley van Stevie Wonder. Jammin' zat erin van Bob Marley. Hier is Master Blaster.

Stevie Wonder, Master Blaster, Jamin. Zijn eerbetoon aan Bob Marley. Ik zie net de post binnenkomen van Paul Snelvers. Die zegt, hey heren, geweldig zo'n lijst. Op weg van strand, op fiets, heerlijk om mijn oortjes. Is Bob Seger al geweest van Main Street? Een favorietje van Rob. Anders moet ik wachten op de N met Night Moves. Goedjes, Paul Snelvers. Hij is zo vaak aangevraagd. En ik heb er ook zo enorm naar uitgekeken. Hier is die Bob Seger en de Silver Bullet Band. Main Street.

0: minuten nu. En hij hoort dit. En hij is er blij mee. En ik ook trouwens. Bob Seger, Silver Bullet Band en Down on Main Street. Hallo, Dennis.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Heb je te druk om iets te doen?
1: Nee hoor, ik heb het. Ik sta paraat.
0: Maar?
1: Nou, niks.
0: Okay. Goedenavond, Dennis en Rob. Bij de M zal ik niet de usual suspects aandragen, maar de volgende nummers moeten erin. Moon over Bourbon Street, daar is hij weer, van Sting. Oh. Ja, Mutter van Rammstein. Dan hebben we nog Mother Earth van Within Temptation, The Model van Kraftwerk. En Magic Man van Heart kunnen we wegstrepen, hebben we net gehad.
1: Hebben we gehad, ja.
0: Ja, en hij wil ook My Immortal, Evanescence. Er wordt veel aangevraagd, dus die gaan we zeker nog redden vanavond. Maar, wat dacht je van dit meesterwerk?
1: Oh.
0: Ja, kom daar toch binnen. John Miles, Muse.

0: Ja, sta er even bij stil. John, die vraagt hem aan. John Miles, mijn music.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Er zijn toch een paar mensen die meteen met Musica Air komen van Eros Ramazzotti. Maar eerst eventjes deze, wat moeten we hiermee?

0: wat zullen we hier eens mee doen? Roland, die kwam er net mee aanzetten. Die zegt, ja, als jullie Mississippi draaien... dan kan toch Mon Amour van de band zonder naam ook wel. Is wel een klassieker. Ja, wat gaan we ermee doen? Laat het even weten. Is er een ja of een nee van Mon Amour van BZN? Maybe I'm Amazed, Paul McCartney, hebben jullie die al gedraaid? Ik denk het antwoord al te weten, zegt hij. Levi Hogeberg, ja, die hebben we gehad. Dan hebben wij ondertussen ook nog My Old Piano van Diana Ross. Hoe is het daarmee? Hebben we die al gehad? Nee, toch? Hè?
1: Nee, niet gehad.
0: Nee, nee. Gewoon, ja. Zullen we hem doen?
1: Lekker.
0: Diana Ross, My Old Piano. Ja, maar wat doen we met Mon Amour? BZN. Is het een nee-ZN?

mag dan weliswaar niet meegaan naar het WK. Maar BZN hoort in de basisopstelling. Nee, ZN. Zie ik langskomen. Nee, ZN. Nee, voor BZN mag ik dan wel La Montagne van Jean Ferrat aan.

0: van Andreas. Als jullie dit draaien, krijgen jullie de ereprijs. Ja. Nou, we gaan er even over nadenken. Kijk, hoe ver staan we nu eigenlijk?
1: Nou, toch wel een dikke 60% oui.
0: Oui, ah oui. Ja, ja. Voor Mon Amour van BZN. Eerst even de reclame, daarna zien we wel weer verder.
1: Tot zo.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Odido. Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.

0: bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Rob Stenders.
2: Met de

0: aangevraagd. We hebben hem gezet bij de M in ons basispakket. My Immortal van Evanescence. Sandy, kijk uit hè. Je zegt My Immortal, mooier dan prachtig en zeker op mijn uitvaart. Laten we die uitvaart nog even uitstellen, stel ik voor, Sandy. Er komt heel veel binnen, ik lees het voor. Is Musclebound van Spandau Ballet al geweest? Aan het basispakket toegevoegd. Titia Bouwman, wat een heerlijk trekje trouwens van Spandau Ballet. Voordat ze echt serieus doorbraken had je Chad No. 1 en Musclebound. Dat waren wel echt lekkere dingen. Leon Zuidam zegt, is Manic Depression van Jimi Hendrix al geweest? Nee, die is er nog niet geweest. 14:45 riep ik al om My Immortal en nu is die dan eindelijk gedraaid. Dat is heel fijn. Corrie zegt, wij, wie is wij, willen graag Mother van Rammstein. Moertag, heerlijke herinnering aan een concert. Het kan allemaal. Anneke en Henk uit Dokkum zeggen, Mosquito, is die al geweest? Nee. Moonlight Shadow, Maggie Reilly en Mike Oldfield, ja. Magic van Pilot, ja. Maria Magdalena van Sandra is er nog niet geweest. En hoe zit het met Mon Amour op dit moment? Weet jij, Dennis, hoe ver we zijn?
1: Zeker,
0: met Mon Amour?
1: Ik heb zitten durven. Ja. Het is op dit moment hakken over de sloot, ja.
0: Ja.
1: Maar ja, als er nu nog, ik denk, 10 neetjes binnenkomen, dan wordt het ineens 50-50. Dus ja, ja. Het is spannend.
0: Ja. Ja. Heel graag gewoon Mon Amour. Echt geen Mon Amour, hoor, zegt BB.

0: Het is verantwoord, Dan Jericho en The Motive. Hoe zitten we nu met Mon Amour van BZN? Is het een nee-ZN, een ja-ZN?
1: Het is wel een ja-ZN. Ik moest wel lachen op Remco. Die zegt Mon Amour 11 keer ja.
0: Ja, ik hou er zelf niet van, zegt Dominique. Maar het is nationaal erfgoed. Dus hij moet BZN en Mon Amour. Hoort gewoon in het basispakket van de muziek. Nou ja.

0: Mr. Jones van de Counting Crows hebben we gehad. Billy Paul, me en Mr. Jones. Zo meteen verder met het basispakket, de letter M. Laat weten welke M'tjes we nog moeten hebben. Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Geeft ruimte.
13: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus, nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is veel politie op de been bij het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat er op social media oproepen rondgaan voor een illegaal feest met muziek en gratis eten. De politie is bang dat het uitloopt op rellen. Een jaar geleden ging het daar helemaal mis. De vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort van wie nog geen plek is gevonden. Dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse Gieten en wil dat komende nacht ook weer doen. Maar er is nog geen hulpverzoek gedaan. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar, waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. Het Veronica-weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers.
10: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Dan op dit moment 6 vertragingen. Totale lengte 18 kilometer. Dit zijn de 3 langste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar doe je er 9 minuten langer over. A12 Arnhem-U-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 9. En de laatste de A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en Everlingen. Daar is een ongeluk gebeurd. En de vertraging is daar 14 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
11: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
12: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
13: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
18: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend

0: Die 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant? 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus.
2: Aldi. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Veronica.
1: Het basispakket.
2: Opgenomen uiteraard in de Motown Studio. Ik was daar naar aanleiding van een niet nader te noemen verjaardag. Motown, en toen zeiden de mannen van Motown, als jullie mee willen doen, dan moet je gewoon even meebewegen. Van links naar rechts deze beweging maken. De Temptations hebben die beweging ook gemaakt. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. En is er een speciale gelegenheid misschien voor iemand hier in deze gelegenheid? Is er iemand toevallig jarig? En ik keek maar naar mijn teerbeminde en ik dacht, oh, ga het niet zeggen, want ik was één dag daarvoor jarig geweest. En ze zei gelukkig niks. Dus nee, we konden gewoon neutraal door blijven dansen op My Girl. Dat hebben we gedaan. The Temptations. We zijn bezig met de letter M van het grote basispakket. Wat moet er wel in, wat moet er niet in? De discussies die gaan hier ongelooflijk goed. Via de app van de Radio Veronica. Sommige dingen zijn wel geweest, sommige dingen zijn niet geweest. Mag ik wat dingetjes bij je checken?
3: Zeker, Dennis? Ja, ik zit helemaal klaar ervoor. Ja.
2: Ja. Nou, we hebben volgens mij Marlies van Vichy Z nog niet gehad, hè?
3: Even kijken.
2: Ja.
3: Nee, is niet geweest.
2: Nee. Nou ja, My Girl zou dus Marlies kunnen zijn. Daar is niks mis mee. Hoe is het met de mama van Phil Collins, Phil René weten? Stefan was overigens van Marlies, van Fischer Z.
3: Ja, ik zoek even op Genesis, want dat was natuurlijk de band van Phil Collins. Is even kijken, geweest.
2: Geweest, ja. check, double check, is goed. Mag het licht uit van de dijk, dat weet ik zeker, want die heb ik gehoord. Die hebben we gehad, Peter, dus daar hoef je geen zorgen meer over te maken. Mijn buurmeisje heeft een feestje. Ze draaien liedjes die ik nog nooit gehoord heb. Staat zeker niet in de lijst. Maar Christel, welk liedje is het dan? Dan hebben wij hier nog Moonlight Lady van Julio Iglesias. Ik denk van niet. En Carney zegt, is Mysterious Girl van Peter André al aangevraagd.
3: Mysterious Girl. Even kijken.
2: Ja. Peter André. Ik vind het wel een goeie voor het radioreferendum, eventueel.
3: Hij is niet geweest.
2: Hij is niet geweest, ja.
3: Hij kan.
2: Radio, ja. Nou, over Pieter André gesproken. André stuurt een berichtje. Is Madonna al geweest met Material Girl? Zeker.
3: Geweest.
2: En, ja, Jenny Hanna.

0: 5, Christina Aguilera en Moved Like Jagger. Ik zie met enige regelmaat het filmpje langskomen op socials. Daar moet ik om lachen. Mick Jagger die staat dan bij een coverbandje. Die staat daar Moves Like Jagger te doen. En ze hebben geen idee dat Mick Jagger in de buurt is. Het is niet Maroon 5 hoor, het is echt een coverbandje. Ergens op een vakantieadres. En dan gaat Mick Jagger zijn uiterste best doen om even mee te dansen. En die band heeft niks in de gaten, het publiek heeft niks in de gaten. Maar Moves Like Jagger, het gebeurt gewoon ter plekke. Ja. Vind ik wel geinig. Er zijn een paar liedjes van de Rolling Stones die om voorrang schreeuwen. Mother's Little Helper of Mixed Emotions. Volgens mij moeten we ze allebei doen, toch?
1: Ja, lijkt me wel.
0: Ja. Ja, vind ik ook. Laten we eerst maar eens even deze conclusie trekken. What a drag it is getting old. We komen daarna wel weer verder, hè.

0: traag einde.
1: Hey!
0: Heb ik mixed emotions over, hoor. Clement meldt zich net en zegt, oh, fantastisch, modelers helper. Maar mixed

0: Ja, Memory Motel zie ik ook nog binnenkomen. Hebben we vanavond ongetwijfeld nog ruimte voor.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Ach, wat is het heerlijk. Al die posten die binnenkomt, het is alleen een beetje moeilijk te volgen. Eens even kijken. Magical Mystery Tour van de Beatles, Michel. Ja, dat is leuk. Pieter van der Parel zegt, me, myself and I, De La Soul. Die heb ik gehoord, hè? Die hebben we gehad, toch?
4: Is geweest.
0: Ja, best handig. Hallo Rob, ik heb een stuk moeten missen. My Feet Won't Move van Fruitcake. Dat is leuk, hè?
4: Ja, die kan.
0: Ja. Patrick Nieuwhuizen zegt, beste Rob, hebben wij Mandy's Boy van Muddy Waters al gehad? Nog niet. En de Marsupilama van Danny Christian willen we het niet over hebben.
4: Nee, ik wil het niet over hebben. Trauma.
0: Trauma. Ja, hè?
4: Ja.
0: Heb jij last van, hè?
4: Ja, natuurlijk. Altijd hoe ben je, hop.
0: Ja, precies. Ja. Hey Dennis, hoe ben je, hop, ja. Maar we hebben er nog eentje staan. Het is goed dat jij net even zei, Rob, we moeten even de uitslag doen. Want hoe is het gesteld met Mon Amour van BZN? Is het een nee-ZN of een ja geworden? Wil ik
4: het
0: van jou even weten.
4: Een Mary ja geworden.
0: Ja!
5: Yes! Yes!
0: En eigenlijk ben ik het er wel mee eens ook. Hij hoort erbij. BZN. En Mon Amour.

0: de radio uit. Goeie herinneringen aan mijn ouders en de familie. Man Amua van BZN. We gaan richting 180 kilometer rijden, richting het Gooi. Onderweg Veronica op, is Gilbert O'Sullivan al geweest met Matrimony? Nee, ik denk het niet. Even fijn buiten bezig met het fijnste pakket van de radio, zegt Jouke. Is Wilson Pickett al langs geweest met Mustang Sally? Ik denk het niet, maar die gaan we vanavond nog wel halen. Dat weet ik vrij zeker. Meisjes van Raymond van het Groenewoud gaan we ook halen. Dat weet ik ook bijna zeker. En eens even kijken wat Stefanie voor ons in petto heeft.
1: Hallo. Mambo number 5.
0: Mambo number 5. Dennis, die hebben we nog niet gehad, toch?
2: Nee, die kan gewoon. Nee.
0: Ja. Rubeka, die zie ik vanavond ook nog wel even langskomen. We gaan even naar de reclame. En daarna verder met het basispakket. De letter M. En daar zijn er nog heel veel van. Als je er nog eentje aan wilt toevoegen, ben je uiteraard van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica. Dennis en ik zouden gezamenlijk willen zeggen tot zo.
3: Poes Lot at vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Vastgoed, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu
6: Rob Stenders.
7: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
8: Veronica. Het staat allemaal zo hard. Zet zachter. Dat vind ik zo'n goede malappelsap. Die wil ik nog één keer horen. Zet zachter. Muddy Waters en Maddie's Boy. Mooi, hè? Ja.

ziet er lekker uit, Erwan. Een zelfgemaakte maaltijd met sla. Helemaal zelfgemaakt, zegt hij. Muddy Waters, Maddie's Boy. Heb je nog een advies? Zet zachter. Oké, okay. Doen we dat. We zetten het allemaal even zachter. Komt net binnen Ria. Die zegt, hebben jullie Extreme al gehad? En More Than Words.

0: Extreme en More Than Words. Ik heb er nog één in het kader van het radioreferendum.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Ja, hier weet ik het nog niet zeker van hoor.

WZN, de boeren zonder naam. Ja, en die hadden ineens mannenkoor, karrespoor en mooi, mooi, mooi man. Is het mooi, mooi, mooi man of juist niet? Laat het weten via de app van Radio Veronica.

0: Marianne zegt, eindelijk Muse. Ja, Madness, lekker liedje. Ik zie het binnenkomen, mooi man, mannenkoor, karrespoor. Niet 100% ja, maar nee. Ja, het is wel weer heel heftig ja of heel heftig nee. Hè?
1: Precies, het is ook niet 100% nee.
0: Arend die komt met Mr. 5 van Index 6. Die gaan we vanavond redden, want daar zijn heel veel verzoekjes voor. Hey Rob, gaan jullie vanavond op de Nederlandse tour? Dan komt bij mij Mei Oh Mei van Peter Koelewijn binnen. Ja, bij mij ook hoor. Oh ja. Dus dat gaan we zeker nog doen vanavond. We hebben nog een hele avond te gaan. Maar op de Nijs kunnen we niet missen.
2: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Natuurlijk in het masterpakket. Malle mama van Rob de Dijs. Jij stuurt mij een appje. Ik vind die van Adele ook zo mooi.
1: Ja, Adele Bloemendaal. Die heeft hem natuurlijk als eerste opgenomen, volgens mij. Ja,
0: en het originele.
1: Dus echt. Ja, ja. Hoor nou. Oh. Ja.
2: Lekker stuk malle meid, lekker dier van plezier. Malle babbe is bom, malle babbe is bom. Een zoen op je mond, malababbe.
1: En dan deze.
0: Lekker. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Adele Bloemendaal had inderdaad de originele versie van Malababbe. Ik zie heel veel Mr. Prikkebeen binnenkomen. Meester Prikkebeen van Paardenwijk de Groot. Nou ja, veel. Twee stuks. Ridi en Rudy. Maak van uw scheet een donderslag. Zie ik nu ook al een paar keer binnenkomen. Herman Brood van de Breedbackkickers. Hoe is het met Mooi Man op dit moment?
1: Nou, gaat het eigenlijk best lekker. Het is, het is nog geen overtuigende ja, maar het is ook zeker geen overtuigende nee. Dus het kan nog alle kanten uit.

Access en Mystify. Ja, voor mannenkoor, Karrespoor. Van de week heb ik een leuke documentaire over ze gezien, zegt Rebecca Poort. Even graag een linkje naar deze documentaire, ik wil het ook zien. Valt deze onder de M? Dan mag die ook. Walk Me Out in the Morning Dew. Is het een M of een W? Earth and Fire.

0: via met Gerard Ekdom. Die zei, ik heb de tijd niet meegemaakt. Bij de piratenzender Earth and Fire. Alle beelden die ik zie vind ik zo ongelooflijk ontroerend. Daar krijg ik kippenvel van. Weer die klasse band Earth and Fire, zegt Jacob. Toen kwamen die hits allemaal vanaf de Noordzee. Het is waar, Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight. Zometeen meer basisbekend. Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Veronica. Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof voor Almof.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Waar heb je last van?
5: Koorts. Oranje koorts.
7: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
14: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
15: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Vertrouwd sinds 1999.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
1: Boost yourself.
2: Voordat ik hier manager werd,

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
2: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten met Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is een vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft al een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes'en en Ferrari's waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers.
11: Aircootje aan en de radio ook. Het Radio Veronica Verkeer dan. Op dit moment worden er 3 vertragingen gemeld. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland, 9 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar, een vertraging daarvan 22 minuten. En de laatste, dat is de A59 Noordhoek-Hellegatsplein tussen Hellegatsplein en knooppunt Hellegatsplein. Daar doe je er 5 minuten langer over. Sterkt als je vaststaat.
12: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
2: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Rozer!
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
18: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Hijks werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
21: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
24: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
25: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
26: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Maybe Tomorrow. Weet je wat van je het origineel is toevallig, Dennis?
1: Nee. Is het de Jacksons?
0: Ja, ja, ja.
1: Wauw.
0: De Jackson 5. Ja, ja. Zijn het origineel van... Ja, lekker.
2: Radio Veronica.
3: Het basispakket.
0: Jubi 40. Ze hadden een goed oor voor mooie liedjes. Maybe Tomorrow. In de versie van de Jackson 5 was het geen hit. Maar in de versie van Jubi 40 een enorme hit zelfs. We zijn nog steeds bij de letter M en het verveelt ons niet. Jullie post verveelt ons ook niet, want het is echt werkelijk heerlijk om te zien wat er allemaal binnenkomt via de app van Radio Veronica. En we proberen zoveel mogelijk liedjes te draaien. En ja, ik heb net contact gehad met Jannes Drop. En Jannes zegt, joh, ik heb alle tijd, dus we moeten alles redden vanavond. Als het 1 uur wordt, dan wordt het 1 uur, wordt het 2 uur, wordt het 2 uur. Heel goed, toch? Maybe Tomorrow, daarover gesproken.
2: Van A tot Z, de beste muziek aller tijden.
3: Het basispakket.
2: Op Radio Veronica.
0: Deze komt ook nogal vaak langs. De Stereophonics, die is ook mooie. Maybe Tomorrow. Als je er nog een hebt, laat het weten. Via de app van Radio Veronica. We zijn voorlopig nog wel bij de letter...

0: Jackson 5. En daarna de Stereophonics en Maybe Tomorrow. Ik vind het een heel mooi supertriootje.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
0: Mannenkoor, Karrespoor. Dennis, jij hebt het postvakje gevolgd. Ik ook.
3: Zeker, ja.
0: What's the verdict?
3: Nou, ik kan je vertellen, er zijn best wel wat mensen enthousiast over dit nummer. Sommigen zelfs heel enthousiast. Maar er is geen meerderheid voor.
0: Het is dus een nee voor...
3: Het is een no van Mannenkoor, Karrespoor.
0: Het is een nee. En die zegt, als jullie dan toch appjes aan het voorlezen zijn... hoe zit het met Madam Butterfly van Malcolm McLaren? Die staat er toch zeker wel in. Ah, gaan we even zoeken.

Na natuurlijk Nelly Furtado en Man Eater, zegt Jermaine. Mr. Brightside van de Killers, die is al geweest zeker, zegt Wendy. Ja, dat klopt. Die heb ik vanmiddag nog gedraaid. Mother, Mother van Tracy Bonham. Ja, dit is ook ontzettend goed. Maar zullen we hier even aandacht aan besteden? Move Closer. Het was een hit in de uitvoering van Marilyn Martin. En dat kwam omdat ze ook wel een samenwerking had met Phil Collins. Maar de originele versie is zoveel mooier. Phyllis Nelson. Hey baby.

0: is de enige echte originele versie. Aangevraagd door Debbie, dankjewel voor de aanvraag van Move Closer. Shanti zegt, ik ben zo blij dat je deze versie draait. Dit is voor mij dé versie. Dit is die andere, hè? Marilyn Martin, de hitversie. Ik begrijp, Dennis, dat jij deze liever had gehad van Marilyn Martin.
1: Ja, die vind ik mooier. Ja. Ja? Ja, ik heb een beetje bij die... ik wil hem niet helemaal afpissen natuurlijk, maar ik heb een beetje bij die Phyllis Nelson, alsof je in een stoptrein zit met een goederenwagon voor je, en die rijdt er langzaam.
0: Ja. Nou, precies dat heb ik bij die versie van Marilyn Martin.
1: Wat geinig ook.
0: Goederenwagon. Ja. Nou, en laten we zeggen gewoon, Move Closer staat in het basispakket van de muziek. Wij hebben de originele versie gedraaid en geëerd van Phyllis Nelson. Met een eervolle vermelding voor Marilyn Martin. Die in mijn oren klinkt als, wat zei je ook alweer?
1: Een stoptrein met een goederenwagon voor.
0: Ja, dat is.
2: Je luistert naar het basispakket op Radio Veronica.
0: Zo zit ik erin. Jenny voor jou, Mr. Veen, Culture Beat.

0: Jenny. En Jenny, die andere die je voorstelt. My Lovin' van Aan Vogue, die hebben we al gedraaid. Mr. Veen, Culture Beat, doet mij toch altijd weer denken aan Mr. Jan van Veen. Mr. Veen, Jan van Veen. De presentator van Candlelight. Die heeft rijmschema's buitengewoon normaal gemaakt. Dennis, mag ik voor jou even een rijschema? Of zeg je, daar overval je me een beetje mee?
1: Beetje. Maar ik zie ook Jan als net binnenkomen. Dus misschien is hij daar beter in.
2: Absoluut niet.
1: Hoe ben jij in de rijmschema's, Robbie?
0: Nou ja, net als jullie, denk ik. Ik wil er best wel over nadenken. Of we moeten misschien even met z'n allen een poging ondernemen. Han zegt nog even, sorry Rob, zet de radio weer aan. Deze klonk even anders en gaaf. Ik ken alleen de uitvoering van Arcade Slow Dance Rakes. Dat gaat waarschijnlijk nog over die Marilyn Martin / Phyllis Nelson. Dat is de goeie. Hallo team Veronica, het is een vette lijst. Het smaakt naar meer. My Love al gedraaid. Artiest mag je zelf kiezen. My Love. Paul McCartney, ja, zou kunnen. Hebben we, hoe staat het met Master of Puppets van Metallica? Gaat zeker langskomen, dat kan niet anders. Antoinette is blij met Phyllis Nelson. Rolf die wil nog Monkey Gone to Heaven van de Pixies. En ik zie heel veel aanvragen binnenkomen voor...
1: Ja,
0: deze. Ja.
1: Erika, Lauren, Paul... Ook Ulke van den Molen, Rogier. Allemaal wilden zij deze van...
0: Waxy
1: Music.

0: Heerlijk, heerlijk. Er was een groot publiek voor Roxy Music en More Than This. Rogier van Smeden, die stelt een moeilijke vraag. Die zegt, gaan we vanavond nog een radiorebus live beleven? Wat zullen we daarmee doen?
1: Ik zou hem lekker bewaren voor de pub.
0: Ja?
1: Ja, denk ik wel.
0: Ik heb er ergens wel zin in. Nou, als ik nog inspiratie vind, dan doe ik het toch. Zometeen meer basisbekend. Als je nog wat emmertjes hebt, laat het weten via de app van Veronica. Tot zo.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: en keukenspecialist.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Nieuwe

0: en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
10: Is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu
10: Rob Stenders.
11: Met de

0: post. Sowieso bedankt voor alles wat jullie aanleveren voor het basispakket. Het levert hier en daar wel wat stress op bij ons. Want we proberen het allemaal te draaien omdat het allemaal leuk is. We doen ons best om het allemaal bij te houden via de app van Radio Veronica. Wat komt er allemaal binnen via het postvakje, Dennis?
1: Hoi Veronica, Linda Smit. Ik ben de was aan het opvouwen. Zing zachtjes mee. Het nummer doet me altijd denken aan mijn broer die vroeger altijd veel te hard meezong in de auto. Gaat over Ma Baker. En hoi Rob en Dennis, zegt Jeroen Bakker. Even onderweg naar huis vanuit Groningen. En ik was erg blij met de Foo Fighters en My Hero. En hij was zeker niet de enige, want die kwam veel binnen. Ik zag onder andere ook een berichtje van William. Die was heel blij dat Foo Fighters voorbij is gekomen. En ook even kijken, Desiree, die zei te gek. En die wilde dan ook nog Genesis met mama. Maar die is geweest, zo komt er heel veel binnen. Wordt heel veel geluisterd. En we hebben nog best veel over bij de M.
0: Ja, en we hebben ook nog veel zendtijd. Dus dat troost bij zeer. Volgens mij gaan we tot het einde van de avond verder met de letter M. Als je nog titels hebt bij de letter M, laat het weten via de app van Radio Veronica. I'll Never Be Maria Magdalena Sandra. Is ook wel een goeie om over na te denken.
1: Dank je.
0: Maar laten we deze zeker doen. Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love. Ik zie ook The Most Beautiful Girl in the World van Prince of Charlie Rich. Volgens mij hebben we die van Prince gehad, hè?
1: Ja.
0: Ja. Houden we die van Charlie Rich over The Most Beautiful Girl in the World. Ze strijden erom en wij gaan hem zo meteen draaien in ons baan.

0: Magnificent. Elbow komt ook heel veel voorbij. Magnificent van U2 ook trouwens. Modern Love, David Bowie, Tilly hebben we gehad. The more you live, the more you love. A flock of seagulls. Hebben we nog tijd voor The Most Beautiful Girl in the World? Zeg je reclame enzovoort.
1: Laten we dat maar even doen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Pakken we hem nog even?
1: Ja.
0: Ja. Oh, je bedoelt de reclame eigenlijk. Ja, dat kan ook hoor.
1: Ja.
0: Hey.

0: Sally Ritz, the most beautiful girl in the world. Prins, die hebben we gehad. Maar helaas, zegt Lieke meteen, kun je niet Prins achteraan draaien met... My name is Prince and I am funky.
1: Ook leuk.
0: Ja, ook leuk. We nemen het allemaal in overweging. Maar we gaan ook nog heel lang door met de letter M. Het basisbekend. Tot zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Veronica. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden... en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen...
10: Nee!
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne...
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positief

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortte de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTV Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
18: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
20: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
22: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: liedjes met de letter M. Daar zijn we bezig, steeds in het basispakket. Daniel is er niet, dus we kunnen R.E.M. draaien. Man on the Moon.
1: Ja, het gebeurt maar.
2: Bij Radio Veronica.
3: It's Friday.
4: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket.
5: Op Radio Veronica.
6: Maar

0: Area, Man on the Moon.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Wat start jij nou weer in?
3: Ik start de tune van Taxi.
0: Ja, inderdaad, ja.
3: Ja, geweldige tv-serie. Ja. Daar zat Eddie Kaufman in,
0: ja.
3: Weet je nog?
0: Ja.
3: Dat was Latka.
0: Ja.
3: En dat was de man waar het over ging, hè? Eddie Kaufman.
0: Ja.
3: Man on the Moon,
0: ja.
3: R.E.M. Vandaar, ja.
0: Leuk.
3: Ja. Het basispakket van de muziek. We zijn nog steeds bij de letter M. Hoe lang zijn we er nog? Tot het einde van de dag? Ja, we kunnen alles draaien nog, hè?
0: In principe alles draaien. Ja. Officieel moeten we om 11 uur overgaan naar de letter N. Maar ik denk niet dat ze zover zijn.
3: Nou ja, moeten we de letter N ook nog doen, ja?
0: Ja, we moeten beginnen met de letter N.
3: Ja, ik zie Paula Conte met Max.
0: Leuk.
3: Ik zie Janis Joplin, Mia Bobby McKee hebben we gehad. Kan ik vertellen. Master Blaster, Peter, hebben we ook gehad.
0: Ja,
3: My
0: sorry.
3: Boy, Gijs. Ja, is gedraaid door Wouter Frank. Mr. Blue Sky, Gijs, is ook gedraaid. Meisjes van Peter. Raymond van het Goedewoud. Peter vraagt het aan. Dat zou nog kunnen. Gustav Stoel trouwens zou ook nog wel kunnen. Maar ik heb ook nog even een vraag in het kader van Wie van de Drie... Wie van de... Ja. Peter heeft het ook over Major Tom.
0: Leuk.
3: David Bowie.
0: Ja.
3: Daar wil ik het even over hebben. Want er was een beroemd liedje bij de letter M. The Man Who Sold the World. Daar waren drie uitvoeringen van. En David Bowie, die zei eigenlijk... Ja, ik ben er ontzettend trots op. Het is een van mijn favoriete liedjes. En dat komt ook omdat iedereen... hoe ver dan ook uit het muzikale spectrum van mij... het nummer opnam. Lulu was één iemand... daar was hij trouwens zelf bij betrokken als producer en ook hij zong mee. Dan hadden we ook de versie van Nirvana. Hij zegt, ja, ik heb nog heel vaak opgetreden dat die mensen zeiden... ach, wat leuk dat jij een nummer van Nirvana doet.
0: Ja.
3: En dat hij zei, ja, ik moet het wel een beetje onderdrukken... om te zeggen dat het eigenlijk mijn liedje is. The Man Who Sold the World. Ik heb daar drie versies van. Welke versie gaan we draaien?

0: als producer bij betrokken was. En hij zong ook op de achtergrond mee, de versie van Lulu. Ja, hoorde je. En deze legendarische unplugged versie van Nirvana natuurlijk.
1: Oh, lekker hoor.
0: Ja. Wie van de drie, welke gaan we draaien? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Nirvana, is het Lulu of is het gewoon de originele versie van David Bowie? Ik denk dat Lulu weinig stemmen heeft, ja. Maar Nirvana en David Bowie, dat zal erom hangen. Denk
1: ja, ja, denk ja. Ik ook. Ja. Ja,
0: ja. Deze komt ook al een paar keer binnen. Heb jij iemand die het heeft aangevraagd? Toevallig.
1: Oh,
0: even inloggen, gedoe.
1: Je moet even inloggen, de gedoe en zo. Ja. Maar ja. Even, toch?
0: Ja, Daniel is er niet.
1: Nee, vakantie. Daniel is er
0: niet. Ja. Ja. Zo moeten we het allemaal zelf doen.
1: Rinke zie ik hier voorbij komen. Ed, Jeanette en Trace wil dat.
0: Hard of noise horen, hè?

0: Zie jij Patrick?
1: Zie ik Patrick? Ja, ik zie Patrick, ja.
0: Ik heb die Lulu recentelijk mogen ontmoeten in Amsterdam. Had een concert gegeven op een cruise ship. Nou ja, die is knettergek, maar wel een leuk mens. Ja,
2: ook even
0: die...
2: Radio ja.
0: Die gaan we nog even bellen bij jou.
2: Die komt wel een
3: No todo lo que es oro brilla.
1: No todo.
3: Remedio chino e infalible.
0: Ja, maar hij zei, ja, is helemaal waar, ja, ja. Maar ciao. Magustas 2 is ook door veel mensen aangevraagd. Ja, ik zie ook Manuela binnenkomen. Manuela. Jacques Herp, dat is goed. Maar laten we even de wie van de drie doen. The Man Who Sold the World. Ja. We hadden drie versies. Originele. David Bowie. We hadden dat gekke mens, Lulu. En The Man Who Sold the World. We moeten Patrick bellen zo.
4: With the man who sold the world.
0: En de versie van Nirvana.
5: Je had wel een klein beetje gelijk. Ja, je had wel een klein beetje gelijk, inderdaad. Veel stemmen voor David Bowie en voor Nirvana. Maar Lulu komt toch ook nog best wel vaak binnen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar ik vrees toch dat het origineel heeft gewonnen van Bowie.
0: Ja, oh, zo vrees.
5: Nou ja, als ik al stel, dan moeten we toch mensen teleurstellen ook. En het gaat echt een beetje gelijk op, maar volgens mij staat Bowie net even iets meer.
0: Nou ja, ik vind ze eigenlijk alle drie even leuk.
5: Ja.
0: En dat is niet omdat ik beleefd wil zijn en geen keuze wil maken. Maar ik vind ze echt serieus leuk. Die versie van Lulu is leuk omdat David Bowie eraan meegewerkt heeft. Die Nirvana-versie is natuurlijk prachtig, unplugged. Ja. Maar de originele, ja,

0: studiootje op de LP's. Je zou het gedurfd kunnen noemen. Deze periode, The Man Who Sold the World. De originele versie van David Bowie. Heb jij Patrick nog kunnen bellen of niet?
1: Ga ik nu doen.
0: Oh, ga je de plekken doen.
1: Ga je de plekken doen. Ik ga hem, die heeft de Lulu ontmoet een paar weken geleden. Heel benieuwd naar natuurlijk.
0: Ik ook.
1: Even kijken hoor. Ah ja, welkom in de wonderwereld. Het haar is Daniel. Daniel als je hem nodig hebt. Nog een keer. Normaal gesproken zit hier iemand...
0: Oh, stop maar even. Oh, ik zie Patrick, die heeft een berichtje gestuurd. Die zegt, gaat niet, ik ben aan het werk.
1: Oh.
0: Dus dat kan even niet. Sorry, ik had het wel leuk gevonden.
1: Oh, kijk.
0: Gaat even niet.
1: Dan doen we het een andere keer.
0: Ja. Ik moet even over een liedje van Lulu gesproken.
1: Ja.
0: Zij heeft ook hier een versie van gemaakt. Morning Dew.
1: Oh ja.
0: Ja, en we zitten al de hele avond te denken, is dat een W of een M?
1: Nee, dat is een M volgens mij. Want volgens mij staat dat als Morning Dew in de computer, dacht ik.
0: Ja. Dan zouden we de mooie, door Spotify niet geregistreerde versie kunnen draaien van Morning Dew van Long John Baldry.
1: Ja, maar dat is een goed idee.
0: Ja. Zullen we die doen?
1: Ja, dat gaan we zeker. Gaan we meteen doen, ja.
0: Ja, tot zo.
2: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Oranjefans opgeven.

0: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Vertrouwd sinds 1999.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Ga nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op Coolblue.nl.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu,
2: Jannes Drop.
3: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
2: Je luistert naar het basispakket.
3: Op Radio Veronica.

0: Mark bij jou, The Morning Dew, Long John Baldry. Liep genadeloos over in Malcolm McLaren, dat Madam Butterfly. Staat hij nu wel of niet op Spotify, Madam Butterfly? Nee, die andere, Walk Me Out, The Morning Dew. Wil Gerda Bloementaal weten? Nee, nog niet. Nee, nee, Janne wil het ook weten.
1: Ja.
0: Benno zegt nog even, het is echt misdadig dat deze versie van Morning Dew nog steeds niet op Spotify staat. Dat weet ik. Ik doe mijn uiterste best, hè. Ik blijf gewoon die Spotify'tjes heel optimistisch. Hallo, Rob.
1: We moeten even een versie aan Daniel geven, want die heeft contacten daar. Die kan, ja? Die kan het regelen. Dus,
0: die kan het regelen, zeg.
1: Ja, die kan het regelen. Zullen we het gewoon proberen om dat binnen een maand daar te krijgen?
0: Ja, laten we dat doen. Gewoon binnen een maand staat de goede versie van Long John Baldry, waar heel Nederland op zit te wachten. Walk Me Out in the Morning Dew op Spotify. Ook dankzij Daniel.
1: Ja. Check. Hij is het niet, dus ik had beloofd nu.
0: Ja. Jij zegt, ik heb nog een klein fragment van de originele versie overigens van Morning Dew.
1: Ja, die heb ik. Dat is van Bonnie Dobson uit 1962. En dat klinkt ongeveer zo.

0: iets hoger. Take me for a walk in the morning, do my love. Hoe leuk toch?
1: Ja,
0: lekker. Originele versie dus van Morning Dew, ook door Lulu gedaan. Dit was Bonnie Dobson. Deze kwam ook echt ongelooflijk veel binnen vandaag de hele dag. Moeten we maar verdraaien, toch?
2: Bij de etter. Altijd goede hoop als dit soort dingen echt blijven binnenkomen. Curtis Mayfield.

0: Andrea Reinders, Jan, Chris, Lin, Monique van Ark, Fulco Bakker, Sietse. Nou, nog veel en veel, veel meer mensen willen deze horen. Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Er is toch altijd hoop, hè?
0: Ja.
1: Als zoveel mensen dit aanvragen, nou, Move On Up van Curtis Mayfield.
0: Veel meer mensen willen deze horen. Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Er is toch altijd hoop, hè?
0: Ja.
1: Als zoveel mensen dit aanvragen, Move On Up van Curtis Mayfield.

0: Leuk hoor. Bands the Boon en Mystical Magical. Ik hoor ook al jou de hele avond over Marlies van Fischer Z.
1: Zet.
0: Ja, die moet ook nog gedraaid, toch?
1: Ja, eerlijk.
0: Ja, ja. Dus die moeten... Zullen we die gewoon na het nieuws meteen even doen?
1: Ja, laat hem doen.
0: We hebben er zo lang mee gedreigd dat we die gaan draaien.
1: Ja.
0: En moeten...
1: ja. Ja. Okay, Marlies komt eraan.
0: Marlies komt eraan. Wij zijn zo terug.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot...

0: 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
9: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
10: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras... En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
16: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Rozer!
17: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Tot 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
25: Joehoe!
24: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
26: Shop nu alle zomerdekbedden met 5%.

0: bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, garandeert de laagste. Prijs van Nederland.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: feestjes uit en Marlies.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Volkert Hielkema, Stefan, Ralf, Vincent en Wilfried. Die zegt er nog bij. Ah, we zijn bij de letter M. Dan mag Marlies van Fischer Z niet ontbreken. Het album Red Skies, denk ik. Over ja. Paradise was in 1981 een complete verrassing met een verontrustende blik op de wereld van toen. Moet meegenomen worden in het basispakket bij deze.
3: Ja, staat er. Ja, dat was een hitparadeoorlog destijds.
0: Oh ja, was een hitparadeoorlog?
3: Ja, ja. Je had de nationale hitparade, je had de top 40.
0: Ja.
3: En in de top 40 stond het op nummer 31. Ja. En in de nationale hitparade op nummer 5.
0: Oh, echt waar?
3: Ja, en dat zorgde ervoor dat Tex Harding zei... ik vind het ook een verschrikkelijke goede plaat, Fischer Z met Marlies... want jullie hebben het op 31 staan. En daar zou ik... Het klopt dus niet. Op nummer 5 in de nationale hitparade, maar 31 in de top 40. En normaal scheelde het niet zoveel, hè? Nee, je kon een plekje of twee... je had toch één voorbeeld ervan. Listen to the Radio van Tom Robinson. Andersom was in de nationale hitparade niks en de top 40 niet. Heel oninteressant, maar ik wil het toch even gemeld hebben. Dus als je de nationale hitparade zocht, dan had je nummer 5. Zocht je hem in de top 40, dan was je nummer 31. Dus het is een hit of geen hit. Een beetje afhankelijk van de hitlijst die je vond.
0: We zijn bezig, ja, toch wel een klein beetje in de reservetijd voor de letter M. Maar er ligt nog zoveel.
3: Ja,
0: er ligt nog zoveel. Er komt ook nog zoveel binnen. Hoe gaan we dit tot een goed einde leiden, Rob Stenders?
3: Niet.
0: Nee, niet, hè?
3: Niet. Nee. Als we My Way van Elvis Presley of Frank Sinatra maar draaien... dan zijn we in Nederland. Ja. En dat is het moment. Maar ja, deze komt ook heel vaak langs.
0: Oh, ja.
3: Ja. We hebben Mirrors van Justin Timberlake. Ja. Mia, Gorky.
0: Ja, dat is ook zo mooi.
3: Ja. Ja. Moody Blue, Elvis Presley, Make It With You. Queen of the Stone Age, Marlena on the Wall. We hebben My Madison van Snoop Dogg. We hebben nog Marry You natuurlijk van Bruno Mars. En we hebben Magnificent van U2, maar ook...

0: moet eruit. En Michel Lenting, die wil boren. My Madison. Snoop Dogg.
1: Ja. Ik heb nog een vier van de drie.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, en de belangrijke eigenlijk ook.
0: Ja.
1: My Way.
0: Oh, ja.
1: I did it my way.
0: Ja.
1: Ja, hebben we Herman Brood.
0: Ja.
1: Natuurlijk. Maar hebben we ook Frank Sinatra.
0: Zo,
1: ja. Ja, wat gaan we doen?
0: En Elvis natuurlijk ook nog.
1: En Elvis.
0: Ja, ja. Ook nog Elvis. Ja. Dat is een goede vraag. Welke gaan we doen? Ja. Geef door via de app van Radio Veronica.
1: Ja. Wiens W. Ja, Wiens W.
0: Wiens W.
1: Wiens W. Wiens W.
0: Wayne's World.
1: Ja, Wiens W. Laat het weten via de app van Radio Veronica. We zijn benieuwd welke jullie helemaal willen horen.
0: Deze ook weer even doen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Vind ik zo leuk deze.
1: Ja.
0: Iets onbekendere van Olivia Newton-John.
1: Moonlight Shadow is geweest. Okay.

0: uit die slechte film met een prima soundtrack, zegt Vincent. Olivia Newton-John en ja. Magic.
1: Leuk.
0: Ja, er komt nu wel heel veel post binnen op dat er nog een vierde versie is, Rob. Die ken ik eigenlijk niet zo goed, vrees ik.
1: Sid Vicious, hè?
0: Ja, Sid Vicious.
1: Ja.
0: Oh ja. Ah, die ken ik wel natuurlijk.
1: Sid Vicious van de Sex Pistols had ook zijn manier om

0: Martin wilde nog even de aandacht vestigen op deze versie van My Way. De legendarische Sister Vicious. Collega Junkie van hem had een nummer 1 in Nederland. The record show. I took the blow. Ja, man brood. And did it my way. Hadden we Frank natuurlijk. My way. Of Elvis. I did it my way. Ja, of deze. I've loved. I've laughed and I've cried. Party Animals.
1: Oh, natuurlijk.

0: Fart Animals with a Their Way. Zie jij al een afgetekende winnaar?
1: Nou ja, ik zie veel brood binnenkomen. Ik zie, even kijken, wat zie ik nog meer eigenlijk binnenkomen? Ja, ik zie Elvis ook wel veel binnenkomen. Sinatra, die loopt een beetje achter. Mm-hmm. Dus ja, als je daar nog een verandering wil brengen, stuur even een appje naar de app van Radio Veronica. Welke My Way wil je horen?
0: Ja.
1: Ja, zo simpel
0: is het. Zo.
1: We zitten in de reservetijd voor de letter M. En er moeten nog wat dingetjes gedraaid worden. Die My Way is daar zeker één van. Ja. Maar we gaan, ja, we moeten toch ergens wel een keertje richting die letter N toe. Dus we moeten even op het laatste randje van de M nog even een paar M'tjes draaien. Ik zie hier een grappig berichtje binnenkomen van Jermaine. Die zegt mijn allerlaatste verzoek om Morning van Al Jarreau te draaien. Kunnen we overwegen natuurlijk.
0: Ja, ja. Staat er gewoon in, joh.
1: Zullen we gewoon
0: eens starten? Mr. Radio.
1: Ja, dat zou leuk zijn als ik dat voorbereid had natuurlijk.
0: Oh, ik ook.
1: Ja, wie het eerste heeft.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Morning. Krijgt hij iets? Geeft hij iets als hij eerste heeft?
1: Het is natuurlijk niet met...
0: Gewonnen, denk ik.
1: Ja, allebei tegelijk.
0: Oh, jou ook.
1: Ja. We draaien die voor jou.

0: LZRO, Jermaine wilde hem graag horen. Morning Mr. Radio, ja. Misschien moeten we Morning Mr. Radio straks even bellen of hij een uurtje eerder wil beginnen, Rob.
1: Is dat Ferry nog steeds?
0: Ja, dat is Ferry natuurlijk.
1: Natuurlijk. Ik lees het pers dat hij naar een ander station is overgegaan. Maar je zegt...
0: Ik zeg natuurlijk, dat weet ik niet.
1: Zullen we even bellen of kijken of hij er nog is? Ja. Want kunnen we vragen of hij een uur eerder komt, want we hebben een uur in te halen.
0: Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Ik weet niet of ze de telefoon gaat opnemen. Het zou ook kunnen zijn dat hij gewoon slaapt. Of dat hij voor het eerst weekend heeft. En dat hij zeg maar niet de telefoon gaat opnemen. Ja, goed.
1: Nou, we gaan het gewoon proberen. We moeten in elk geval op zijn minst nog even een einde maken aan welke versie gaan we doen van My Way.
0: Oh ja.
1: En ik weet dat ik in elk geval ergens in de loop van de avond nog iemand beloofd heb om de prachtige Meeting Across the River van Bruce Springsteen te draaien. Dat zijn de twee verplichtingen die we nog hebben.
0: Dat is toch ook wel heel erg
1: leuke mooi. Verplichting, dat wel, ja.
0: Laten we even een blokje reclame doen.
1: En kunnen dan we over nadenken, Ferry bellen.
0: Ferry bellen en dan gaan we direct daarna gaan we kiezen welke My Way we gaan draaien. En of die Meeting Across the River. Nou goed, eerst even een blokje, komen we zo weer terug.
1: Ja.
0: Tot zo. Bij
2: QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen. Tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
18: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Gerard Ekdom.
19: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
1: En nu.
19: Jannes Drop.
1: Met de beste muziek aller tijden.
9: Dit is Veronica.
0: We zijn bezig met het basispakket, de letter M. Daar zijn we bezig met de afronding, de grote finale. Maar er zijn nog een aantal dingen die echt gedraaid moeten worden. We hadden het dilemma My Way.
1: Ja. Hoe zitten we erin?
0: Ja, hoe zitten we erin?
1: Ja, ik heb ze allemaal staan, hè?
0: Je hebt ze allemaal staan, hè?
1: Sid Vicious. Rood.
0: Helemaal rood.
1: Nummer 1. My Way.
3: I took the blow.
1: Frank Sinatra.
3: My way.
1: Elvis.
3: I did it my way.
1: Party Animals.
0: Dat is hem geworden, ja. Nee hoor. Ja. Nee, ja, volgens mij is de Sinatra-uitvoering die komt het meest voorbij. En ik moet ook wel lachen om Lisette. Die heeft wel een goed, goed argument daarvoor. Namelijk, Brood en Elvis die zijn al voorbij gekomen in het basispakket qua stem. Dus, en Frank Sinatra nog niet.
1: My Way Elvis. Ja. Frank bedoel ik, sorry.
0: Frank Sinatra, ja.
1: Ja, sorry. Goed idee. Dit is het hairspray.

0: Metallica kwam met deze tekst bij Frank Sinatra, omdat hij afscheid wilde nemen, Frank. Dat deed hij nog wel een paar keer. Maar Paul Enka leverde deze bijdrage aan My Way. David Bowie had het al eens eerder proberen te vertalen. Daar zijn slechts demo's van, niet uitgebracht. Even a Fool Learns to Love, dat was de demo die hij had voor My Way.
1: Gewoon met de Franse versie bezig. Ja.
0: Hij heeft later nog, omdat zijn versie, zijn Engelse versie niet thuis sloeg, heeft hij gewoon Live on Mars gecomponeerd. Dat leek er een beetje op. Ja, en Marcel zegt, de mooiste versie is de Franse versie. De originele van Claude François. Comme d'habitude. Zit net in de post. Ja, die hadden we bij de C. Comme d'habitude. Claude François had de originele versie van My Way. De versie die wij uiteindelijk gekozen hebben voor het basispakket. Eerste versie van de legendarische one and only Frank Sinatra.
1: Het nummer van Ferry ingetoetst.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd of hij gaat opnemen. Ik heb het idee dat er iets mis is met onze telefoonlijn erop. Want het wil niet heel erg. Of ja. Ferry gooit ons er nu al uit. Dat kan natuurlijk ook. Oh, daar gaat hij.
0: Ja, ja. Hij moet vroeger komen. Hè? Dat is de opdracht.
1: Ja, dat is de opdracht, ja.
0: Ja.
1: Als hij de telefoon überhaupt gaat opnemen. En niet op één oor ligt al.
0: Ja. En ook nog een probleem. Het kan zijn dat hij hier niet meer werkt, hè?
1: Oh ja, dat...
0: Ja. Ik heb dat in de pers gelezen dat hij naar een andere zender ging. Maar misschien is hij er nog, hè, voor het weekend. Ja.
1: Ferry, neem op.
0: Ferry.
1: Ja. Nee, maar we meeting...
0: Nou, als hij niet opneemt... Ik heb vandaag een 100% belofte gedaan. Een 100% belofte zelfs. Een van de meest vergeten nummers van Bruce Springsteen. Zelfs Born to Run, de documentaire. Het album Born to Run, daar staat het op. Gaat het nooit over dit nummer. Maar Gerard Ekdom, Leo van der Groot en ik zijn verliefd op deze Bruce Springsteen. Meeting Across the River.

0: Een verborgen liedje van Bruce Springsteen. Moet je even je best voor doen, maar als je er dan eenmaal bent, wil je nooit meer iets anders. Meeting Across the River.
1: Heel mooi. Ja, dat betekent dat we nu met de M klaar zijn, of niet?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja, ik heb Mia nog liggen.
0: Ja, ik Corky. Ook. Ja, Mirrors, Justin Timberlake. Move on Baby, Capella.
1: Ja, joh, kan mij het schelen.
0: Moving Down Live,
1: we maken het uur gewoon vol met emmetjes.
0: Emmetjes.
1: We leggen gewoon een memo voor Ferry neer.
0: Ja, er moet gewoon wat vroeger komen.
1: Ja, precies, hij moet gewoon wat vroeger komen.
0: Als hij hier nog werkt, hè?
1: Precies, dat zou natuurlijk ook zo maar kunnen.
0: Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, Mirrors.
1: Je wilde Jeroen bellen,
2: hè? Ja. Ik zeg nog even dat David/David blij was dat we deze draaiden van Justin Timberlake. Wij ook trouwens, Mirrors. Ja, ja, Jeroen heeft nog een lekker lijstje. Daar zit ook een favoriet van mij bij, van Golden Earring, die je nooit meer hoort. En Marjolein Harst heeft die ook aangevraagd, dus dat zou wel kunnen. En dat is er echt wel één die je echt serieus nooit hoort. En dat is zo'n goeie, dat ik het bijna met de Golden Earring er zelf over zou willen hebben.
3: Ja. Hallo?
2: Hallo Jeroen, hallo met je vrienden van Veronica, hallo daar.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Bij de beste zorgverzekering van Nederland, hè? Die heb ik nu aan de telefoon.
0: Ja. Oh, is dat zo?
2: Ja. Het grote basispakket, daar zijn we van. Hallo.
3: Ja, en misschien ook de aanvullende verzekering nog.
2: Ja, die hebben we zeker, ja. Ja, we hebben een lijstje voor jou gevonden. Daar staan geweldige liedjes op. Genghis Khan, Moskou. Ook wel leuk voor een keer. De Muppet Show die hebben we vanmiddag gedraaid. Mijn naam, My Turn to Love You. Jouw kennismaking met Eddie Grant is trouwens een heerlijk liedje. En een verborgen liedje van de Golden Earring. Moving Down Life. Je zegt, daarmee heb ik de Golden Earring leren kennen. En dat vind ik wel echt een ontzettend lekker liedje. Jeroen.
3: Ja, ik ook, ja, zeker. Ja, ik was voor mij een jaar of 11, denk ik. Toen hoorde ik Hilversum 3. En dat was toen de eerste keer dat ik Golden Earring hoorde toen.
2: Ja, wauw. Ja, nou ja, dat is toch een mooi moment, of niet, hè? Ja,
3: precies.
2: Vind ik ook wel.
3: Er zijn echt heel veel van die platen waarvan ik denk, ik heb heel veel artiesten die ik gewoon de eerste keer hoor met nummers die ik totaal niet meer op de radio hoor. Dus ik dacht van, dan vraag ik er één aan.
2: Ja, goeie bijdrage, hoor.
0: Ja, zeker.
2: Ja, we gaan hem doen. Dankjewel, Jeroen.
3: Oké, graag gedaan.
2: Hoi, joh.
0: Zeker.
2: Ja. We gaan hem doen. Dankjewel, Jeroen.
3: Oké, graag gedaan.

0: om wat bij een goede vriend en collega Gerard Ekdom te spreken. Zolang je blijft kwispelen, moet je radio blijven maken. En ik blijf kwispelen bij deze Move It Now Live Golden Earring. Hier ben ik echt heel blij van, Jannes.
1: Heel leuk, ja. Dit is, als dit toch die eerste kennismaking met de Golden Earring is.
0: Ja, ja. Top, top.
1: Dank je wel, Jeroen.
0: Ja. Hebben wij Ferry al gesproken? Nee. Weten we al of hij nog werkt hier en of hij iets vroeger wil beginnen? Nee, ik weet het niet. Nee. Ik heb hem ook even een appje gestuurd, ben je wakker? Maar nog geen antwoord, ook geen vinkje.
1: Nee.
0: Nou, we moeten berichten voor hem achterlaten, hè? Er zit niks anders op.
1: We leggen gewoon het lijstje leggen we neer. Dit is nog niet gedraaid, zeg maar.
0: Ja, succes.
1: Ja, succes.
0: Ja. Waar gaan we heen? Want we hebben wat emmetjes te gaan nog. Of zeg je, we moeten er echt mee kappen. Wij zouden de N moeten instarten.
1: Ja, we moeten, we moeten de N eigenlijk instarten. Dat is, is een ding. We kunnen er een beginnetje mee maken. Maar ja, welke zullen we dan eens pakken? Ja, laten we officieel met de N beginnen. Want dan hebben we het maar gehad ook. Denk je dat niet? Ja, dat is denk ik wel een goed idee. Ja. Even kijken. Ik denk dat ik wel een... wel leuke heb. Ja, want ik moet nu alle emmertjes schoonmaken natuurlijk. Ja, zullen we deze gewoon doen?
2: Riding along my long automobile. My baby beside me at the wheel.

0: Chuck Berry, No Particular Place to Go. Oké, we zijn met de end begonnen, Rob.
1: Ja, No Particular Place to Go van Chuck Berry. Ja, ja. Jij zegt No Particular Place to Go, hoezo? Huis?
0: Ja, hij ziet toe. Ja.
1: Ja. Ik ben er al.
0: Jij bent er al. Ja. Morgen komt Ferry vast een uurtje eerder. Gaat hij een uurtje eerder met de end beginnen, dat weet ik zeker. Want dan leg ik gewoon dit lijstje voor hem neer. Blijf ennetjes insturen, hè, want die kunnen we gewoon morgen de hele dag draaien in het basispakket. Dank voor het luisteren, dank voor het meedoen. Volgende week zijn we er weer. Wat we dan gaan doen is de vraag, maar dat komt vast goed, denk ik.
1: Ja, vast een grande finale van het basispakket.
0: Ja, precies. fijne nacht, hè.
1: Ja. En inderdaad, zeer dank voor de bijdrage. We hebben daar echt van genoten. Serieus, thank you.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
11: Heijn. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
19: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.

0: specialist.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er twee bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Eergisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en €100.000 gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was als een Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden.

0: Veronica met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via social media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft raket Starship gelanceerd. Aan het begin van de nacht ging de onbemande raket de lucht in, vanaf een lanceerbasis in Texas. Het is een testvlucht van de Starship. Ooit moet die mensen naar Mars gaan brengen. En vannacht landt de raket op een platform in de Golf van Mexico. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden.